0: Een goeienacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Oekraïnse procureur-generaal Kravchenko heeft ontslag genomen. Dat gebeurt na een corruptieonderzoek waarbij zijn kantoor betrokken is. Het Oekraïnse anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden er miljoenen aan. Het geld werd uitgegeven aan vastgoed, juwelen en andere waardevolle spullen. Kravchenko ontkende zondag nog alle beschuldigingen, maar dient nu toch zijn ontslag in. De Franse president Macron vraagt de Europese Commissie om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. In een brief aan commissievoorzitter von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Er was al een gelijkaardig Frans verbod, maar dat werd in augustus door de Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Chen en de Rus Kachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Aanleiding is de grote verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse partij zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor. Ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnenkort verkiezingen zijn, vonden protestacties plaats. De politie in Ecuador heeft 2 ton cocaïne gevonden in een container die op weg was naar Zweden. Het was een drugshond die de lading vond, verstopt tussen kisten fruit. De autoriteiten zoeken nu uit wie achter de smokkel zit. Ecuador is de voorbije jaren een belangrijk doorvoerland geworden voor drugs uit buurlanden Colombia en Peru. Eerder dit jaar onderschepten speurders in de haven van Hamburg nog een grote lading cocaïne. Die zat verstopt in bananendozen uit Ecuador. In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd. Tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. Dat komt er nog eens bovenop. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor het wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor en hij zei dat het ging om een wapen voor kleiduifschieten. 4 jaar geleden werd de Brit alles betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Op de US Open tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Knappe zegen van Alexander Bloks die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
0: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Die zijn op dit moment aan hun 5e set bezig. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Eminem.
2: Me.

0: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Groot-Brittannië komt er een importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister van Buitenlandse Zaken Miliband heeft dat bekendgemaakt. Hij pleit ook nog eens voor een twee-staten-oplossing met een onafhankelijk Israël en een onafhankelijk Palestina. De Britse regering wil zo strenger optreden tegen het Israëlische beleid in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever. Israël bouwt al decennia nederzettingen op die westelijke Jordaan-oever en dat is in strijd met het internationaal recht. Recent kondigde Israël nog een nieuw bouwproject aan met meer dan 1200 woningen. De hoogste aanklager van Oekraïne heeft ontslag genomen. Het Oekraïense anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden daar miljoenen aan. Medewerkers van het kantoor van procureur-generaal Kravchenko lieten zich omkopen, zodat er geen actie tegen de callcenters ondernomen werd. Kravchenko ontkent elke betrokkenheid bij de fraude, maar dient nu toch zijn ontslag in. In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 mensen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd, op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel heeft ook Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales, samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Het weer. We krijgen een bewolkte dag. In de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Goedemorgen, het is 5 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken rond de begroting voor volgend jaar. De federale regering heeft de ambitieuze doelstelling om 10 miljard euro te vinden. Via besparingen of nieuwe inkomsten, dat zal nog moeten blijken. Maar dat er niet aan het systeem van de salariswagens mag geraakt worden, dat is al duidelijk voor zowel de N-VA als CD&V. N-VA-voorzitter Valerie van Peel.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen.
0: Ook CD&V-voorzitter Medi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
2: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij haalde zondag een grote verkiezingsoverwinning binnen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor en ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnen 2 weken verkiezingen zijn, vonden er protestacties plaats. De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij dus voor een Europese wet die dat verbod vastlegt en dat dus voor alle Europese lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van Europese landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand nog door de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In het tennis is Alexander Blok erin geslaagd om de kwartfinales van de US Open te bereiken. Een opvallende prestatie, want het is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets, maar het is hem niet in de schoot geworpen, want in de eerste set kreeg Blok nog een behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales van de US Open zal Blok het opnemen tegen de Rus Kachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich kunnen plaatsen voor de kwartfinale samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en er trekt straks ook een regenzone over ons land vanaf de kust. Het wordt vandaag tot 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen. Zometeen zijn we weer met de M&M ochtendshow.
1: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
0: Is dat wel er?
1: Ja, ik ben voor de show bezig, hè. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
0: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
1: Oh, ik heb een push.
0: Van het nieuws?
1: Nee, van mezelf.
0: Ja. Alles.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
3: De federale begrotingsgesprekken beginnen. In totaal zoekt de federale regering vanaf vandaag naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Of dat via besparingen of nieuwe inkomsten zal gebeuren, moet de komende weken duidelijk worden. Er zijn verschillende voorstellen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
4: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
3: In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen gisteravond tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij won zondag overtuigend de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn, in Frankfurt, maar ook nog in verschillende andere steden kwamen veel mensen samen en vonden ook verschillende protestacties plaats. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets. Nochtans had Bloks last van een ribblessure, zegt hij.
5: Het was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
3: In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich dan weer geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. Maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen. En het wordt wel een warme dag vandaag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer met stapelwolken en enkele buien. En dan halen we 19 graden.
1: De zomer is voorbij. Het is gisteren de laatste echte dag.
6: Alles, Sander.
1: Ja, maar zo voelt het. Ja,
6: ja maar ja, er zijn nog geen vertragingen op de weg. Hè? Laat ons daaraan optrekken.
1: Okay.
6: Maar op de E40 van Brussel naar Luik moet je bij Tiene wel opletten voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Ook dan.
6: Maar zeg.

Een vijfde van de werkweek hebben wij toch als gewoon vlottekens overleefd. Nu de dinsdag even ownen, dus wat zijn de plannen? Hoe kunnen we je helpen? Hoe was je nacht? Wat staat er gepland op je dag? Laat het weten via de app van VRT Max. Hup, hup.

0: Jenny?
1: Nee? Oh.
2: Ik denk het wel, want ik heb slecht geslapen.
1: Sorry, en je hebt ook een foto gestuurd van je sleutelkastje in onze WhatsApp.
2: Begin niet.
1: Het sleutelkastje van iemand.
2: En het ergste is, ik was echt verliefd op dat sleutelkastje.
1: Ja?
2: Ik heb dat op een rommelmarkt gekocht. €3. Zo'n heel cute, houten... Ja, het lijkt een beetje op een medicijnkastje.
1: Ja.
2: Met een spiegeltje, je doet het open, daar liggen je sleutels. Zoals op hotel. Ik heb dat mooi opgehangen. Mijn wekker gaat vanmorgen. En alsof dat het kastje heeft gewacht op ik die wakker was.
1: Ja.
2: 1 minuut nadat mijn wekker afgaat, hoor ik dat kastje vallen. Ik ga kijken, kapot op de grond. Glas gebroken. Kastje kapot. Het houten frame eruit. Sleutels overal. Ik dacht, wauw, goedemorgen.
1: Jij had dat opgehangen? Of...
2: Ja, ja nee. Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nee, gewoon om ik probeer een beeld te krijgen van...
2: Ja, ik ga naar de doe-het-zelfzaak. Daar staat overal van die een tape.
1: Ja?
2: Wow, super tape.
1: Oh,
2: super tape,
1: nee.
2: Bla bla bla,
1: nee.
2: Bla bla.
1: Nee.
2: Alle surfaces.
1: Nee.
2: Hout perfect,
1: nee.
2: Dit dat, bla bla bla.
1: Nee.
2: En nu, ja, het ligt op de vloer, hè.
1: Heb je het geschuurd waar je de tape hebt bevestigd voor extra grip?
2: Nee.
1: Oh, je bent duidelijk nieuw bij het doe-het-zelf.
2: Show. Hang the fuck on. We gaan niet zo doen, hè?
1: Ja, maar als dat gaat.
2: Alsof dat
1: was...
2: jij alles schuurt voordat je het ophangt.
1: Ik zou het ten eerste nooit ophangen met van die een tape, want dat is squatch. En als ik het alsnog zou doen, zou ik mijn oppervlakte eerst schuren zodanig dat er meer hechting mogelijk is.
2: Niet
1: ik ben niet aan het liegen, Iman Boudari. Ik ben niet aan het liegen.
2: Dat is exact wat een leugenaar zou zijn. Zeg het een keer. Liegkous. Hoe heb je geslapen?
1: Liegkous. Ik moet nog even opzoeken in mijn horloge niet. Maar zeg jij al, hoe voelde het bij jou?
2: Ja, niet goed.
1: Gevoel niet.
2: Ik ben eigenlijk echt keislecht en heel slecht gezind opgestaan. Maar dat is oké. Okay.
1: Ik
2: probeer...
1: Ik heb 80.
2: Ah ja, goed voor u.
1: Dank u. Wie doet er beter? Laat maar van je horen. App van M&M, laat het gerust ook weten als er bij jou iets gevallen is of kapot is. Of hoe jij dingen aan muren bevestigt.
2: Maar kijk, ik probeer mijn dag om te switchen naar een goedgezinde ochtend. Aha. En jij verpest het, Sander.
1: Ja, maar
2: echt aan het verpesten.
1: Van die
2: hou je mond.

0: Hoe was dat fietsje eigenlijk? Hebben we nog niet getackled.
1: Ja, ik wist dus vandaag wordt het kouder dan gisteren. Ja. Oh, ik heb gisteren in het park gezeten.
0: Ja, dat was goed, hè. Gisteren topdag.
1: Naar de geitjes gekeken. Oh. Dat is echt top. Hm? Maar ik wist, vandaag wordt het minder. Dus ik heb een jeansbroek aan, een truitje en een trui. Boven het truitje.
0: Oké. Okay.
1: En dat was perfect. Dat was perfect voor buiten. Zo 18 graden ongeveer was het toen ik vertrok.
0: En geen jas?
1: Geen jas, nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Wauw, wat was
1: dat? Was dat wel?
2: De M&M Ochtendshow.
0: Voilà.
1: Koen die stuurt in de app van VRT Max. Goedemorgen, Sander en Imaan. Nog een paar klanten beleveren van frietjes.
0: Huh?
1: En de eerste werknacht van de week zit erop. Ik vermoed dat dat zo van die diepvriesfrieten zijn. Dat dat niet echt een...
0: Ja,
1: lief. Dat dat niet echt gebakken frietjes zijn op dit uur. Kenneth die stuurt ook nog zijn slaapscore door in de app van VRT Max. Ik zie een slaapscore, als ik heel goed kijk, want het is een moeilijke app.
0: Ja?
1: 94.
0: Ja, en hij heeft 5 uur 38 geslapen. Zo...
1: Ja, wel veel licht, zie ik. Maar ook wel veel ontspannend.
0: Ja.
1: Oh, dat is zo leuk om die graphics te kijken.
0: 94 wel echt goed, hè?
1: Ja?
0: Chapeau, hoor.
1: Ja, hij stuurt inderdaad wel van... Ik had liever wel wat langer willen slapen.
0: Of, hé. Hey.
1: Nou, kijk.
0: Kan je allemaal mee zitten, hè?
1: Nee, het is dat. Ritsu, heb jij geslapen?
3: Niet zo lang, eigenlijk.
1: Niet zo lang? Nee? Hoe komt het?
3: Goedemorgen, trouwens.
1: Hey. Hoe komt het dat je slecht hebt geslapen? Of niet zo lang?
3: Slecht of niet zo lang. Wij zijn nog maar net in het land terug. En ik ben nu onderweg naar mijn werk. Dus we zijn van de nacht thuisgekomen van een 10-daagse naar Spanje.
0: Oh.
1: Amai, wow.
0: Ja, maar dan vind ik dat je een keer slecht mocht slapen. Als je zo 10 dagen nog Spanje juist hebt gehad. Ja. Dat is de karma. Ja.
1: Amai, maar Sander, wat is uw probleem? Gun je mensen een keer een leuke terugtocht naar het werk toe?
0: Dat is waar, sorry.
1: Maar ik vind dat wel heftig, Ritsje, dat je gaat werken de dag dat jij landt. Of de ochtend dat jij landt, als je s'nachts... Of gisteren...
0: Ja.
1: Nee, wacht.
0: Ja, maar nee, als je dus vannacht...
1: Gisteravond laat geland. Ja. En nu is ochtends ga je al vroeg werken. Het is wel heftig.
0: Ja.
3: Ja, daar had ik niet zo hard rekening mee gehouden, denk ik.
1: Dat is oké.
0: Hey, als jij het aan kan, wij samen met jou ook.
1: Het is dat.
0: Ritsje, nog één vraag. Hoe zou jij een sleutelkastje vasthangen? Wat zou je daarvoor gebruiken?
3: Bij mij thuis doen we dat met een hamer en een nagel.
0: Een nagel, hè.
1: Ja, maar Richie, stel dat appartement is niet van jou.
0: Ja.
1: En je bent huurder.
0: Ja, zeg. Een gaatje.
3: Ik heb tegenwoordig zo van die pastakjes dat je er kunt opsmeren.
0: Een pastakje? Ik wil ook wel zeggen, Jurgen stuurt hier nog zelfklevende tape. Dat is niks waard. Best met een haakje aan de muur bevestigen.
1: Och jong, jij zet niks waard, Sander.
0: Richie, vul nog even aan.
2: Opstaan.
1: Huh? Je moet wel zorgen dat we Richie kunnen horen, Sander.
0: Ah ja, dat is waar. Sorry, excuseer Richie. Goh, man.
1: Nog eens.
0: Ja, dus go, Richie.
3: Opstaan en gaan.
0: Ja, goed genoeg.
2: Met Sander en Imaan.

0: have you. Luisteraar Ludie laat nog weten in de app van de MM dat zijn slaapscore de volgende is 6-7. Dus dat is...
1: De app van VRT Max bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik.
2: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Oh, waar liggen die broodtozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: Vinden vrouwen dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Hey,

0: is nog bij. Die stuurt in de app: hoe hang je iets aan de muur? Je tekent op je muur waar je iets wil hangen. Je boort een gaatje. In dat gaatje liever steek je een tapje. En daar draai je dan een haakje in. Al die plakspullen trekken op niks. Groetjes, Patricia.
1: Mag ik even zeggen dat ik wel weet hoe ik iets in een muur moet boren? Dat ik er gewoon voor kies om geen gaten te maken in mijn muur.
0: Je mag dat zeggen.
1: Ik ga dit gewoon klasseren en zeggen effectief goedemorgen. We zijn 8 september vandaag. Het schooljaar is officieel een week bezig. Het is een dinsdag met een beetje regen hier en daar. Het zou tot 25 graden worden, maar ik zou niet rekenen op echt een goede warme dag zoals gisteren. Ik was gisteren trouwens, toen ik in het parkje aan het genieten was van de
0: geitjes.
1: En de geitjes aan het kijken, ja. Er waren ook twee ezels. Het was echt fantastisch. Ik was aan het luisteren naar Club Koud daar op M&M en ik hoorde Julie van Loo passeren. Want de Belgian Cats zijn groepswinnaar op het WK Basket. Gisteren tegen hun meest gevreesde tegenstander Australië hebben ze mooi en vlotjes gewonnen. En Club Kouter heeft Julie van Loo al kunnen strikken een paar uur na de winst. Ze vonden zelf dat ze heel gefocust en efficiënt speelden.
2: We gaan eerst gewoon recupereren. Nu zijn daar, omdat we rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de kwartfinale, spelen we geen barragematch. Dus dat is een extra 24 uur rust die wel heel welkom is. Dus we kunnen ons volledig opladen om volledig eigenlijk toe te leven naar die kwartfinale. Dus uiteraard wel waar we sowieso heel veel zin en ook extra energie aan voor hem.
1: Ja, ik hoop echt dat ze het zo ver schoppen. Ze verdienen het zo hard.
0: Ja, ze gaan voor goud, hè?
1: Ja, sowieso. Anders moet je niet mee aan een WK.
0: Ja, en nu, zoals ze zegt, 24 uur extra rust. Het is binnen eigenlijk.
1: Oh, nee, kom.
0: Vind ik nu wel.
1: Niet jinxen. Later vanmorgen krijgen we alleszins ook nog een leuk bezoek. Bezoek van de noodcentrale. Alleszins twee mensen die in de noodcentrale werken. Van op het programma dat je op tv kan kijken. Als je daar vragen voor hebt, mag je ook al doorsturen naar de app van VRT Max. Het belooft super interessant te worden.
0: Ja, sowieso. En nu eigenlijk ook al. Want gisteren was Noor Boudadi hier en dat is, jawel, de zus van Imam Boudadi.
1: Slee.
0: Ze kan binnenkort gekroond worden tot eredame bij de Hoppenkoninginverkiezingen in Poperingen.
1: Klopt, klopt.
0: Maar ze heeft hier ook al een plaats als eredame in de playlist van M&M gescoord.

0: Het is met Noor Bedari, de zes van Imaan. Dag Imaan, ik hoor dat je nog een beetje moe bent.
1: Oei, ja.
0: Hopelijk niet meer overslapen. Maar het is tijd om opstaan en gaan met het liedje van One Thing van One Direction.

0: Thing, de song die haar laat opstaan en gaan. Maar welke song heeft dat effect op jou? Laat het gerust ook al even weten in de app van M&M en VRT Max. Vooral die app, de app VRT Max. Want we hebben nog plaats in de playlist zo meteen. Twee over half zeven. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: De federale begrotingsgesprekken die beginnen vanaf vandaag. In totaal zoekt de federale regering zo'n 10 miljard euro via besparingen of nieuwe inkomsten. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij won zondag overtuigend de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. En het weer, het is eerst bewolkt met al regen in het westen van het land. In de loop van de dag op andere plaatsen ook, maar het is wel warm vandaag, tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken, enkele buien en 19 graden dan. En meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra traag naar Brussel, want daar vind je files op de E40 bij Aalst. Daar is de rechter rijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Beveren verlies je ook 10 minuten extra van het A12 tot Lillo. In de Liefkenshoektunnel ligt een obstakel op de weg. En richting Nederland moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Borgerhout.
0: Maar mocht je ergens in de file staan en je wil zo dus het effect van oh, ik kan de dag weer aan, in de app van VRT Max kan je dus sturen welke song jij graag wil horen. Eventueel in de file, als dat nodig is.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Het is nu of nooit. Het is erop of eronder. En het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
9: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: altijd. Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Met de superbusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superbusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: En daai, er is nieuws over koffie vanmorgen. Ik zou het durven klasseren als plezant nieuws.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik zou zeggen, schenk u nu al een kopje koffie in. Laat dat dan even afkoelen. Straks, binnen 10 minuutjes ongeveer, om 7:10, kan je dan dat kopje koffie drinken, terwijl ik het over dat fijne koffienieuws heb. Dat is een soort van fijne uitnodiging van mijnentwege
1: okay.
0: en jouwentwege. Dus, voilà. Zo.
2: Opstaan en gaan.
0: Koen, heb je al koffie op?
3: Nee, dat is geen koffie, maar wel Red Bull.
0: Ah ja. Daar stond ook een zinnetje over in het nieuwsartikel dat ik heb gehoord.
1: Maar spannend.
0: Minder positief.
1: Oei.
0: Maar ik loop op de zaken vooruit. Koen Trikkels uit Zandhoven. Jij bent al bezig, al even zelfs, met frieten te leveren. Wij vroegen ons nu daar juist af. Toch niet de gebakken variant?
3: Nee, de verse variant.
0: Ja, dus echt het basismateriaal dat je nodig hebt om ze dan nadien te kunnen bakken eigenlijk.
3: Ja, fresh gesneden frietjes.
0: En waarom moet dat 's nachts zo geleverd worden?
3: Ja, dat weet ik juist zelf niet. Maar ik denk dat het wel gemakkelijk is om zonder klampen te leveren in de frituren.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is wel echt waar.
0: Als je dan naar die frituren gaat, daar is ook iemand om je te ontvangen? Of is dat een soort van...
3: Nee, wij zijn een bepaald aantal mensen en we hebben overal de sleutel of de code voor binnen te kunnen.
1: Oké. Okay. Wow. Is dat maar ja, nee.
0: Ja,
1: die code verandert dat dan zo?
0: Nee. Maar...
1: Elke dag? Of,
3: Nee. Dus voor een half jaar dat ik er nu al voor werk, is dat nog altijd dezelfde code voor de verschillende routes.
1: Ah, jongen, dus jij kunt zomaar gewoon elke frituur binnen wanneer je wilt eigenlijk.
3: Als ik de sleutel bij heb, ja.
1: Interessant. Ja.
0: Eet jij vaak frieten? Of is dat een soort van...
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Dan, ja.
0: Omdat je het zo wat beu bent of zo? Omdat je al zoveel rond de frieten leeft?
3: Nee. Ja, we eten thuis om de 14 dagen vrijdags frietjes.
0: Ja, idem bij ons. Ja.
1: Oh ja, dat snap ik wel. Normaal, snap ik wel. Ja. Wat is dan jouw frituurbestelling?
3: Een grote speciaal met een berenpot.

0: en een vlampijp.
1: En een?
0: Vlampijp.
1: Vlampijp?
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat ken ik niet.
2: Ja, maar je...
0: Dat is ongeveer zelfs de vuurvreter.
1: Ah, oké, ik snap het. Oké. Alright, frituurbestelling. Hebben we nu nog jouw bestelling qua muziek? Wat mag het zijn?
0: Bazaar met goud, alsjeblieft.
1: Bazaar met... Ik had bazaar met zout.
2: Ah, ik had tartaar met zout verstaan.
1: Nee, bazaar met goud.
2: Ah ja.
1: Ik had bazaar met zout verstaan. We hebben duidelijk honger.
2: Goed, arme zout, prachtig.
1: Goed, succes nog met het einde van je shift en slaap wel. Maar je mag nog even op...
2: Aanvullen. Dadden.
3: Opstaan.
0: En gaan.
2: Hopla.
1: Sterk.
2: Goed. En speciaal voor u, tartaar met zout. Niet ervan, hè.
0: Merci,
2: hè. Ja, het beste.
0: Salut.
2: Yo.
0: Salut.
2: En vlam in de pijp, hè. Vlam, pijp, vlam.

0: Pink met Just Like a Pill. Hm? Ze is jarig vandaag.
1: Dikke duim voor Pink.
2: Hippie Boeddha. Ja.
0: Ze wordt 47, Pink. Anne Lemmens deelt ook de verjaardag met Pink. Die wordt 46. Hm? Ook Wiz Khalifa is jarig, wordt 39. Avicii, zijn verjaardag valt ook vandaag. Maar ook de luisteraar van Vini... wat zeg ik nu net? Wat zeg ik?
1: Maar ook de luisteraar van Vini.
0: Ook de verjaardag van luisteraar Vini is vandaag.
1: Ja. Vini de Vreest uit Nevelen is al wakker. Neemt ze juist op. Mogen wij een cadeau uitdelen? Ja, we luisteren. Vol spanning. Maar echt vol spanning.
3: Hip, hip, hip.
1: Hoera! Vini, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Gelukkige verjaardag.
3: Dankjewel.
1: 27, het leven lacht je toe. Wanneer ga je het vieren?
3: Deze avond.
1: En wat zijn de plannen?
0: Ja, wat ga je doen?
3: Ik weet het nog niet helemaal, maar ik ga wel iets leuks doen met mijn vriend en misschien wel nog met mijn familie erbij.
1: Oh,
0: altijd een kleine surprise.
3: Ja, het is nog een beetje, het ligt nog niet vast.
0: Oké, wat mag er absoluut niet op de planning staan?
1: Ah ja, goed. Ja, ja.
3: Iets in het huishouden.
1: Ja, okay, ja,
0: dat is goed. Dat denk ik wel dat goed komt. Ja. Wat je van ons ook krijgt is een kakalender. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Kun je iedereen zijn verjaardag op invullen. Is dat goed?
3: Oké, zeer goed. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Graag gedaan.

0: berichtje nog van Nel in de app. Of eens kunnen zeggen, happy birthday Finn.
1: Nee. Jawel, jawel, jawel. Happy birthday Finn.
0: Ah ja, het zal wel zijn.
1: Gelukkige verjaardag.
0: En een beetje goed nieuws speciaal voor jouw verjaardag, Finn. Er is een koffieonderzoek gebeurd in Finland. En dat is goed nieuws, want de Finnen zijn wereldkampioen koffie drinken. Dus dat is een interessant onderzoek sowieso. Gemiddeld drinken ze in Finland 4 koppen koffie per dag. Dus we zijn iets met dat onderzoek. En het is, ja, ik zou het durven klasseren als heel positief.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Want er is gebleken dat mensen die regelmatig koffie drinken, dat die een gezondere body mass index hebben. Okay. Dat die een lager vetpercentage hebben. En meer spiermassa hebben. Een beter suikermetabolisme hebben ze ook. En de mannen hebben ook een betere hormoonbalans.
1: Maar hè?
0: Alsjeblieft.
1: Maar het ding is van dat die ietsje slanker zijn, dat kan ik nog snappen, omdat dat laxerend is. Maar meer spiermassa?
0: Ja, wel, het is met een kanttekening het onderzoek. Want komen die zaken echt voort uit het koffiedrinken? Ja. Of hebben mensen die koffie drinken gewoon gezondere gewoontes? Want mensen die koffie drinken zijn vaak vroeger wakker, krijgen daardoor meer daglicht binnen, bijvoorbeeld van de zon. En dat zou ook een positief effect hebben. Mensen die koffie drinken zijn ook vaker actiever, bewegen meer.
1: Het onderzoek is ook in Finland gebeurd.
0: Ja, dat is waar. Er is wel een diëtist aan het woord in de krant. En die zegt, koffiedrinken, ja, het is wel degelijk gezond. Koffie is in essentie een gezond product. 4 à 5 koppen koffie per dag is oké. Maar zodra het trouwens over meer gaat, dan mag je je een beetje zorgen benen maken.
1: Ik vind
0: het
1: wel geruststellend. Ik vind 5 koppen eigenlijk wel al veel.
0: Ah, wel ja, maar dus dat is nog eigenlijk
1: gezond.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vermoed dan dat het ook gaat over zwarte koffie.
0: Ja, dat is een tip van de diëtist. Het is wel belangrijk, zegt hij, dat koffie ook gewoon koffie blijft.
1: Ah.
0: Maak van je kopje in de ochtend geen halve milkshake met toegevoegde siroop. Dan zal het nadeel van de suiker waarschijnlijk groter zijn dan het voordeel van de koffie.
1: Oké, okay, en Koen van daarnet met zijn energy drink?
0: Ja, nee, ja, ja. Dat is geprobeerd om die positieve effecten van koffie in een frisdrank te krijgen, maar dus ja, zoals de diëtist al zegt, zorgen dat het suikergehalte niet te groot wordt. Ja, dus eigenlijk energiedrank, ja, dat is geen aanrader. Sorry, Koen van daarnet. Het spijt me.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween, tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
16: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
15: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
17: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
15: Doen we wel. Argenta.

0: federale begrotingsgesprekken beginnen. In totaal zoekt de federale regering vanaf vandaag naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Of dat via besparingen of nieuwe inkomsten zal gebeuren, dat moet de komende weken duidelijk worden. Er zijn verschillende voorstellen om die begroting op orde te krijgen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie van Peel.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
0: Ook CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
2: De bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Ze deden dat uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zondag. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten. Er riepen ook slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen. De Franse president Emmanuel Macron wil dat de Europese Unie jongeren onder de 15 jaar verbiedt om socials te gebruiken. Dat schrijft hij in een brief aan de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. President Macron wil zo'n sociale mediaverbod onder de 15 eigenlijk al lang doorvoeren. Maar in Frankrijk is dat mislukt, want daar werd het tegengehouden door de rechter omdat het de vrije meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. Nu hoopt de Franse president dat Europa dat zal beslissen voor alle lidstaten. En dat moet ook snel gebeuren, zegt hij, want de situatie is dringend. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belg ooit en de eerste man ooit die daarin slaagt. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets. Nochtans had Blok last van een ribblessure.
3: Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind de set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
0: In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich dan ook geplaatst voor de kwartfinales bij de vrouwen samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. Het is wel warm vandaag, tot 25 graden. Morgen is het wisselvallig met stapelwolken en enkele buien ook. En dan ietsje frisser, tot 19 graden dan.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 20 minuten van de A12 tot de Liefkenshoek-tunnel. Daar is de weg intussen wel vrij, dus dat is goed nieuws. Maar richting Nederland moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Borgerhout. Op de andere plaatsen vertraag je zoals op de normale dagen.
5: M&M.
6: De M&M Ochtendshow.
5: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
4: Goedemorgen, luisteraar Andy uit Kasterlee. Die is wakker, zie ik in de app van VRT Max. Ook goedemorgen, luisteraar Shema uit Beersel, Luna uit Drongen en Sven uit Roeselare.
5: Maar geen goedemorgen aan...
7: Mensen die hun eten vaak laten beschimmelen.
8: Imam Boudhadi.
4: Merci, dat was... Niet nodig.

0: en Kingdom of Fear. De bijnaam van de koelkast van Imaan trouwens. Maar daar komen we zo meteen toe. Komt goed.
1: Hallo. Good morning. We zitten aan dag 2 van de werkweek en ook aan de laatste week van de Vuelta in Spanje. Gisteren was rustdag, ze beginnen er nu terug aan. We krijgen hier en daar wat gedruppel met 25 graden. En dat is best oké voor de spelers van de Champions League match vanavond. Club Brugge speelt tegen Aston Villa om 7:15. Dus dat wil zeggen dat onze Robin Keijaert niet op post is bij M&M vanavond, maar wel als stadionomroeper door de boksen te horen zal zijn daar in het stadion. Maar hier vanmorgen te horen de mensen uit het programma De Noodcentrale. Die komen na 8:00 langs om al die vragen te beantwoorden. Dat gaat super interessant zijn.
0: Het is zo'n cool programma ook, hè. Het is echt vet dat ze komen. Vragen dus welkom nu al in de app van VRT Max. Dat sowieso, maar...
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die hun eten vaak laten beschimmelen.
1: Alle.
0: Imaan Boudari.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Het is hier een safe space. Vertel.
1: Ik heb niet het gevoel dat hier een safe space is, maar ik zal het toch vertellen. Er zat zo'n, zo'n maaltijdspakket vanuit de supermarkt. Ja? Was 1+1. Dus ik denk, oké, top, ik neem er 2 mee. Ja. De eerste heb ik vorige week gemaakt, was lekker. Ja. De tweede lag nu in de kast. En ik dacht, daar zitten gewoon toch maar groentjes in en zo conserven.
0: Wacht, sorry. Lag gewoon in de kast, niet in de koelkast.
1: Maar de groenten liggen toch ook niet in de koelkast in de winkel?
0: Nee, maar zo van die verspakketten toch vaak wel?
1: Nee, die liggen ook gewoon open en bloot. Ja, ik heb die gewoon naast... Ja.
0: Ah, ik bewaar het altijd in de koelkast.
1: Ah, oké. Misschien,
0: ah, okay. Ja, sorry, maar...
1: misschien is daar misgegaan dan al. Ik wou die dus gisteren maken. Ja. Ik haalde dat uit de kast. Ja. Beschimmeld. Ja. Dat was wel echt niet mijn bedoeling. Ik dacht, daar zitten gewoon groentjes in. Ik heb alles qua kaas en zo in de frigo gelegd. Maar de groentjes gewoon in de kast. En ik dacht, van ja, er gaat niks mis mee zijn. Maar dus het was... Ja. Het ding is dat dat ook wel vaker voorkomt. Toen ik nog met huisgenoten samen woonde, dan vergat ik soms wat dat van mij was.
0: Ah ja.
1: En ik had daar een beetje de reputatie van, ja, als ik het niet zie in de frigo, dan vergeet ik het.
0: Ah ja.
1: En de frigo heeft nu eenmaal een deur, dus ik vergeet soms wat er achter die deur zit. En dan wordt dat wel een keer slecht. Maar ik vind dat super erg, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Ik haat dingen wegsmijten, ik haat waste, ik haat het echt. Ja. En ik wil het verbeteren aan mijn leven, maar het gebeurt nu eenmaal. Ik ga niet liegen, het gebeurt.
0: Ja. Klinkt dit herkenbaar? Of totaal niet? Laat van je horen, dan krijg je een goeiemorgen of niet van ons in ruil. En mocht er iemand aan het luisteren zijn die de deurloze koelkast kan uitvinden, doe je ding!

0: Ja, maar nu moet je niet doen alsof je terug vrienden wil.
1: Ah, sorry. Ja.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die hun eten vaak laten beschimmelen, zoals Imaan.
0: Ja, Kato die stuurt al, een deurloze koelkast is moeilijk. Maar er bestaat vast wel een koelkast met een glazen deur. Ja. Waar je dan kan doorkijken.
1: Ja, als van die barfrigo's.
0: Ja. Ja, misschien moet ik wel zo'n barfrigo installeren thuis. Dat is heel lelijk wel. Heel lelijk, maar wat. Het is wel een goede morgen aan Andy. Die stuurt, bij mij niet. Als wij eten over hebben, dan zetten we dat altijd in een soort van Facebookgroep. Zodat wie dat wil altijd mag komen eten. Andy, dat is een keigoed idee. Goedemorgen. Hey, hallo. Hoe lang doe je dat al? Zo, je restjes op een Facebookgroep zetten?
3: Wij doen dat nu een klein jaar.
0: En komt daar dan effectief veel reactie op?
3: Ja, eigenlijk wel, oprecht wel.
0: En heb je...
3: Als we een beetje te veel hebben gemaakt, maar goed hebben gegeten, maar voor de volgende dag niet genoeg hebben, dan durven we wel daar een foto van trekken. En dan op zo de weggeefgroep op Facebook, van je bent van geel of zo. Mm-hmm. En daar komen meestal wel reacties op, ja.
0: Maar allee, zo tof. Ja. En je zegt niet van, ah, ik ga er gewoon invriezen, dat is gewoon voor andere mensen dan?
3: Nee. Zeker als dat zo nog maar voor twee personen is, dan doen wij dat niet.
0: Oké, en heb je het ook al eens omgekeerd gedaan, dat jij alles... eten bent gaan komen smikkelen bij andere mensen?
1: Smikkelen.
3: Nee, dat niet.
0: Nee, ja. En heb je het dan nooit voor, Andy? Echt nooit, dat er zo'n keer iets beschimmelt in jouw frigo?
3: Ja, ik heb dat wel eens voor.
0: Nou ja, want dat is normaal.
3: Deze zomer zijn wij een week naar Turkije gegaan, maar we hadden de voorlaatste dag kip gegeten. Mm-hmm. En ik had dat in de micro gezet. En natuurlijk vergeten.
0: Oh nee!
3: En wij kwamen terug van Turkije, dus kun je het al voorstellen?
1: Ja! Ik kan het me voorstellen.
3: Ik ging terug zelf lopen.
0: Ja, je had een ode poulet over heel je huis.
3: Ja.
0: Oh, verschrikkelijk, Andy. Dat had je dan wel niet meer in de Facebookgroep kunnen zetten. Hè?
1: Heb je een nieuwe microgolf gekocht? Dat wil ik ook weten. Nee? Heb je een nieuwe microgolf?
3: Nee, we hebben die goed gewassen.
0: Ja, ah ja, dat is goed. Maar kijk, ja, zo'n keer iets laten beschimmelen, dat is normaal. Hè? Dat is waar, hè, Nele? Jij hebt het soms ook voor?
4: Ja, inderdaad.
0: Effectief. Geen goeie morgen voor jou. Je stuurde wel een fijne dinsdag. Nee. Dat is heel mooi. Je hebt het soms voor omdat je co-ouderschap hebt.
4: Ja, ik heb 3 van mijn 4 kindjes in co-ouderschap. En ik breng dan iets mee om op een boterham te doen. Om mee te nemen naar school of zo. En ze eten dat niet op. Ze vertrekken naar hun papa. En ja, dan blijft dat liggen in de frigo. Want dat zijn dan dingen dat ik niet eet. Mm. Dus met de gevolgen van dien dat er een schimmel op staat. Of, ja.
0: En word jij dan ook zo geshamed zoals Sander mij shamed?
1: Zeg.
4: Nee, dat valt eigenlijk nog mee. Ik weet dat eigenlijk gewoon. Ik laat mijn kindjes dat eigenlijk opruimen. Dus,
0: dat is slim. Dat is eigenlijk wel nog slim. Dat ze ook zo een beetje zien van, als we het niet opeten, dat is nog een goede les eigenlijk. Want dat wordt te slecht, dan moet je het wegsmijten. Of je kan zoals Andy eens proberen om zoiets op een Facebookgroep te zetten. Hè? Als het dingen zijn die je niet eet.
4: Dat is eigenlijk nog een goed idee, ja.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Er komt nog een tech-tip ook voor je binnen, Imaan. Iemand zegt, ze maken tegenwoordig ook al van die koelkasten waarin je met AI kan zien wanneer iets bijna slecht is dat erin zit.
0: Ah.
1: Dus misschien is dat de oplossing voor je.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Het is echt gewoon zo uit het oog, uit het hoofd. Bij mij. Als ik het niet zie, dan bestaat het niet.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, dat is een ding. Onze Big Hit is ook een ding.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
6: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's Big Hit on M&M.

0: is onze M&M Big Hit deze week. Alex Warren met Emerald Eyes. Maar is de song die straks klaar staat ook een big hit of niet? Dat ligt volledig in jouw handen.
1: Zeker. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: FM. Rate the song.
1: Goeie tijden, goeie tijden. Maar nu, ik ga niet liegen, ik had niet verwacht dat ik hem hier terug ging zien. Dan heb ik het niet over onze koffer van de espresso. Maar wel over Bass Persuade. Dat is de allernieuwste song van Miley Cyrus. Oftewel gewoon Miley, sinds vorige week. En het is al een paar keren met de hakken over de sloot geweest. Maar misschien is het gewoon een groeier. Gisteren bij Club Kautar deed hij niet slecht. Maar wat is jouw mening nu vanmorgen? Ben je vandaag meer vergevingsgezind als gisterochtend? Of denk je, nee, afvoeren. Alsjeblieft, stuur nu je score door in de app van VRT Max.
0: Let's go.

0: hij groeit, hij groeit.
1: Oh?
0: Alleen bij mij, hè? Nee, nee, het lied, het lied.
1: Dat is raar.
0: Beter per keer dat ik hem hoor.
2: M&M. Read the
1: song. Evi is niet van die mening in de app van VRT Max. Die stuurt, oeh, zitten we daar nu nog mee? 2 op 10. Maar ja, we zitten er nog mee, want er zijn nog steeds mensen als Thibaut die ook sturen. 10 op 10, wat een schijf. Sebastian stuurt een 7, maar dan stuurt er iemand ook nog een 0 op 10. Geef ons echte Miley Cyrus terug. Nathalie geeft een 6 op 10. Kathleen een 4, gewoon een saai nummer stuurt hij. Sarah stuurt een 6. Ik zie hier nog een 7 van Axel en ook een 7 van Nathalie in de app van VRT Max. Doet daar nog altijd aan Lady Gaga denken. Alsof het een mix is waar zo dadelijk zo telefoon gaat doorkomen. Ja, dat snap ik wel. Maar kijk, een 7 op 10, het kan daar dus maken. Ik tel alle punten op in de app van VRT Max.
0: Spannend.
1: We krijgen 6,5 op 10.
0: Oh!
1: Ja. Was al beter dan gisteren deze tijd. Ik heb het gevoel dat dit zo 's ochtends een moeilijk nummer is misschien. Ja, maar is wat, je gaat hem straks dus na 12 uur opnieuw horen bij Anke om jouw mening en punten op 10 door te geven in de app van VRT Max. Of om het in de woorden van Daft Punk te zeggen, hij passeert minstens nog one more time.
0: Nee.

0: socials soms passeren dat mensen denken dat ze een reunie zouden houden, Daft Punk, op Coachella.
1: Och,
0: 2027, dat ze gaan headlinen.
1: Och, gattekes, heb jij dat gehoord?
0: Ja, maar ja, het is nu niet echt dat dat echt bevestigd is of zo, maar ik vind de rumors wel al leuk geworden.
1: Dat is waar.
0: 7:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: De federale begrotingsgesprekken die beginnen vanaf vandaag. In totaal zoekt de federale regering naar 10 miljard euro tegen 2029 via besparingen of nieuwe inkomsten. De Franse president Emmanuel Macron wil dat de Europese Unie jongeren onder de 15 jaar verbiedt om socials te gebruiken. In Frankrijk zelf is hem dat niet gelukt en hij wil nu dat Europa het regelt. En op de US Open tennis staat Alexander Bloks voor het eerst in de kwartfinales van de US Open. Hij is ook de eerste Belgische man die dat heeft kunnen fixen. Hij heeft een Argentijn verslagen in 4 sets. En het is eerst bewolkt met al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. En het is ook wel warm vandaag, 25 graden. Morgen wisselvallig weer met stapelwolken en enkele buien. En dan ook wat frisser, 19 graden. Dan meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Brussel te vinden op de E314. Bijna 3 kwartier van Aarschot tot Winkselen, want daar staat een defect voertuig. En in Brussel zelf 20 minuten in de Wetstraat, want daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval.
0: Zometeen, jongens. Je kans op Floes Doekoe.
3: De M&M Hitquiz.
0: Waarbij je ook vandaag 50 euro concertengoed kan winnen voor een optreden naar keuze. Als je natuurlijk 3 vragen juist beantwoordt straks. Maar je weet het, je mag hier zelf een vragenthema kiezen waar je dan 3 vragen uit krijgt. Dus luister en kies goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
1: Trio's. Miley Cyrus. Dingen die je aan de kassa kan vinden.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
3: de M&M Hit Quiz.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
6: Goed, schatteke. Hier, een centje als beloning.
5: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag. Allee, merci, moeke. Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
7: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.

0: Aaron en Zoe met tranen van goud. Heb je al eens een reis gemaakt en dan een soort dagboek bijgehouden via die app Polar Steps? Dan heb ik zo meteen niet zo'n super plezant nieuws voor je, vrees ik. Maar nu eerst wel nog een hele plezante quiz.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Die we stelen. Spelen met Manon Provost, 28 jaar uit Antwerpen. Dag Manon.
2: Goedemorgen.
3: Good morning.
0: Je bent marketing manager en in bijberoep ook ceremoniespreker. Dat is dan huwelijken en zo.
2: Ja, klopt.
0: Oh my god. Ja, ik had er 3 afgelopen zomer. Hoeveel had jij er?
2: Ik had er 3 en ik heb er in november ook nog eentje. Dus wedding season is voor mij nog niet voorbij.
0: Oh. Ja, maar dat is populairder en populairder. Hè? Zo in de winter een trouw doen, omdat je dan niet moet stressen over het weer. Omdat je weet, van ja, het zal niet zonnig zijn.
3: Ja. Dat is waar.
0: Amai, en wat is zo het geheim van een goede ceremonie? Asking for a friend.
2: Het belangrijkste is dat

0: nadenken over alles. En dan snap ik dat je soms gewoon kiest van, witte, doe maar.
1: Doe maar, doe, ja, doe maar wat.
0: Toch jij dit maar, own it.
2: Zo, ja, exact. En ik kom vaak ook vrij vroeg al in de picture. Dus mensen weten dan ook nog niet zo superveel.
0: Ja. Ik snap het. Ik hoop dat je het hier even goed gaat doen als bij je ceremonies, want we gaan eraan beginnen. De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden je €50 concerten goed kunnen opleveren. En jouw 3 vragen komen uit het door jou gekozen thema dingen die je aan de kassa kan vinden. De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied, dus luister goed en veel succes.
3: De M&M Mix

0: Let's play. De M&M Hitquiz met Manon Provost uit Antwerpen.
1: De M&M Hitquiz.
0: En je vragenthema van vanmorgen is dus dingen die je aan de kassa kan vinden. Heb je dan eens goed rondgekeken zo aan de kassa van wat zou er kunnen gevraagd worden of zo?
2: Ja, de impuls aankopen gebeuren al wel eens, dus ik heb wel een goed beeld.
0: Oké, heel goed. Houd dat beeld vast, want we gaan eraan beginnen. Drie vragen en de eerste heeft dus iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg.

0: hoorde When I Grow Up van de Pussycat Dolls, maar niet volledig. Er werd een woord twee keer weggescand en hetgene dat is weggescand vind je dus ook vaak aan de kassa van de supermarkt. Maar wat zoeken we? Welk woord?
1: Volgens mij was dat magazine.
2: Dat is helemaal correct.
0: Magazines.
2: Magazines. Vind ik wel leuk als je zo in de rij staat om dan zo de titels te lezen van de boekjes.
0: Ja, ja,
2: inderdaad, komen vandaag uit. Het is boekjesdag, het is dinsdag. De Pussycat Dolls treden trouwens op vrijdag 18 september op in de Afelsdoom, mijn tour. Dat is binnen 10 dagen al.
0: Ik wil wel gaan eigenlijk. Bon, we zijn aan het afwijken, want tweede vraag in het thema dingen die je kan vinden aan de kassa. Wat kan je aan de kassa vinden en ontbreekt er hier in deze Katy Perry lyrics? Zeg het eens.
1: Een plastic bag.
2: Heel goed.
0: Dit gaat vlotjes hoor. Laatste en beslissende vraag. Wat is de titel van deze song en ook iets wat je vaak aan de kassa vindt?

0: Danke,
1: ich werde dich.
2: Oh, nee! Pili! Das Pile. Pile-Batterijen.
1: Oh, ja! Ik vond het ook wel verwarrend eigenlijk, want die zingen dan van Alumé, Alumé en een alumeurkende ook soms aan de kassa vinden, maar...
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, maar de song heet Pile.
1: Ja, Pile.
2: So sorry.
1: Ja, de Pile. Oh.
0: Geen probleem, geen probleem.
2: Maar je weet wat dat ze zeggen, hè?
1: Ja. Een slechte hitquiz is een prachtige toekomstige ceremonie in november die je gaat hosten.
0: Exact.
1: Voilà,
0: exact.
1: Voilà, voilà.
0: Eigenlijk ook geluk in de... Allez. Ongeluk in spel is geluk in de liefde.
2: Maar zin in
1: ook wel,
2: keer.
1: Ook wel. Ook wel.
2: Het moest zo zijn.
1: Manno, vertel een keer, stel dat we willen boeken. Asking for a friend.
2: Waar moeten we zijn?
1: Ja, wat is je handle of zo? Of,
0: Ja. Ceremona. Je kunt mij op Instagram vinden.
2: Ceremoma.
0: Ja.
1: Okay. Check, check, check. Kijk, voilà. Gratis reclame. Chaka.
3: Luister morgen. Kies een thema en speel zelf ook de M&M.

0: Alesso en Nate Smith met I Like It. Heb jij ooit al de app Polar Steps gebruikt, die man?
1: Om andere vrienden te volgen wel.
0: Ah, ja.
1: Zelf.
0: Ja, idem eigenlijk, ja.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, Polar Steps, mocht je het niet kennen, hele populaire app, hè, zeker bij leeftijdsgenoten. Het is een soort kruising tussen Google Maps, Strava en Instagram. Heel handig om je vrienden, je kennissen, je familie een update te kunnen geven. Meestal over een reis die je aan het maken bent of die je gemaakt hebt. Het is een soort reisdagboek eigenlijk. En via een link kan je dan mensen laten meekijken daarin. Dat is met foto's, locaties, tekstjes.
1: Ja, dat is wel handig. Dan zie je waar die persoon is op dat moment. Ja? En wat dat ze hebben meegemaakt bij de reis. En dan hoef je zo niet al je vrienden afzonderlijk een update te geven van we hebben gisteren dit gezien, dit is gebeurd.
0: Zo. En handig ook, allee, was mooi vormgegeven, echt top app. Maar wat blijkt nu, die app is totaal niet veilig. De nadruk op totaal niet, want ik lees dingen in de krant als zo lek als een zeef, gatenkaas. Dus het is echt wel fameus.
1: Oei, maar wat bedoel je met niet veilig?
0: Ja, van die apps, die gebruiken altijd servers die goed beveiligd zijn. Dus om de gegevens van al die gebruikers te beveiligen, te beschermen. Maar bij Polar Steps zat er blijkbaar geen beveiliging op die servers. Dus dat wil zeggen, alle data van de gebruikers lag eigenlijk voor het grijpen. Ze hebben een onderzoek gedaan. En ze hebben data van 23 miljoen gebruikers kunnen downloaden.
1: Dat is wel echt extreem veel.
0: Heel...
1: Maar wat doen ze dan met die... Wat is die data dan?
0: Video's, foto's, uiteraard, want die deel je.
1: Ja.
0: Maar dus ook heel veel locatiedata. Een klein miljoen Belgen... Hun informatie werd ook gevonden door gewoon eigenlijk een korte zoekactie te doen. Polar Steps zelf had ook al gereageerd van... het is data van openbare profielen. Die waren vooral slecht beveiligd.
1: Okay.
0: Maar onderzoekers hebben ook privéprofielen kunnen hacken.
1: Ah.
0: Dus het is, iedereen loopt eigenlijk gevaar. En je weet natuurlijk exact weten waar je bent. Dat is heel gevoelige informatie. Wil je liever niet delen van op dat moment ben ik daar of was ik daar. Dat is allemaal een beetje sketchy om het zo te zeggen. Als je een foto trekt ook, heb je naast de effectieve foto ook andere info die aan dat bestand gekoppeld is. Zoals in welke lens heb je gebruikt, wanneer is die foto getrokken en waar is die foto getrokken. En wat blijkt nu, dat vond ik super interessant. Stel dat je een foto downloaden van Polar Steps via hun server, dan zat de locatiedata van die foto daar nog in. En meestal wordt dat daar dus uitgehaald, zodanig dat niemand aan de haal kan gaan met die informatie.
1: Ik denk nu wel, maar dat is misschien dom van mij, maar... Dan denk ik, wat kunnen die daarmee? Soms wat ik bedoel?
0: Ja, als je dan weet dat er ook superveel militairen bijvoorbeeld apps gebruiken, dan wordt het wel een ding. Want dat is eigenlijk... ze hebben heel erg veel informatie van, dus militairen ook kunnen vinden woonplaatsen, namen, dat soort dingen. En dit is allemaal na een klein onderzoek gebeurd. Dus het zijn de mensen die het ontdekt hebben die nu de militairen ook aan het inlichten zijn, het leger aan het inlichten zijn. Hier moet echt eens naar gekeken worden. In Nederland is het al verboden, Polar Steps.
1: Oh, amai.
0: Voor militairen.
1: Ah, voor militairen, oké.
0: Hier in België is er nog geen call gemaakt.
1: Ja, want ik zou zeggen, van mij, ik ben er gerust oké mee om een foto te delen van ik heb dit afgelopen woensdag in Portugal of zoiets genomen, maar voor militairen kan ik nu wel snappen dat gevoelig
0: is. Ja, en wat ik ook interessant vond, je hebt dus ook heel vaak heb je zo'n vrienden uitgenodigd om de reis te volgen en stel dat je dan denkt van, die vriend die mag het niet meer zien waar ik aan het reizen ben, wat ik aan het meemaken ben, die ga ik blokkeren. Dat zou eigenlijk niet gewerkt hebben. Dus zolang dat die een link hebben, blijft die link gewoon actief en kunnen ze toch blijven meekijken. Dus ik zeg het zo, lek, joh.
1: Dus als je een stalker hebt en jij zit lekker alleen op solotrip?
0: Ja, maar echt dit soort dingen. Grellig, hè?
1: Ja, zo.
0: Grellig, hè?
1: Een beetje vies, oké.
0: Okay. Dus ik hoop dat ze bij het leger hier snel ook een knoopje over doorhakken. Hè?
2: De M&M Ochtendshow. Dat is opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
3: Ik denk dat dat normaal is.
4: In my head.

0: Vanaf op en Charlie XCX. En ik zie nu dingen passeren op mijn TikTok.
1: No.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, Charlie XCX die stond dus op Reading & Leeds Festival eind augustus. Dat zijn dus ja, festivals in de UK.
1: Ja?
0: En het enige dat ik zie passeren over de festivals en het optreden van Charlie XCX is hoe grappig het was om in het publiek te staan.
1: Ja?
0: Omdat heel veel mensen dus heel enthousiast aan het meezingen waren. Wat heel lief en heel cute en schattig is.
1: Ja?
0: Maar heel veel mensen kennen Charlie X van TikTok. En ook vooral van de kleine stukjes dat ze op TikTok horen.
1: Ja?
0: En dus vaak ook dezelfde stukjes die ze opnieuw en opnieuw horen. Maar een nummer bestaat nu eenmaal uit meerdere refreinen.
1: Oh, ja.
0: Meerdere choruses. Dus wat gebeurde er? Die zaten constant ernaast bij het heel luidkeels meezingen. Dachten ze constant dat het bekende stukje eraan kwam, maar dan kwam het niet. En dat zorgde voor heel gênante situaties in het publiek. Daar heb ik al uren plezier mee gehad met dat te zien scrollen op, op mijn TikTok.
1: Oh, de TikTok-generatie.
2: Dit komt er nog aan.
0: Oké, opa.
2: Sorry.
0: Ik wil er niet zo beginnen.
1: We krijgen straks bezoek van de mensen van de noodcentrale. De telefoonoperators die je aan de lijn krijgt als je naar het noodnummer belt. Je ziet ze ook in de noodcentrale, het programma op VRT Max en VRT 1. Maar straks hoor je ze hier dus ook in de show. En we mogen ook internationaal bezoek aankondigen dat deze week nog naar de M&M Ochtendshow komt.
0: Ik ben zo excited.
1: Maar ik ook.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Zijn vier man dit 50 keer gebaald. Allee, drank, duvelie.
2: Op VRT 1 staat de telefoon in de noodcentrale geen moment stil. Op VRT Canvas in Drugsdelta volg je de drugsoorlog van Colombia tot bij ons. En op VRT Max kan je op stap met Arnoud in Dwars door de Pyreneeën. Alvast veel kijkplezier.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Leontis.
7: Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
10: Controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het om een record aantal dagen, ziektedagen, in totaal 1750. Dat schrijft de Gazette van Antwerpen. In 2024 waren dat er nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie tegen controleurs van de lijn stijgt ook sterk. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door drie passagiers die geen geldig busticket hadden. De lijn nam ook al maatregelen tegen agressie.
11: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle.
10: De federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 voor de begroting. Vanaf vandaag starten er onderhandelingen. Deze week zullen dat in de eerste plaats nog aparte gesprekken zijn en nog niet met iedereen rond de tafel. De deadline is over een maand, in principe op 13 oktober. Er zijn verschillende voorstellen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie van Peel en CD&V-voorzitter Sammy Medi.
12: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
13: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
10: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstatenverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen ook slogans als fascisme is geen optie. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen en 7 anderen raakten gewond door nieuwe Russische bombardementen. De voorbije dagen was er een beperkte wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland, omdat er Amerikaanse onderhandelaars kwamen praten over een einde van de oorlog. Maar die gevechtspauze die liep afgelopen nacht af. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets en dat met een ribblessure. Alexander Bloks is de eerste Belgische man ooit die de kwartfinales van de US Open haalt. En dat betekent ook veel voor hem, zegt hij.
12: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij...
10: Dat was dit, Alexander. Maar in het dubbelspel dan heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. En vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen en warm vandaag tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en tot 19 graden dan.
5: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 25 minuten extra vertragen van Destelbergen tot voorbij Zwijnaarden, want daar ligt een obstakel op de weg. Aansluitend ook 10 minuten op de E40 vanuit Brussel, vanaf Wetteren. Naar Brussel ook extra files op de E19, een half uur vanaf Semst. Op de E314, een half uur van Aarschot tot Winkselen, daar staat ook een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En in Brussel zelf 20 minuten in de Wetstraat, daar is 1 rijstrook dichter. Ongeval. Op de E40 dan ten noorden van Luik. In beide richtingen moet je een half uur extra rekenen. File rijden daar aan de werken in Vottem.
6: Kijk, kijk. M&M.

0: Wie zijn de mensen die opnemen als je naar de 112 belt? Ze komen straks op bezoek, dus al je vragen mag je in de VRT Max-app sturen.
1: En ons Maureen die passeert hier ook nog dit uur, want ze gaat op zoek naar... Ja, nee, het staat hier echt. Ze gaat op zoek naar mannen.
0: Huh? Ja.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is 8 over 8. Oh. Op de 8e.
1: Ah.
2: Oh. Voilà.
3: Mooi. Ja, dank.
4: De M&M Ochtendshow.
1: Good morning, we zijn effectief dinsdag 8 september vandaag. De dag waarop we heel leuk internationaal bezoek mogen aankondigen dat donderdag langskomt in de ochtendshow. Zo binnen een klein half uurtje. In Spanje gaat de Vuelta zijn laatste week in. In het Jan Breydelstadion speelt Club Brugge vanavond tegen Aston Villa in de Champions League. En op VRT1 kun je vanavond kijken naar een nieuwe aflevering van de Noodcentrale.
0: Ja, en we hebben de hoofdrolspelers eigenlijk uit dat nieuwe seizoen van de Noodcentrale hier bij ons vanmorgen. Annabet en Sjoerd, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoeveel jaar werken jullie al bij de Noodcentrale?
5: Eind deze maand 10 jaar.
1: Oh god.
0: Proficiat.
5: Ja. Amai. Met een jubileum.
0: Ja.
1: Wordt er iets voorzien voor zo'n mooie jubileum?
5: Dat denk ik niet. Een schouderklopje, bedankt dat je er bent.
1: Is er een snack dat je graag eet? Dat je collega's misschien kunnen op je bureau leggen?
5: Een pizza.
1: Ja, ah, ja.
6: Daar gaan we ondertwijfeld
1: voor zorgen. Ah, zie je, ja. Dat is mooi.
0: Maar, en hoe lang zit jij er al aan het?
6: Deze maand begin ik aan mijn 6e jaar.
0: Ah ja, oké.
6: Okay.
0: Ja. Oh, cool. Ja, hoe kom je daar terecht, vraag ik mij ook altijd af.
6: Ja, wij zijn allen twee ook actief geweest, of ik geweest. Sjoerd nog steeds actief als vrijwilliger ambulancier.
1: Mm-hmm.
6: Ik heb ook op een spoedgevallen dienst gewerkt in een ziekenhuis en zo in contact gekomen met de noodcentrale. En die interesse was er eigenlijk meteen dan van zodra er vacatures open stonden, daarop ingegaan. En zo er eigenlijk gewoon ingerold.
1: Ja.
0: En, toffe job?
5: Ja, dat wel. Het brengt heel veel variatie. Sommige dagen zijn wel eentonig, want alles wordt een gewoonte. Dus het is en blijft een noodoproep.
0: Ja.
5: En af en toe springen daar wel specialetjes uit. En dat maakt het dan wel, maakt het wel plezant.
1: Wat zijn die specialetjes dan?
5: Iets dat je niet snel meemaakt. Dat kan iets heel ludiek zijn. Hè, maar dat kan ook iets zijn waar dat je met heel de meldkamer bij betrokken bent. Zoals een medisch interventieplan. Dat je daar met iedereen samen aan werkt. Om dat hopelijk tot een goed einde te brengen.
1: Oh, wow.
5: En dat zijn wel de leuke dingen waarvoor dat je het doet.
1: Amai, dus heel de vloer komt dan samen om één case te helpen eigenlijk. Maar in welke gevallen is dat dan? Dat heel de vloer nodig is?
6: We hebben er zo'n aantal gehad. Hè. We hebben tijdens een nachtshift, eigenlijk een vrij rustige nachtshift, 1 telefoontje gehad met een melding brand in een rusthuis.
1: Oh.
6: Ja, dan schiet iedereen meteen in actie. En dan is er echt wel een hele fijne dynamiek in de meldkamer. Iedereen kent zijn taken, iedereen weet wat hij moet doen. En dan wordt er ook echt wel goed samengewerkt. En dat is op zich een zeer ernstige casus natuurlijk, maar dat zijn wel voor ons de fijnere interventies om aan te werken.
1: Ja, tuurlijk. Je kan helpen. Je hebt het gevoel van oké, wat dat wij doen, dat doet er echt toe.
6: Ja.
1: En dan voel je waarschijnlijk ook wel dat jullie echt een geoliede machine zijn.
6: Ja.
5: Ja.
1: Ja, dat is wel goed.
6: Dat zijn zo'n momenten dat we eigenlijk elk met iets apart bezig zijn, maar zo één oproep moet binnenkomen en dat is met een vingerklik en ja, iedereen werkt meteen samen.
1: Amai, oh goed. Ja, Roel is een luisteraar, stuurt in de app van VRT Max al meteen een vraag door. Die stuurt, ik ben nu buschauffeur. Ik ben erover aan het nadenken om op de noodcentrale te gaan werken. Maar wat moet ik doen en wat zijn de vereisten? Want jullie hebben dan een achtergrond als vrijwillig ambulancier, maar moet dat?
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Totaal niet nodig. Nee. Er is een website van de overheid waar eigenlijk de vacatures opkomen. Dat is werkenvoor.be. En daar krijg je eigenlijk van A tot Z alles uitgelegd wat de vereisten zijn. Het is niet veel. Je moet een middelbaar diploma hebben.
1: Mm-hmm.
5: En voor de rest is het gewoon heel veel motivatie hebben en het willen doen. Je krijgt er ook alles op uitgelegd wat de testen zijn. Hoe dat je het beste kunt voorbereiden. Er staat ook een infobrochure op die dat je dan min of meer wel een beetje van buiten moet kennen.
1: Mm-hmm.
5: En dan is het gewoon de persoon die dat je zei en je een beetje verkopen op het gesprek.
1: Oké, okay, en is dat dan een inloopmoment dat je doet voor een paar weken? Of is het, hey, welkom bij de job, zit maar aan de telefoon.
6: Ja, nee, we krijgen eerst een opleiding van een paar maanden. Dat is eerst een theoretisch gedeelte, waarbij de regulatie van brandweerinterventies wordt uitgelegd, de medische regulatie.
0: Ja, ja.
6: Maar ook regiokennis is ook wel belangrijk, dat we toch, als iemand zegt, ik sta daar, maar kan geen straat geven, dat we toch min of meer kunnen inschatten waar die persoon zich bevindt. En dat is een opleiding van een paar maanden, waarna een stage in de meldkamer volgt en dan gaan we aan de slag als operator.
0: Ja.
6: Ja.
0: Weten jullie soms ook niet goed wat zeggen? Of valt dat amper voor?
6: Dat gebeurt, hè. Ja. Dus het is onmogelijk om op elke vraag een pasklaar antwoord te hebben, omdat mensen soms met de meest uiteenlopende vragen bellen naar de meldkamer. En ik denk dat er dan zeker niks verkeerd is met een bepaald moment is te moeten zeggen, ik ga overleggen met mijn collega of ik moet mijn procedure nakijken. En soms zijn de vragen ook zo absurd.
5: Ja, of gewoon simpel zeggen van, sorry meneer of mevrouw, maar hier weet ik echt het antwoord niet op, of ik weet niet wat ik moet zeggen. En dat is ook de eerlijkheid dat je aan een oproeper geeft.
1: Mm-hmm.
5: En dat apprecieert appreciëren ze ook wel dat je gewoon eerlijk bent. En als je zegt, van ik ga je zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar ik moet even overleggen met mijn collega, dat appreciëren de mensen ook wel.
0: Ja, jullie job is echt zo bijzonder en het roept heel veel vragen op, niet alleen bij ons, ook bij luisteraars. Mocht je zelf nog iets willen weten van ons bezoek vanmorgen, deel het gerust in de app van VRT Max, want jullie blijven hier nog even plakken. Hè?
1: Ja, zeker. Voilà.
0: Dus alle tips en tricks van het vak en alle vragen waar je mee zit, drop ze in onze VRT Max app.

0: Trouble. Ja, en als er trouble is, dan bel je naar de 112.
1: Hè. Ah.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, calltakers, Annabeth en Sjoerd zijn hier nog steeds vanmorgen. Veel vragen voor jullie. Ik zeg het, jullie job. Ja, het is soms nog een raadsel voor ons. Hè. Bianca, die wil weten, moet je veel talen kennen eigenlijk?
3: In de vacature staat eigenlijk enkel Nederlands vermeld voor de Vlaamse centrales. Maar wij krijgen best wel veel Franstalige oproepen binnen.
1: Ah, ja.
3: Na een aantal tijdje, kent u uw vaste stramien wel van uw oproepen en kunt u die perfect zelf in het Frans afhandelen. Maar als het echt niet lukt, hebben we altijd de mogelijkheid om in connectie te staan met de collega's van Brussel, die dan voor ons mee verder helpen.
0: Okay.
3: Engels komt er ook af en toe door. En heel af en toe ook wel eens een Russische of een Roemeense trucker die ergens op een van onze snelwegen staat, die het niet meer weet. En dat is wel wat moeilijker.
4: Ja.
3: Maar in alle
4: eerlijkheid zijn oplossingen.
3: Zijn oplossingen en de truckers, dat is vaak gewoon politie. Ja. Oké, politie. krijgen de collega's van de 101 de eer om de oproep af te handelen.
0: Dat is gelukkig een gemakkelijk woord om inderdaad in alle talen een beetje te
4: doen. En we hebben ook de mogelijkheid, we hebben een lijst van Europese noodcentrales, dus wij kunnen perfect zo meteen naar Roemenië bellen en vragen van, kunt je ons alsjeblieft helpen, want dat lukt niet. We gaan met die mensen in conferentie, die doen volledig hun calltaking, hoe dat het bij ons ook het geval is, en zij zeggen dan achteraf tegen ons, kijk, dit is er aan de hand, dit zou ik doen, maar doe je ding.
0: Oké,
4: dat is wel leuk.
0: Super interessant. Ja. Thomas wil ook nog weten, jullie weten precies altijd welke vragen jullie moeten stellen, maar hebben jullie dan, weten jullie dat van buiten, of kunnen jullie bijvoorbeeld, stel iemand zegt, ik heb problemen met een hond, ik zoek op hond, en dan krijgen alle vragen voor je op de computer. Jullie weten dat van buiten.
1: Damn.
4: Dat zit mee in de opleiding. Nu, er zijn basisvragen die dat zeker moeten gesteld worden.
0: Mm-hmm.
4: Waarvan de eerste altijd is, waar bent u? Want zonder adres wordt het moeilijk. Dus vandaar zeggen we ook altijd tegen iedereen, installeer de app 112.be. Als je die app belt, wordt automatisch de locatie doorgestuurd.
1: Ik ga dat nu
4: doen. Dus dat maakt het voor ons super, maar super gemakkelijk.
0: Amai.
4: Dat we tot op enkele meters een juiste locatie hebben.
0: Amai, dat is super handig. Inderdaad, dat is iets dat ik meteen ga doen.
1: Ik ben hem as we speak aan het downloaden. De app van VRT Max is er ook voor nog vragen. Laat maar komen. Het is aan het installeren.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
8: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
9: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was it going?
8: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
10: Hello?
9: En wie weet ga jij naar de avant-première van

0: T-Max. Het programma waar je mee in het callcenter zit met de mensen van het noodnummer. En Sjoerd en Annabeth, die heb je daar misschien ook al zien voorbij komen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, en dat is bij ons.
2: Super, super interessante job. Dus of course komen daar dan heel veel vragen over binnen in de app van VRT Max. Robin bijvoorbeeld, die stuurt goedemorgen. Als je een iPhone instelt, dan kun je er ook voor kiezen om zo jouw medische gegevens te delen met hulpdiensten. Werkt dat ook?
3: Ja, die krijgen wij mee binnen. Dus daar staat soms in bloedgroeptypen. Mm-hmm. Of ik ben diabeet. Dat kan interessant zijn als die persoon tijdens de oproep zijn bewustzijn verliest. Dat we dat ook al kunnen meegeven aan de aanrijdende diensten. Van kijk, het betreft een patiënt met diabetes. Bereid u daarop voor dat het mogelijk dat zou kunnen zijn. Okay. Dus dat is zeker interessant om die info in te vullen.
2: Alright, Victor Jan die vraagt zich af. Kunnen ze de locatie van een beller niet traceren zoals in de films?
4: Dus we hebben de app van 112B. Als die geïnstalleerd is, hebben we eigenlijk een hele hoge garantie dat die locatie zo goed als altijd doorkomt. Okay. Op enkele meters correct. Bel je met een smartphone naar het nummer 112 en je hebt die app niet geïnstalleerd, komt de locatie meestal ook wel door, maar niet altijd, omdat die connectie met die app er niet is.
2: Okay.
4: Dus vandaar sporen we de mensen wel aan voor die app zoveel mogelijk te installeren, omdat dat... Ja, hoe groter het bereik, hoe veiliger dat voor iedereen wordt. Maar meestal komt de locatie wel door, maar niet altijd.
3: Okay. Ook iets minder accuraat dan met de app.
2: Alright.
4: Omdat je dan bij een heel gevaarlijk gegeven zit. Mensen zijn thuis geconnect met wifi. Schakelen dan over naar gewone mobiel data. Maar de kans bestaat dan altijd dat de laatste gekende gegevens nog altijd de wifi-locatie is. Maar dat de mensen misschien al...
2: En dan staan ze aan de verkeerde locatie.
4: Verder zijn.
2: Dat is dus dringend.
4: Ja, voilà.
2: Ja, snap ik. Ik heb me ook altijd afgevraagd, wat als er iemand belt dat je kent aan de telefoon?
3: Dat is al gebeurd. En dan hangt het ook een beetje vanaf wie er net belt. Is het echt heel naast de familie of is het eerder een vagere kennis? En dan ook de situatie die ze omschrijven. Ik heb een oproep gehad van mijn tante die gevallen is. Mijn collega heeft die afgewerkt.
2: Ja.
3: Maar meestal afhankelijk van de situaties proberen we dat zelf wel te doen. En anders is er altijd wel een collega bereid om over te nemen en die oproep af te werken.
2: Mm. Oké, omdat het te persoonlijk zou zijn, omdat je dan niet objectief genoeg zou kunnen helpen dat er te veel emoties bij komen kijken?
3: Misschien iets sneller... Panikeren is misschien een iets te sterk uitgedrukt woord.
2: Maar... Bezorgd eigenlijk, persoonlijke bezorgdheid. Ja.
0: Hebben jullie zelf al eens naar het noodnummer moeten bellen?
3: Ja.
2: Komen jullie dan bij elkaar terug?
4: Als we 's morgens te laat zijn, dan... ik heel frequent. Allee, Annabeth dan ook wel vroeger, omdat ik actief ben ook op het terrein als ambulancier.
2: Ja. Mm-hmm.
4: Maar voordat ik bij de noodcentraal heb gewerkt, was er juist voor mij een verkeersongeval gebeurd dat redelijk heftig was. Ik had dat ook nog nooit niet gezien. Ik was 18, 19 jaar. En... ik moet zeggen, je herkent het wel, hoe dat de oproeper zich voelt. Want je staat te bibberen op je benen, want je belt voor de eerste keer. Je ziet dat gebeuren, je staat vol onder adrenaline. En dan merkt je wel hoe fijn dat het is om iemand aan de lijn te krijgen met een heel rustgevende stem dat u geruststelt. En de dag dat ik ben begonnen bij ons in de noodcentrale... heb ik ook die persoon er meteen uitgepakt. Ik wist van, dat is de persoon dat mijn call heeft opgenomen. Die werkt er nu nog altijd. Dus dat is wel fijn om daar dan achteral op terug te kijken. Ja.
3: Was bij mij ook als tienermeisje gebeld voor iemand die gevallen was met de fiets. En dan zoveel jaren later binnenstappen in de meldkamer en ineens in de hoek horen met een 100. Ik zeg,
0: dat is hem.
3: Die stem die herken ik van zoveel jaar geleden. Ja.
0: Hey, maar echt respect, echt waar. Want jullie zijn die kalme stem die zo vaak echt het verschil maakt. Hè. Dus respect voor iedereen, voor al jullie collega's ook. Ik vind het zo'n tof programma ook om te zien. Al respect voor jullie. Merci om langs te komen ook vanmorgen.
4: Heel graag gedaan.
0: En ik zou willen zeggen, hopelijk tot hoors, maar eigenlijk...
2: Ik hoop dat jullie zo weinig mogelijk moeten bellen.

0: Ege. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het om een record aantal ziektedagen, in totaal 1750. In 2024 waren dat er nog geen 500. De federale begrotingsgesprekken die beginnen vanaf vandaag. In totaal zoekt de federale regering naar 10 miljard euro tegen 2029. En dat via nieuwe besparingen of inkomsten. En op de US Open Tennis staat voor het eerst een Belgische man in de kwartfinales. Onze Alexander Bloks, met een ribblessure wel, heeft een Argentijn in 4 sets verslagen en plaatste zich zo voor de kwartfinales. En het weer, het is eerst nog bewolkt met al regen in het westen van het land. In de loop van de dag op andere plaatsen ook. En temperaturen rond zo'n 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en dan tot 19 graden. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Ga van
3: wegen werken
2: naar
3: rustig gaan werken
2: met de trein.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het een kwartier vertragen van Beervelde tot voorbij Zwijnaarden. Daar is de weg wel vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Maar aansluitend is er nog steeds 10 minuten file op de E40 vanuit Brussel vanaf Wetteren. Naar Brussel dan op de E19, 10 minuten van Kontich tot Mechelen-Noord en verder 25 minuten vanaf Zemst. Op de E314, 25 minuten van Aarschot tot Winkselen, daar staat een defect voertuig. Op de E40 een half uur vanaf Berthem tot Reijers. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel zelf 3 kwartier aanschuiven van Montgomery tot in de Wetstraat. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen extra files op de A12, 20 minuten van Schelle tot Wilrijk. En op de E40 ten noorden van Luik in beide richtingen een half uur rekenen aan de werken in Vottem.
0: Het is tijd, jongens, het is tijd. Wij mogen nu internationaal bezoek aankondigen dat deze week nog naar de M&M ochtendshow komt.
4: Ja! We zijn zo excited.
0: Ja.
4: Zo blij.
0: Het heeft ons oprecht wat moeite gekost ook, hè, om het bezoek te fixen. En,
4: maar we mogen het eindelijk zeggen.
0: Ja, sinds gisteren namiddag hebben we bevestiging. Het internationale bezoek komt nu donderdag naar de M&M ochtendshow. Gewoon laten horen?
4: Ja.

0: donderdagochtend in de M&M Ochtendshow.
1: Ja, ze stond afgelopen zomer nog op Pukkelpop. Roxy Dekker is ook de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die solo in de Johan Cruijff Arena staat volgend jaar. En ze staat hier nu gewoon ook donderdag in de studio van de M&M Ochtendshow. En wat dan nog zotter is...
0: Oh.
1: We gaan ook nog een podcastaflevering maar opnemen.
0: Just.
1: 22 minuten lang. Stomme vragen stellen aan Roxy Dekker. Daar kijk ik nu al naar uit.
0: Ik ook, man.

0: De M&M Ochtendshow.
1: Roxy Dekker, nu donderdagochtend hier bij ons. En we gaan dus effectief ook een podcast opnemen. 22 minuten stomme vragen. Dus mocht je een stomme vraag hebben of een slimme vraag, mag je die altijd achterlaten, VRT Max.
2: Ja, alles wat je ooit had willen weten over Roxy Dekker.
1: Roxy Row.
2: Roxy Row.
1: Ik zou nu kunnen nadenken over een betere bewoording voor zometeen, maar ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Maureen komt op zoek. Komt langs liever, want ze is op zoek naar mannen.
2: Naar mannen?
1: Mannen. Ja.
2: Alles oké, Messie?
1: Ik, geen flauw idee. We vragen het straks.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

0: liefde. Het is een ding ten huize Maureen en Sieg, denk ik.
1: Ja, nog altijd.
0: Ah ja, dat is goed. Ja, maar het extra hard bij jullie dan toch, want... Ja, Sieg gaat binnenkort Cupido spelen in een musical, zeg.
1: Ja, inderdaad. Ja, hij heeft er nu al stress voor, trouwens.
2: Oh. Waarom?
1: Ja, dat zijn zo van die dingen. Ze vragen jou dan zo, wil je meedoen met de musical? En dan ben je zo lang aan het twijfelen. En dan moet je snel beslissen. Hè, want ja, je kan niet eeuwig blijven wachten. En dan had hij ja gezegd. En instant daarna was ze van, oh my god, mensen gaan komen kijken naar hoe ik zing en dans.
0: Ik heb video's gezien van Sieg die nog mee heeft gedaan aan Steracteur, Sterartiest. En hij kan er wel wat van.
1: Ja, maar hij kan wel wat zingen. Maar ja, musical, je hebt het ook al gedaan, hè, Sander.
0: Moeilijk, hè?
1: Zingen en dansen,
0: dat moet kunnen,
1: muziek bespelen.
0: Ja, dat is...
2: Dus dat Sander, dat kan die want.
1: Nee, dat is...
2: Dat is talent.
0: Ja, allez. Maar jij gaat zelf ook Cupido spelen binnenkort natuurlijk, want samen met Wannes van Club Koutar gaan jullie Are You The One maken voor VRT en je bent hier eigenlijk met de vraag Are You The Man?
1: Are You The Man, inderdaad. Ja. Misschien nog even kort samenvatten voor de mensen die het gemist hebben. Ja. Wij gaan dus een mooie reis maken met 20 singles. Hè. En die gaan allemaal aan elkaar... Allee, er gaat voor iedereen een perfecte match zijn.
0: Ja. Hè?
1: Wij zoeken die voor jou. Je moet die helemaal zelf niet zoeken. Het enige wat jij daar moet doen, is uitzoeken wie van die jouw perfecte match is.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat is nu het probleem? Of het probleem, liever... er zijn heel veel super toffe, aangename, schone, knappe vrouwen die zich hebben ingeschreven. Maar de mannen die blijven zo nog een beetje achter.
2: Oh, maar het is gelijk het omgekeerde Tinder.
1: Ja.
2: Er zitten te veel mannen, te weinig vrouwen.
1: Je raakt daar een gevoelig puntje aan, want ik ben eens gaan opzoeken. Hoe komt dat? Want ik ben een curieuze neus, uiteraard. En blijkbaar is dat echt een dingetje bij zo van die relatie- en datingprogramma's.
0: Oh.
1: Mannen zijn veel meer bezig met hun status, dus die willen eigenlijk niet afgewezen worden voor de camera. Maar dat is bij ons niet het probleem, want wij zoeken voor jou een match.
0: Ja, je hebt sowieso iemand.
1: Dus je moet ze gewoon nog even... gewoon nog even vinden. Hè? Mannen zouden bij het daten blijkbaar ook eerder zo teruggrijpen naar feitjes. Hè? Zo iets delen over zichzelf.
0: Ja.
1: Hè? Niet te moeilijk zo.
0: Huh?
1: En vrouwen die zouden bij het daten eerder babbelen zo over wat gevoelens, over wat verwachtingen. En mannen denken dus bij zo'n programma automatisch, oh, ik ga over mijn gevoelens moeten praten. Dat gaat moeilijk worden. Ook daar
2: Het
1: hoort er een beetje bij, maar ook daar heb ik een oplossing voor, want wij gaan met die mensen super toffe opdrachten doen.
0: Ah.
1: Dus dat is ook al, die date, die zijn ingevuld. No worries. Het is niet te veel. Het is daar niet te veel diepgang. En dan was er nog één probleem. En dat is, Sander, mannen. Ja, jouw soort. Jullie zoeken niet graag hulp, blijkbaar.
0: Oh.
1: En zo meedoen aan zo'n programma is eigenlijk toegeven van, ja, ik heb een beetje hulp nodig.
0: Hey, ik heb net nog de app van 112 geïnstalleerd.
1: Hé, dat is flink.
0: Ja, ja.
1: Maar bon, ja, je bent al van straat, dus aan jou heb ik niks.
0: Hey.
1: Maar als jij een vrijgezel bent of kent, en dan liefst een man, want daarvan kunnen we er nog wat gebruiken, schrijf je dan in, het is heel simpel, gewoon naar VRT Max gaan en op Doe mee klikken en daar kan je de kop van mij en Wannes terugvinden.
0: Ja.
1: En dan komt het helemaal in de chacoche.
0: Tussen de 20 en de 35, hè, idealiter.
1: Ja.
0: En ook wel, sorry, dat vond ik ook pittig, 3 weken, hè?
1: Ja.
0: Vakantie.
1: Ja, allee, ja, maar Sander, Are You The One, hè? Voor de ware, daar moet je iets voor over hebben.
0: En
1: wij gaan ergens goed naartoe, hè?
0: Ja?
1: Ja? Ja? Het is zonnig.
0: Oké.
2: Dus, daar hebben we weinig van gezien de afgelopen maanden.
1: Ja, maar in de winter naar het zonnetje gaan en iedereen hier achterlaten, maandje. Ja. Kom
2: dat
1: op, hè.
2: Dat is
1: het leven, hè.
0: Oh, schone vooruitzichten. En die kunnen dus ook op jou van toepassing zijn. Dus VRT Max, doe mee. En dan de kop van Wannes en jou indrukken.
1: Schrijf je in, mannen. Kom op. Ik kan het.
0: Kom aan, mannen.

0: Harry Styles is nog steeds bezig aan zijn 30 shows in New York City in Madison Square Garden.
1: Damn.
2: Dit komt er nog aan
3: als je hem op M&M laat staan.
1: Mijn verloofde, Cato, komt straks bij Maureen de dinsdagse showbiz-update geven. Dinsdag boekjesdag, dus vandaar. Om 4 uur gaan hij Kouter en Wannes, de klasgenoten van Bokkie de Rapper, ontvangen bij Club Kouter, want die gaat terug naar school tegenwoordig. En om 7 uur vanavond neemt Louis van de Regie de shift van onze Robin over, want Robin van de Radio is stadionomroeper bij Club Brugge vanavond. En om 9 uur ook nog Bloot, met Lotte en Dorian hier op M&M. Voilà, dan ben je mee. Dit is Judith nog.

0: Oké, zeg
1: maar. Hey, ik ben Judith en ik kan opstaan en gaan met Sander en Imaan.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
10: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
11: Waar was hij going?
9: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
11: Hello?
10: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
9: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
12: Zie het.
7: Grazer!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op Telenet.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
14: 14 nieuws.
1: Krijg je van Jannik Aerts.
15: Controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het om een record aantal ziektedagen, in totaal 1750. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Het aantal gevallen van agressie tegen controleurs van de lijn stijgt ook sterk. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend nog raakte in het station Antwerpen-Berchem een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers die geen geldig busticketje hadden. De lijn nam al maatregelen tegen agressie, vertelt het.
16: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle.
15: Het UZ in Gent gaat mensen met gezondheidsklachten en ook risicopatiënten screenen op hoofd- en halskanker. Vooral 40-plussers die roken en drinken, of dat vroeger veel deden, die lopen veel meer kans. Elke week krijgen 50 Belgen een diagnose, maar een echte algemene test om de kanker op te sporen is er nog niet. Het begint vaak met milde klachten, dat zegt kankerexpert Michael Saris.
17: Aanhoudende keelpijn, heesheid of een zwelling in de hals die opgetreden is. Als een van die 3 langer dan 3 weken duurt, dan moet je eigenlijk naar de dokter voor een verder onderzoek. Waarom doen we dat nu precies? Ja, omdat de tekens vaak heel discreet zijn en mensen vaak lang rondlopen met bepaalde symptomen die toch ook op hoofd-halskanker kunnen wijzen.
15: Rusland heeft afgelopen nacht weer een grote aanval uitgevoerd op Oekraïne. Er zouden tientallen raketten en 166 drones zijn afgevuurd. Het grootste deel daarvan is neergehaald door de luchtafweer. VRT-nieuwsjournalist Marijn Tillo is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en moest de hele nacht schuilen.
18: Russische bommenwerpers opgestegen die dan kruisraketten afvuren. En dan kan je verwachten dat er zo'n massale gecombineerde aanval van drones, kruisraketten, andere types missiles en ballistische raketten natuurlijk zullen afgevuurd worden op de Oekraïnse hoofdstad.
15: Ja, in de regio van Kiev vielen 2 doden. En een primeur op de US Open Tennis, want voor het eerst is een Belgische man erin geslaagd om de kwartfinales daar te halen. Alexander Bloks heeft zich kunnen plaatsen voor die kwartfinales. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets, ondanks zijn ribblessure. Volgens ex-tennisser Philip de Wulf is vooral de mentale kracht van Alexander Bloks zijn grote sterkte.
0: Ik denk dat het hoofd van Alexander Bloks misschien ook zijn grootste troef is. Hij kan ongelooflijk goed tennissen. Hij heeft een impressionante fysiek, maar zijn mentaliteit is gewoon voorbeeldig. En dat zie je zowel op de goede momenten, maar ook als het slecht gaat, als hij blessures oploopt. Hij gaat daar heel nuchter mee om, realistisch mee om. Hij zegt, dat is gewoon even een setback in mijn progressie, maar we gaan verder, we werken eraan en we komen sterker terug. Hij heeft echt een heel goede mindset.
15: Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. En temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien. En dan halen we 19 graden.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. M&M.
1: Ik hoop dat de dinsdag alles is wat jij ervan verwacht. Die van Panic at the Disco, die geloven er alleszins in. Dit is High Hopes.

Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor is in blijde verwachting. Nog 9 maanden. En dan is het zover. Luister wel even mee.
1: Mannetjes, kleine reminder. Want binnen 9 maanden, 5 mei 2027 om precies te zijn, vieren wij 10 jaar Meteor in de AFAS-dome. En jij kan daar nog steeds bij zijn.
0: Precies, net terug van de logopedist. Jij kan erbij zijn. Maar de boodschap is wel duidelijk hoor. M&M. Goedemorgen, het is dinsdag 8 september. Wat wil dat in jouw agenda zeggen? Staat er iets bijzonders op de planning of is het voor jou een dag gelijk een ander? Mijn eerste vraag is hier altijd, wat brengt jouw dag vandaag? Als de dag met een tas koffie begint, ja, goed nieuws dan voor jou, want in de krant staat dat koffiedrinkers slanker en gespierder zijn. Door koffie zou je automatisch meer calorieën verbranden omdat je lichaam gewoon actiever is. Tot 5 koffies zou gezond voor je zijn. Zonder melk en suiker en al wel, hè. Ik vrees wel dat als ik dat aan mijn tandarts zeg, dat die er anders over gaat denken. Maar goed, ook in de krant, de app Polar Steps, dat is zo een app waarmee je je reiservaringen kan delen met vrienden of met heel de wereld als je dat wil. Kan je zo foto's posten, een plannetje delen, tekst en al. Nu, 1 miljoen Belgen zouden die app gebruiken, maar moet je misschien toch eens even herzien, want die app is blijkbaar, of was blijkbaar zo lek als een zeef wat jouw data betreft. Dus toch eens even herbekijken of je dat niet op privé moet zetten. Ook goed nieuws in de krant, want er is een soort van Belgische The Crown in de maak, dus een fictiereeks die het leven van de Belgische monarchie eigenlijk ja, op beeld gaat brengen. VRT is aan het meewerken aan een dramaserie over koning Boudewijn. King of Hearts zou het gaan heten en moet dan het verhaal vertellen van ja, toen hij eigenlijk een jonge onzekere prins was die dan onverwacht koning werd en ja, zo'n beetje onder de vleugels van zijn vader Leopold III uitkomt. Het is nog wel even wachten eer die reeks er aankomt, maar ik vind het wel, wel leuk nieuws. Gisteren kregen we nog een beetje een natrap van de zomer, maar vandaag is er mee gedaan. 6 graden minder en buienopkomst zie ik. Dat maakt van deze Just Dance dan wel een regen.

0: Forever Young van DJ-licious en Milo.
1: Just remember, we're forever young.
0: Ik ga het doen, jongens. Last Frequencies, die heeft culinaire plannen. Ik zal zijn boekje, of misschien liever zijn menuboekje dan, zo meteen eens open doen zien. Na Gracie Abrams.
2: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

Abrams en That's So True. Al blijf ik wel zo die Biggie Cheese horen. En dat is misschien wat vroeg op de ochtend. Nu, over eten gesproken. Ik zei het daarnet al. Lost Frequencies, die heeft culinaire plannen. Hij gaat een restaurant openen in Brussel, in Elsene, om precies te zijn. Niet dat hij er zelf veel zal zijn. Je moet nog niet gaan aanschuiven aan de deur. Want hij gaat het doen met 3 andere investeerders. Maar wat ik wel tof vond, is dat hij er wel mee een stempel op gaat drukken. Want het etablissement zou, ik lees het even voor, een muzikale toets krijgen. En er zullen dus af en toe ook DJ's optreden. En dat is dan wel weer interessant, want dan, ja, dan weet je gewoon dat Felix daar ook af en toe gaat zijn. Het zou blijkbaar altijd een beetje een droom van het viertal geweest zijn. Ze zijn de zaak eigenlijk gaan bezichtigen en niet te lang nagedacht, een bod uitgebracht en 3 dagen later hadden ze ineens een restaurant. Het is nog wel even wachten, want ze moeten natuurlijk rebranden en een nieuwe naam zoeken. Ze mikken alleszins op januari volgend jaar voor de opening. Bon. Hier staat hij zelf op het menu nu. Lost Frequencies en Zonderling zijn dit met Crazy. Oh,

0: Ariana Grande, haar tour zit erop. Ze is nu echt officieel in showbizpauze. Maar goed nieuws, je moet haar niet te lang missen, zag ik. Want binnenkort speelt ze mee in Meet the Parents. Dat is de vierde film al uit die reeks die eraan komt. Die gaat Fokker in Law heten. In november zou die bij ons in de zalen komen. En hier heb ik ze ook voor je klaarstaan, maar misschien eerst even naar de weg.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het is 9:55. Er staan nog wel wat files naar Brussel. Op de E19 verlies je nu een half uur vanaf Semst. Op de E40 20 minuten erbij vanaf Everberg tot de Ring. En verder een half uur van Everen tot in de Europese wijk. Ook op de E411 20 minuten erbij vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Brussel 3 kwartier aanschuiven van Montgomery tot in de Wetstraat. En dan gaat het ook nog langzaam naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier van voor Kruibeke. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. En op de Antwerpsring richting Gent verlies je nu nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Daniel and Wazeel.
1: Tickets via LiveNation.be.
0: Samen met M&M.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Oh, daar liggen die proptozen nu weer.
7: Mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

stilaan wel uitgedanst, denk ik. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 8 september en jij mag mij vooral laten weten welke song daar voor jou goed bij past. Want na 10 uur draai ik dan misschien wel jouw dagplaat. Met welk nummer, met welke song wil jij iemand blij maken? Welke song sleept jou door je voormiddag? Stel, je dochter moet vandaag 2 uur pendelen naar haar nieuwe kot. Dan kan Miles on it een goede keuze zijn. Of je bent aan het inventarissen en je wil de sleur zo wat doorbreken met Paper Planes. Ik weet het niet, ik zit hier ook maar wat te gokken in het wilde weg. Dus please, laat mij weten wat het voor jou mag zijn. Dat kan simpelweg via WRT Max. Dan ga je naar M&M bij kanalen en dan druk je op bericht en dan komt dat netjes bij mij terecht. We gaan even rustig aan nu deze dinsdagochtend. Er is Miles Smith en Stargazing op M&M. Goedemorgen.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Goed nieuws voor de fans van Berre, want zijn shows waren in ons land helemaal uitverkocht. Maar hij doet er eentje extra. Een namiddag in de Botaniek. Op 4 oktober kan je er zo toch nog bij zijn. Dit is hij nog eens met Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Je hoorde Aiken Right Now.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
13: Gebeurt hier. En het
12: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
13: Gebeurt hier. Maar ook het
14: eerste doelpunt van jullie teammates voor Man United. Ho-ho.
13: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
15: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
16: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
15: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
16: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
15: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
16: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
15: Ramen, deuren, veranda's?
17: Reinaars Aluminium.
16: Vind je vakman op reinaars.be.
18: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
19: Goedemorgen, het is 10 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Dit is Janne Kaerts.
21: Bijna 1 op de 3 van de 15-jarigen haalt het basisniveau lezen niet. De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij de Vlaamse 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europese gemiddelde, maar verliezen steeds wel meer leerlingen aan de top. En de groep die dus de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij, wordt ook groter. Dat zegt onderzoeker Lisbeth Berlamont van de UGent.
22: Vooral voor wiskunde zie je eigenlijk een heel specifiek patroon, waarbij we vroeger meer toppresteerders hadden dan laagpresteerders en nu eigenlijk met meer laagpresteerders zitten dan toppresteerders. We zien nu in 2025 dat we eigenlijk voor lezen dat 30% van de leerlingen dat basisniveau niet behaalt en voor wiskunde gaat dat ongeveer om een kwart van de leerlingen.
21: Energieleveranciers die mogen vanaf midden volgend jaar geen eindfacturen meer sturen voor dingen van langer dan een jaar geleden. En wanneer je verhuist, dan mag je ook geen factuur meer krijgen voor energiekosten van de bewoner voor of na jou. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders legt uit hoe het werkt voor die eindafrekening.
23: Mensen moeten vooral snel die factuur krijgen. Dat staat vandaag op 6 weken. Nadat de meterstand is doorgegeven, duurt het langer. Dan krijg je een compensatie per maand. Maar we zetten er nu wel een eindtermijn van 12 maanden op. Dus heb je na 12 maanden de factuur niet gekregen, dan moet je ze ook gewoon niet meer krijgen.
21: Heel wat bedrijven stemmen hun uurroosters af op flexijobbers. Dat zegt de Christelijke Vakbond ACV in het laatste nieuws. En daar zijn vaak de vaste werknemers meer de dupe van, zegt de ACV.
24: Flexijobbers kunnen zelf bepalen wanneer dat zij al dan niet komen. En dus, ja, als je geen zin hebt om op niet sympathieke uren of op moeilijke uren te komen, ja, dan laat je die gaten voor de vaste medewerkers. En dan gaat dat ten koste van de vaste medewerkers. Dus er is geen normaal overleg meer mogelijk over het invullen van de uurroosters.
21: Het UZ in Gent gaat mensen met een verhoogd risicoprofiel en gezondheidsklachten screenen op hoofd- en halskanker. Vooral 40-plussers die roken en drinken, of dat vroeger veel deden, lopen meer kans. Elke week krijgen 50 Belgen de diagnose, maar een echte algemene test om die kanker op te sporen is er nog niet. Het begint vaak wel met milde klachten, dat zegt kankerexpert Andreas Huismans.
0: Wat kan je merken? Inderdaad, een zwelling in de hals of pijn bij het slikken, een aftje dat niet geneest, een wondje dat niet geneest, dan moet je zelf initiatief nemen naar de huisarts gaan, daar geen gas over laten groeien. Het is een heel groot voordeel als we mensen in een vroeger stadium van de ziekte kunnen diagnosticeren wanneer dat de ziekte nog lokaal behandeld kan worden.
21: Het is dicht bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen en temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en dan halen we 19 graden.
1: Ga van
2: kijkfile
1: naar
2: Zerke, kijk eens, hè.
1: Met de trein.
2: M&M.
4: Jij beslist wat je zo meteen op de radio hoort. Gewoon even laten weten welke song je wil horen en waarom. Bij Jelly Roll zit de sfeer alleszins good.

What Love Can Do van David Guetta en Becky Hill. Dat is een mooie samenwerking tussen die twee. Maar nu wil ik vooral graag een samenwerking met jou. Want elke dag na 10 uur dan mag jij een plaat kiezen, een dagplaat. Hugo die laat weten dat het heerlijk weer is in Turkije. Maakt mij een beetje jaloers met de foto van een groot zwembad achter hem. Maud die zegt, voor mij is het een gewone werkdag. En vanmiddag ga ik wandelen met de hond en een boekje lezen. En Patricia die zit dan weer met een probleem. Want haar twee kindjes zijn vandaag jarig. Een tweeling. Kizono en Kiuno, die worden vandaag 1 jaar. En voor hun verjaardag krijgen ze vandaag het spuitje van kind en gezin. Ja, dat is wel minder. Kizono heeft vooral ook een koemelkallergie. En ze vraagt zich af waar ze een taart kan kopen of maken, ja, die lactosevrij is. Ik heb geen idee wat mag. Ja, ik denk dat je online natuurlijk wel wat receptjes kan vinden, maar ik kan me inbeelden dat je daar geen tijd voor hebt als je met zo'n twee kleine pagadders moet rondchasen vandaag. Dus moesten er mensen zijn die zelf daar ervaring mee hebben, mag je altijd laten weten. Dan kan ik Patricia een handje helpen. En dan hebben we nog Eliani en die wil vandaag vooral een beetje Pussycat Dolls op de radio, want ze is keihard aan het uitkijken naar het concert dat er aankomt. Wel, dat ga ik voor jou regelen, zie je. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Thorn en Emerald Eyes. Ter wereld heeft maar 2% van de mensen natuurlijk groene ogen. En toch is er een van die groene ogen op zijn pad gekomen. Dat is toch straf, hè? Ik heb weer iets bijgeleerd. Ik had daarnet een berichtje van Patricia. Die vertelde dat een van haar kindjes koemelkallergie heeft. Ik had dat een beetje verward met lactose. Want dat is blijkbaar niet hetzelfde. Als je zoekt naar lactose, dan kan daar ook nog altijd koemelk in zitten. En het kindje kan dan toch nog reageren. Maar Thomas die laat ook nog een tip weten. Die zegt van kijk, je moet eens gaan zien op de pagina van Quispel taartje. Zij maken van alles. Via de Instagram kan je dat vinden. Gebak. Taartjes, cakes, koekjes. Margot. Ah ja, het was Margot die de tip had gestuurd, want ze heeft zelf een kindje met koemelkallergie. En het is een veel voorkomende vergissing die dus nu een beetje de wereld uit is geholpen, mag ik hopen. Merci daarvoor, hè. Goeie samenwerking. Even checken of je dit geluidje kent.
1: Miep, miep.
0: En als dat niet helpt, helpt dit misschien. Mij doet het terugdenken aan mijn kindertijd. En als het jou dat ook doet doen, dan ga je zo meteen iets verrassends bijleren.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7.

0: Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, dikke.
1: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Jongen, kieke, hou op met die vlammen gaat.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Likken we van die spijker, zegt.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1.

Blessings van Calvin Harris. Ik heb als kind minuten, uren versleten voor cartoons op tv. En dat was er zo dat oude deuntje dat dus nu nog altijd in mijn geheugen gegrift staat. Niet alleen in mijn geheugen, want het is het deuntje van de Looney Tunes. Jullie stuurden het met verschillende mensen in de app van M&M. Waarom zeg ik dat? Wel, omdat er een fotograaf een shot heeft kunnen nemen die heel de wereld van de Looney Tunes een beetje ontkracht. Of toch die van Roadrunner en Coyote. Dat was zo die vogel dat altijd ging lopen van een coyote. Want het ding is daar dat die coyote die vogel dus nooit vastkrijgt. Maar een fotograaf beweert dat dat in het echte leven nu toch moet kunnen. Want hij maakte een foto van een coyote met een exemplaar in zijn mond. Al gaan we natuurlijk nooit weten of dat beest überhaupt nog leefde toen hij het ving of vond. Babbel, kijk. Hè? Zo zie je maar, niet alles wat in de cartoons gebeurt moet je geloven. Laura Tesoro, die is momenteel aan het optreden met een koor. Als jij wil weten hoe Plastic Paradise klinkt met een hele horde aan mensen, zaterdag staat ze in Capitool Gent. Maar hier doet ze het zo meteen solo. Dat is voor na Damiano David. Dit is The First Time.

0: Zometeen heb ik voor jou het nummer waarvan ik denk losgeslagen hoop vrouwen in de karaokebar. Aan welk nummer denk jij dan? Ik ben benieuwd. Mijn antwoord krijg je zo. Nu eerst even het verkeer checken. Het is 10:30 op de buitenring rond Brussel. Vertraag je nog een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten extra van Wemmel tot Vilvoorde. In Brussel op de kleine ring richting Zuid 20 minuten aanschuiven van Koekelberg tot Rogier. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Ik wil nog even melden dat door een ongeval op het Franse spoornet de treinen tussen Brussel en Parijs met grote vertraging M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Just a Little van Just Day en Sam Harper. Op dinsdag krijg ik elke week bezoek van Cato Peters. Zij zorgt ervoor dat jij als eerste helemaal mee bent. Zeker als er grote geruchten de ronde doen in showbizland, zoals nu. Komt One Direction terug in actie? Er zijn signalen. Maar hoe moeten we die interpreteren? Zup springt zo meteen binnen en dan gaan we het weten zien.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
1: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond zeefse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
5: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
6: Where was it going?
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: Hello?
5: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
4: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59.

0: Coldplay met A Sky Full of Stars. En daar gaan we naadloos door naar onze sterrenkijker eigenlijk. Cato Peters. Wat gebeurt er in het universum van de showbiz? Kloppen de geruchten over One Direction? Komen ze terug? We gaan het nu weten zien. Dag Cato.
1: Hallo, dag Maureen.
0: Wat is dat allemaal zeg?
1: Ja, dus ik zal eerst even kaderen. Hè. Dus, ja. In verschillende steden duiken er op dit moment kleurrijke posters op. Van zo getekende gezichtjes en hun ogen zijn dan spiralen.
0: Mm-hmm.
1: En daaronder staat een datum. Dat is een tease naar een aankondiging die er deze donderdag zou aankomen. En er zijn delusional fans, ga ik er al bij zeggen, die hopen dat dat een teaser is naar een reunie van One Direction, omdat er ook vier verschillende kleuren zijn in die posters.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: En omdat de boys van One Direction ook ooit eens tijdens een tour dat soort visuals gebruikt hebben.
0: Hmm.
1: Maar ja, ik denk dat ik die mensen een beetje gaan moeten teleurstellen. Omdat één, ik denk persoonlijk nu ook wel echt dat het al veel te vroeg is
0: ja.
1: om nu al een reunie te doen van One Direction sinds de dood van Liam Payne.

0: En twee, ik weet ook gewoon waar het wel over gaat.
1: Jij weet het gewoon?
0: Ik weet het gewoon.
1: Heb je bronnen?
0: Ik heb mijn bronnen. Ik heb mijn internetvrienden die mij dat verteld hebben. En dat is ook heel tof. Het heeft een beetje met One Direction te maken over een van de boys. Want het zou gaan over Harry Styles die aan het teasen is naar nieuwe tourdata.
1: Oh,
0: ja.
1: En hoezo nu ineens?
0: Ja, hij is nu op dit moment zijn tour nog aan het afwerken. Nee, niet aan het afwerken, maar aan het verder zetten in New York. Waar hij echt een record aantal data doet in Madison Square Garden. Ja. Ik denk 30 of zo, dat is echt insane.
1: Dat is crazy.
0: Daarna gaat hij nog naar Australië en dan zou het gedaan zijn. Maar nu blijkt dus dat hij dat verder gaat zetten. En ook wel goed, denk ik, want bijvoorbeeld in Europa is hij maar naar één plek gekomen en dat was Amsterdam.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel weinig, natuurlijk.
1: Ja, er zijn nog wel wat mensen die wel een kaartje willen waarschijnlijk.
0: Ah, wel, voilà. Exact. Dus ik denk dat dat ook een beetje zijn insteek was. Dat hij dat misschien op voorhand ook al wel wist. Van ik ga nu enkel Amsterdam doen en daarna zien we dan nog wel welke tour dat er allemaal gaat aankomen. Dus voilà, bij deze. En even, hoe weet ik dat nu zo zeker? Onlangs kon je je adres doorgeven op de website van Harry Styles. En dan kreeg je post.
1: Mm-hmm.
0: En die post was een brief met daarop al een sticker van zo'n spiraal smiley erop. Zoals die posters zijn. En in dat briefje zat dan, in die envelop zat dan een briefje met daarop We wanna keep dancing with all our friends.
1: Nou.
0: Ja, en dat is een lyric uit zijn nummer Dance No More. En daarmee wil hij gewoon zeggen van ja, ik wil nog altijd op tour blijven gaan en dansen met jullie allemaal. Mijn friends, mijn fans die meer zijn op die tour dan. Op verschillende plekken zijn die posters gespot. En daarvan denken we ook dat dat dan de plekken gaan zijn waar hij op tour gaat gaan.
1: Dan is mijn vraag, is er hier zo al eentje gespot?
0: Jammer genoeg.
1: Allee.
0: Jammer genoeg, maar in Brussel, in Antwerpen, er is nog geen enkele gespot. Dus ik denk niet dat hij naar België zou komen. Hij zou wel komen naar Madrid, Berlijn, Newcastle en LA onder andere.
1: Oké, klein tripje moet je er dan voor over hebben.
0: Ja, maar voor Harry Styles?
1: Ja, maar toch, ik had toch liever hier gezegd, Harry, I want to say goodnight to you. In Belgium. Maar ja, dat gaat dat niet doorgaan, hè.
0: Jammer genoeg.
1: Sloeber, potverdorie. Ik zal hem nog eens spelen zien. Merci, Kato. M&M.

0: Hola Pola, ik wou je iets laten horen. Een nieuw spelletje van Bij de Ochtend. Het heet De Notenkraker, waar je met zo min mogelijk pianonoten en een tip de song moet proberen raden.
1: De tip over de song graag.
2: Katie heeft koorts.
3: Ja, ik kan de song kraken in 10 noten.
4: Uh-huh. Oh, Iman weet het al of wat? Je ziet het op haar gezicht. Ik ga voor 9.
5: Ik ga voor 8 noten.
4: Oh.
3: 7. 7 wil ik ook nog doen.
4: Is het heel gênant als je dat dan niet weet? Als je nu zegt, oké, 5. 5 noten.
5: Oh.
4: Ik zweer het u. Ik weet het gewoon.
5: Dat mag je doen van mij.
4: Is het echt?
5: Dit is hem nog eens.
3: Ik heb wel ook echt geen idee.
4: Maar leuk, kom aan.
0: Jij weet het wel, hè? Het is deze Hot and Cold van Katy Perry.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Morgen is er een nieuwe kans om de noten te kraken in de ochtendshow, liever. En ik ga zo meteen proberen om jouw job te kraken. Ja, zo meteen ga ik op zoek naar welke job mijn luisteraar eigenlijk uitoefent door een heel arsenaal aan vragen af te vuren. Als ik jouw job eens mag raden, dan mag je nu altijd al job sturen met een berichtje in de app van VRT Max. Je vindt ons bij kanalen en dan op zoek gaan naar M&M.
1: Je opwinden in de file.
2: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
1: Of een nieuw lief swipen op de trein.
2: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw. Ja.
8: Maar ja.
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja.
8: Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Janne Kaerts.
13: Leerlingen scoren minder goed voor lezen. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau niet. En dat moet beter, dat vindt Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir.
14: Dat heeft natuurlijk een weerslag op de welvaart ook, het economisch belang, want wij zijn een kennismaatschappij. Nederlands en wiskunde blijft belangrijk. Maar als we het breder bekijken, ja, ook het persoonlijk geluk van deze leerlingen, dat hangt daar ook mee samen en ook de gezondheid op lange termijn.
13: Ja, ook voor wiskunde gaat de score dus opnieuw achteruit. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde. Maar verliezen wel steeds meer leerlingen aan de top. En de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij wordt ook wel groter. Energieleveranciers mogen vanaf begin volgend jaar geen eindfacturen meer sturen voor dingen van langer dan een jaar geleden. En wanneer je verhuist, mag je ook geen factuur meer krijgen voor energiekosten van de bewoner voor of na jou. De minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, legt uit hoe het werkt voor die eindafrekening.
15: Mensen moeten vooral snel die factuur krijgen. Dat staat vandaag op 6 weken. Nadat de meterstand is doorgegeven, duurt het langer. Dan krijg je een compensatie per maand. Maar we zetten daar nu wel een eindtermijn van 12 maanden op. Dus heb je na 12 maanden de factuur niet gekregen, dan moet je ze ook gewoon niet meer krijgen.
13: De overbevolking in de gevangenissen brengt het hele rechtssysteem in ons land in gevaar. Dat zegt de Raad van Europa. Dat is een organisatie die waakt over de mensenrechten en de rechtsstaat in 46 landen. De Raad bracht in mei vorig jaar een bezoek aan 5 gevangenissen en 2 centra voor geïnterneerden. Ze stelden vast dat steeds meer gevangenen op de grond slapen. Dat is slecht voor de veiligheid van de gevangenen, maar ook voor het personeel. De Raad vraagt ons land om maatregelen te nemen, zodat het rechtssysteem goed kan blijven werken. In Frankrijk hebben dieven 4 schilderijen gestolen van de Franse schilder Renoir. Dat gebeurde in een museum aan de Franse Riviera. Rond 6 uur vanmorgen werden de dieven opgemerkt door de politie. Tijdens de achtervolging lieten ze wel 1 schilderij vallen en ze gingen er vandoor met de 3 andere. De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met gewelddadige overvallen en diefstallen. Het is intussen ook een jaar geleden dat de dieven in het Louvre Franse kroonjuwelen stalen ter waarde van $88 miljoen. Het is hier en daar nog wat bewolkt, met in de voormiddag vooral in het westen van het land al regen. Maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen nog en rond 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien. En dat tot 19 graden dan. M&M.
0: Wil je een hit? Zet er dan een Amerikaanse stad in. Daarnet nog Choose in Texas, zometeen Ain't in LA, maar nu ook al Dasha. Zij scoort een hit.

Burna Boy met Die Die. Die twee hadden iets te vieren, want de clip bij hun WK-anthem heeft intussen de mijlpaal van 1 miljard YouTube-views bereikt. Het is ook de eerste muziekvideo die in dit jaar is uitgebracht en die mijlpaal heeft bereikt. En snel ook, hè, want het is nog maar 4 maanden na hun release, dus ik denk dat er daar nog wel wat views gaan bijkomen. En ik denk ook dat het heel moeilijk wordt om haar meest bekeken clip te overtreffen. Dat is nog steeds Waka Waka. Die clip zit ondertussen aan 4,7 miljard streams. Ja, wadda. Nu bekendje voor de small town girls. De meisjes met dromen die hun kleine dorpjes ver overstijgen. Ik denk niet dat er al veel Slovaakse artiesten een hit scoorden in ons land. Maar Adela uit Slovakije, die doet het. En daarmee laat ze ook zien dat ze Cat's Eye niet nodig heeft. Want dat was haar oorspronkelijke plan, hè. Meedoen aan Dream Academy en een lid worden van Cat's Eye. Mabbel, de aanhouder wint, zeggen ze dan. Dit is Ain't in LA van Adela.

0: I don't care. Ja, jongens, dat kan al wel eens voorvallen op een dinsdag, hè. Don't care. Maar bon, we gaan voor de goede vibes, toch? Als je hofleverancier wordt, dat is toch echt iets om mee uit te pakken, hè? Maar wat als je ruimteleverancier wordt? Het overkomt boer Danny uit Kamperhout op dit eigenste moment. Ik vertel hier alles over na Mr. Belt & Weasel.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Krevel.
12: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
14: Bruno.

Jullie muziek maakt mijn dag, stuurt Ilse. Dat horen wij graag. Jij hoort de Mr. Belt & Weasel. Ik heb een mooi verhaal gespot in de krant over Kampenhout. Want een boer heeft daar te horen gekregen dat zijn gerief mee naar de ruimte mag. Het gaat om boer Danny, die witloof teelt. Op ambachtelijke wijze doet hij dat nog. En wat blijkt? Astronauten die mogen zelf kiezen wat ze eten in de ruimte. En voor de astronaut die wij afvaardigen, Raphaël Lejoie, mag dat witloof met kaas en hesp zijn. En er is nu dus een chef-kok aangesteld om dat allemaal te preppen. En die chef-kok haalt zijn witloofstronken dus het liefst bij boer Danny. Op VRT Nieuws stond er ook nog heel schattig bij dat de kleinkinderen van Danny het fantastisch vinden en nu de hele tijd witloofraketjes tekenen. Oh, dat is zo lief. In oktober is het zover, hè? Dan schieten Raphaël en dus ook de witloof van Danny de ruimte in. Wij gaan naar beneden nu met Three Doors Down. Dit is Kryptonite op M&M.

0: Spyro en Material Lover. Liever nog even de laatste drum. Wappakee. Binnenkort komt er alweer een nieuwe film uit, gebaseerd op speelgoed. We hadden zoal Barbie, er komt nog een Polly Pocket film aan, van Mattel ook. Maar binnen een maand is er van Mattel ook al Matchbox, de movie. Ja, zo die kleine autootjes waar we allemaal wel eens mee gespeeld hebben. Met in de hoofdrol John Cena, maar ook Jessica Biel. En dat is mevrouw Justin Timberlake. En daar moet je al niet te lang meer op wachten, die komt er zo aan. Eerst even naar de weg. Ik had mijn micro al toegeschoven, maar er staat toch één filetje. Op de A12 richting Brussel in Aartselaar staat een defect voertuig. Daardoor is het even aanschuiven op de rechterrijstrook. Wees voorzichtig als je daar voorbij moet.
1: Maurien van Herbergen.

0: Al is het job.
1: Het is zo simpel als dat. Ik zou heel graag jouw job eens raden. Waar gaan al die werkende mensen 's ochtends in de file naartoe? Wat doe jij als je een werkdag op de planning hebt staan? Dat wil ik weten. Als ik jouw job mag raden, dan moet je mij eens job sturen in de chat van M&M. Gisteren heb ik zo met Ellen gebeld. Die was nachtwaker in een rusthuis. En vandaag mag ik bellen met Mieke. Ook zij stuurde job in een berichtje. En we gaan samen raden wat ze doet. Met vandaag een heel specifieke tip toch wel, om ons een beetje richting te geven. De tip is, Mieke doet iets met Money Time in de klas. Money Time, dat is zo het programma dat Charlotte Siebe hier had met Chris Sugira. Het ging dan over tips over je financiën. Wat kan dat allemaal zijn? Money Time in de klas. Zou het zo simpel zijn als leerkracht? Als jij al een idee hebt, deel hem zeker. Stuur even een berichtje via VRT Max. Songbird.
2: Jouw favoriete homewrecker komt naar België. You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
3: Samen met M&M.
4: Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Rehab van AB Winehouse. Voor altijd lid van de 27 Club. Hè, van die invloedrijke performers die op hun 27ste gestorven zijn. Wie zit daar nog in? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Dat is trouwens ooit eens wetenschappelijk onderzocht. 27 is statistisch niet per se dodelijker voor artiesten. Maar de mythe die blijft vooral voortleven. Ik hoop vooral dat er hier zometeen geen mysterie blijft.

0: Ja, gaan we weer horen. Vandaag raden we samen de job van Mieke. Met één tip die ons een beetje op weg moet zetten om haar job te raden. En de tip was money time in de klas. En money time, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Dat was een programma hier op VRT Max. Waarin je dus financiële tips kreeg van Charlotte en van Chris. En Chris is een financieel expert. Maar bon, genoeg met de tips. We gaan ervoor met de vragen. Goedemorgen Mieke.
1: Goedemorgen.
0: Mieke, ben je klaar voor mijn vragenvuur?
1: Helemaal. Dan ga ik komen.
0: Top, dan ga ik geen enkele seconde van jouw kostbare tijd meer verspillen. Zie. Huppakee. Werk jij vooral met mensen?
1: Ja.
0: Oké. Zijn die mensen kinderen?
1: Geen kinderen.
0: Geen kinderen.
1: Ja, wat is een kind voor u?
0: Ik denk middelbare school. Dat is kinderen.
1: Ah, ja. Oké, dan wel.
0: Ja. Oh, dan wel. Ah ja, oké. Dat is voor jou geen kind. Ja, ik snap het ook wel. Het is een beetje verwarrend. Komen er computers aan te pas?
1: Ja, maar dat is nu niet de hoofddingen.
0: Oké. Okay. Werk je ook in het weekend of op de avond?
1: Nee.
0: Moet je vooral staan tijdens jouw job?
1: Ja, ik zelf niet.
0: Ah, oké. Waar kan je niet zonder op je werk?
1: Ja, toch een computer.
0: Wat is het eerste wat je doet als je aan je job begint?
1: Koffie halen.
0: Wat is het duurste ding dat je zou kunnen meepakken bij jou op je werk?
1: Oei. Dat is een moeilijke.
0: Geen dure dingen daar.
1: Wacht nou, met een laptop zeker.
0: Oké, dat valt nog mee. Waar moet je het vaakst op wachten?
1: Antwoorden van collega's.
0: Oeh. Wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik jouw job overpak?
1: Ja, dat ik het niet meer kan doen.
0: Je doet je job graag.
1: Ja.
0: Oké. Wat is het eerste dat je ziet als je op je werk toekomt?
1: Veel bomen.
0: Veel bomen. Ja, lap, dat zegt mij niks. Ik moet raden. Ah, ik ga eens even kijken of ik een hulplijn kan instellen.

0: inschakelen, want de mensen mogen mee raden. Kelly, die gaat voor leraar businessopleiding, dus dat je voor de klas staat. Dat denk ik ook, maar of het een businessopleiding is, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Maar ja, verlos me maar uit mijn lijden. Ben jij leerkracht? Sta je voor de klas?
1: Soms.
0: Soms?
1: Ik ben projectmanager voor Get a Teacher.
0: Ja?
1: Een project binnen KBC, waar dat wij scholen de mogelijkheid bieden om een expert uit te nodigen. Dus wij hebben, mijn collega Els en ik, wij hebben 100 collega's binnen KBC verspreid over heel het land, die wij uitsturen naar scholen. Dus stel dat een school zegt, oh ja, ik zou graag een expert hebben die uitleg komt geven over sparen en beleggen.
0: Ja?
1: Dan zoek ik die en dan stuur ik die naar de school uit. Dat is eigenlijk onze job.
0: Maar wat een mooie service is dat eigenlijk. Dus jullie faciliteren eigenlijk, waar dat er vragen zijn bij leerkrachten, dan sturen jullie er een expert op af. Zo begrijp ik het goed, hè?
1: Ja, want ondertussen zijn er onderwijsdoelen rond financiële geletterdheid in het middelbaar onderwijs. Dus elke jongere die nu afstudeert, zou toch een minimum moeten kennen daarover. En wij bieden dat gratis aan. Dus een school kan dat gratis aanvragen. En het is ook zo, ze komen niks over KBC vertellen. Het is de bedoeling dat eigenlijk de uitleg voor iedereen geldt. Er komt geen enkel KBC-product in aanbod.
0: Dus maar wat een handige tip voor leerkrachten die op dit moment aan het luisteren zijn eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Wat is waar krijgen jullie het meeste vragen over?
1: Sparen en beleggen, omdat dat in de derde graad, een van de verzekeringen, dat is momenteel het meest gegeerd, maar ook rond ondernemen. Zo je eigen onderneming opstarten, dat is dan vooral voor economische richtingen, die bijvoorbeeld een mini-onderneming moeten oprichten. En we hebben nu iets nieuw gemaakt. Dat is echt vers van de pers rond cybercrime.
0: Ja.
1: Dus dat kunnen scholen ook aanvragen, omdat dat iets heel actueel is.
0: Mega boeiend. Mega boeiend. En vooral een nobele daad dat jullie dat aanbieden aan scholen. Als er aanvragen binnenkomen, Mietje, ik weet jou te vinden. Hè.
1: Ja.
0: Fijne dag daar nog op je job. Merci dat ik mocht raden. Bye bye.
1: Graag gedaan.
2: Maurien, jouw job ook eens raden? Stuur dan nu job via

Lucas en Steve en Jordan Shaw. En ze zingen het zelf, Heart First. Het hartje op de eerste plaats, dat is een goed idee. Taylor Swift, ja, die staat in de eerste plaats bekend als Cat Lady. Maar in de zomer van dit jaar heeft ze met haar kerstverse hubby Travis Kelce een puppy geadopteerd, blijkbaar. Het is een, ik durf het niet goed uitspreken, een Samoyed puppy of zoiets. Er waren al video's viraal aan het gaan met speculaties dat ze een hond erbij hadden gepakt, bovenop de katten. Maar nu weten we ook hoe die hond heet. Haar naam is Wendy. En dan vraag ik me af, zou dat dan toevallig geïnspireerd zijn op de film waar zij de soundtrack voor heeft gemaakt? Want jawel, wie zit er in Toy Story 5? Alleen alle Toy Stories. Onze Wendy.

0: I Know It, I Knew You van de Catmom, die nu ook Dogmom is. Ik heb het over Taylor Swift.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
9: Leerlingen scoren minder goed voor lezen en wiskunde. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau niet. Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Mier, wil de B-stroom hervormen in de eerste graad van het middelbaar. En daar zitten vaak nog leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs en missen nog heel veel basisvaardigheden.
10: Het basisniveau, dat moet toch wel een grote meerderheid van onze kinderen zien te halen om te kunnen functioneren in een samenleving. En die gaan we echt wel grondig gaan hervormen, samen met de andere doelen in de brede eerste graad van het secundair onderwijs. En dat is eigenlijk een vervolg van wat we gedaan hebben in dat basisonderwijs met die terugkeer naar dat kennisrijk curriculum.
9: Ook voor wiskunde gaat de score bij Vlaamse leerlingen opnieuw achteruit. Afgelopen zomer waren er meer dan dubbel zoveel meldingen van blauwalg in Vlaamse wateren in vergelijking met de zomer van vorig jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de lange droge periode en ook de hitte. Blauwalg komt voor in water met weinig stroming, zoals plassen, vijvers, maar ook meer en meer in onze kanalen. Dat zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
11: Door het warme en droge weer zijn die debieten ook daar lager, zit daar ook minder stroming op en merken we toch ook dat die blauwalg daar ook opduikt.
9: Tijdens het techno-event van Amélie Lens afgelopen weekend zijn in het KMSKA in Antwerpen voortdurend geluidstrillingen gemeten om na te gaan of de luide muziek een impact heeft gehad op de kunstwerken daar. Het event was vlak voor de ingang van het KMSKA en de resultaten zijn geruststellend, zegt het museum.
12: Ik kan wel zeggen dat Amélie Lens hier voor het plein een knal van een show gegeven heeft, maar wij willen vooral dat onze kunstwerken ook daarna nog kunnen knallen. En we hebben uiteraard met de organisatie ook afgesproken wat milder in de maatregelen zouden kunnen zijn. Zo zijn de grote bassen niet gericht geweest naar de gevel van het museum, maar allemaal richting het publiek.
9: In Frankrijk hebben dieven 4 schilderijen gestolen van de Franse schilder Renoir, goed voor zo'n €9 miljoen. Rond 6 uur vanmorgen werden de 2 dieven opgemerkt door de politie. Tijdens de achtervolging lieten ze 2 schilderijen vallen en ze gingen er vandoor met de 2 andere. De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met gewelddadige overvallen en diefstallen. Het is trouwens intussen ook 1 jaar geleden dat de dieven in het Louvre Franse kroonjuwelen stalen en die zijn nog altijd niet gevonden. Het is de namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met de regen die stilaan over ons land trekt. We halen zo'n 23 graden. Morgen wisselvallig en dan halen we 19 graden.
8: M&M.
0: Zometeen nog extra voorbereiden op Cat's Eye die binnenkort in ons land staan. Eerst Omni Thijs.

Saai. Die staan over exact een week bij ons in de AFAS-dome. Wel maar met 3 meisjes van de 6 waarschijnlijk. Er is er eentje uitgevallen door blessure. En 2 die een beetje pauze moesten nemen voor hun mentale gezondheid. My life is brilliant. Nu, deze James Blunt, die altijd zo net iets te vroeg begint met zingen. Hè. Kijk, nu gaat hij echt beginnen. Hè. Uit 2005, deze You're Beautiful.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 9.

0: FM. Rate the song.
1: Miley is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in haar muziek. Volgende week vrijdag dan komt er een heel album aan. Haar 10e al ondertussen. En dat heet Bass Persuades. En de titelsong daarvan die kreeg je vorige week al. En die toont al een beetje aan dat we echt een hele nieuwe sound gaan krijgen, hè, van Miley. Veel mensen zeggen een beetje Lady Gaga-style. Ik hoor er vooral heel de tijd deze song een beetje in.
2: Don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there.
1: Ja, Guess van Billie Eilish en Charlie XCX heeft er echt wel iets van weg, vind ik, in de strofes. Maar bon, jij bepaalt natuurlijk zelf je mening. En die mag je doorsturen door punten op 10 te geven via de app van VRT Max voor Miley met Bass Persuades. Rate!

playlist. Manon van Donklaar die zegt een 2 op 10. Die is niet zo'n grote fan. Ook Maud de Hulu die zegt, ik heb het nu al een paar keer gehoord. Ik blijf nog niet echt eraan gewoon worden. Dus voor mij een 4 op 10. Joshua die zegt, vandaag geven we een 8 op 10. Gisteren had hij nog een 7 op 10 gegeven. Dus die zegt, het gaat in stijgende lijn. Pascal Segers zegt, het blijft wennen. Ik mis een beetje extra power, maar toch wel 6 op 10. Stefanie die zegt, ik heb het precies al gehoord. Het is zo niet echt een super vernieuwende song. Een 3 op 10. Thijs die is wel grote fan, een dikke 10 voor de nieuwe Miley. Daan die zegt een 9 op 10, leuk nummer. En het lijkt inderdaad wel een beetje op het nummer dat je net liet horen. Ja, die Guess. Ik vind dat ook wel een heel goed nummer van Charlie XCX en Billie Eilish. Ik ben daar wel fan van, zo van die goede, stoere, vrouwelijke songs. Ook Jana en Alex die geven allebei nog een 9 op 10. Als ik alles optel, zitten we op een 7 op 10. Dat is nog altijd geen super verbijsterende score. Maar ik heb het gevoel dat we er nog een beetje aan het wennen zijn aan de nieuwe Miley. Straks na 6 uur horen ze nog eens opnieuw op Rated, tijdens Rated the Song.

Imagine Dragons en Radioactive. Het is momenteel 3:03. En op de E17 richting Gent is het een kwartiertje vertragen van Beervelde tot Destelbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de A12 richting Brussel staat in Aartselaar een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse Ring dan richting Gent nog 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Merksem. Richting Nederland een kwartier van Sint-Annalinkeroever tot de Kennedy-tunnel. En voor de rest enkel kleine vertragingen. Hi. M&M. Anke Goergen.

met New Religion. Maar ik ga eerlijk zijn, ik heb vannacht echt heel slecht geslapen. Superveel wakker geworden, slecht gedroomd, last van maagzuur. Ik werd wakker van mijn wekker en dat voelde echt alsof er een vrachtwagen over mijn gezicht was gereden. Jongens, mijn ogen ook helemaal opgezwollen. Maar bon, na een paar koffietjes ben ik er wel eens wat bovenop geraakt. Heb ik er weer zin in om met jou de namiddag door te komen. Maar het zou nog leuker zijn als we elkaar een beetje kunnen steunen. Hè? Dus als jij ook iets leuk wilt delen, kan via de app van VRT Max. Hey, goeie muziek is hier. Van Michael Jackson.

0: Welke formaliteiten als starter?
1: Formeel mag altijd.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.

van Billie Eilish, Phineas, die is getrouwd. En Billie Eilish die was de babs, de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En die mocht hij dus officieel trouwen. Dat is dus zo, hè. Dus het lijkt mij wel supercool dat, dat je gewoon je eigen broer officieel mag trouwen voor de wet. Dit is ze met Birds of a Feather.

Mercy. En voor deze gaan we even terug naar het begin van de zomer. Met een samenwerking tussen Alesso en OneRepublic. Een onafscheidelijk duo. Het is niet de eerste keer dat ze samen een hit maken. En ook deze is zeker en vast een goede meezinger al heel de zomer lang geweest. Hier dus nog eens In Your Eyes van Alesso en OneRepublic.

Disposition. Had een temper trap. Dua Lipa die staat met twee versies van Training Season in de globale hitlijsten op Spotify, ondanks dat het al 2 jaar geleden is uitgebracht. Zowel met de originele, nog steeds op 22, maar ook met haar live versie uit de Royal Albert Hall staat ze op 146. En dat klonk daar ook zo.

Er zijn trouwens nog veel meer nummers die ze daar live gezongen heeft met heel orkest en koor. Echt prachtig. Nu deze levitating nog voor jou van Dua Lipa.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro. Bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Het pijnlijk moment hiervoor in Jon. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Melina Verbeek. Vlaamse leerlingen scoren minder goed voor lezen en wiskunde. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen niet het basisniveau voor leesvaardigheid. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs behaalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau lezen niet. Bruno van Obbergen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet grote niveauverschillen wanneer leerlingen in de B-stroom van het secundair starten. Daarin komen zowel leerlingen met als zonder getuigschrift van het basisonderwijs terecht. Hij pleit voor meer samenwerking met de basisschool om dat niveauverschil aan te pakken.
10: We zien bijvoorbeeld hoe in het eerste jaar B-stroom ook leerkrachten uit het basisonderwijs aan de slag gaan, net omwille van het feit dat zij ook wel die affiniteit hebben met die leerlingen. Dat is één voorbeeld, maar ik vind dat we echt ook over de structuren moeten nadenken, want op het moment dat je een structuur hebt waar een te grote groep gewoon vastloopt, dan is het teken dat je andere dingen moet gaan doen.
8: En ook voor wiskunde gaat de score opnieuw achteruit. Clarabout Potatoes wil zijn vestiging in Moeskroen in Henegouwen sluiten. Daardoor worden 392 jobs bedreigd. Clarabout Potatoes produceert momenteel meer dan dat er vraag is, terwijl de kosten dezelfde blijven. De vestiging in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. De burgemeester van Schaarbeek in Brussel verbiedt 2 mannen om nog in de buurt van het Noordstation te komen. Ze krijgen allebei een plaatsverbod van een maand. De 2 mannen staan bij de politie bekend voor tientallen feiten van drugs en criminaliteit. We willen de overlast in de Noordwijk strenger aanpakken en het plaatsverbod hoort daarbij, zegt waarnemend burgemeester Martin de Brabant.
11: De wijk is een enorme uitdaging, dus ik wil alle mogelijkheden die ik heb gebruiken. En deze mensen hebben geen plaats meer in onze wijk.
8: Eerder legde de burgemeester ook al een nachtsluiting op voor cafés, winkels en bordelen. In Duitsland is de man opgepakt die verdacht wordt van een aantal sabotagepogingen tegen hoogspanningsstations. Dat melden meerdere Duitse media en is bevestigd door de politie. De klimaatactivist van 48 werd al enkele dagen gezocht door de politie. De man wordt ervan verdacht vorige week zeker 2 sabotageacties ondernomen te hebben, waarbij hij kortsluiting veroorzaakte in hoogspanningskabels. Hij zou opgepakt zijn bij een verkeerscontrole in de buurt van Weisweiler, dat is niet ver van Aken, waar de politie onderzoek deed naar een nieuwe sabotagepoging gisteren. En comedian Philip Geubels krijgt de Pi Quadraatprijs voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Hij krijgt die prijs van PsycheVZW, dat is een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg. Geubels maakte voor VRT de televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek. PsycheVZW zegt dat hij daarin moeilijke thema's bespreekt met humor, empathie en respect. En dat dat helpt om moeilijke ervaringen vanuit een ander perspectief te bekijken. Deze namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met regen die stilaan over het hele land trekt. We halen zo'n 23 graden. Morgen wisselvallig en dan tot 19 graden. M&M. Welke kleur heb jij van ogen? Laat het eens even weten in de VRT Max-app. Als je er groene hebt, dan gaat de Big Hit deze week misschien wel over jou.

Ja, ik zie hier wat kleuren van ogen passeren in de VRT Max-app. Dat is heel fijn. M&M. Want ik heb eens wat dingen opgezocht. Ik wist eigenlijk zo niet wat de meest voorkomende oogkleuren waren eigenlijk in de wereld. Brian die stuurt, ik heb blauwe ogen, zo blauw als de zee en de oceaan. Wel, ik heb het eens opgezocht en dan ben je dus bij de 8-10% van de wereldbevolking die blauwe ogen heeft. De meest voorkomende kleur is bruin met maar liefst 80%, vind ik wel echt heel zot. Amber- of hazelnootkleurige ogen zijn ongeveer 5%. Dat is zo wat bruin, maar toch met wat gele gouden tinten in. Kim Baart die stuurt ook nog, ik heb blauw-groene ogen. Ik weet nu niet zo de combinatie ervan, hoeveel procent dat is. Maar een van de meest zeldzame kleuren van ogen op de wereld is dus blijkbaar groen. Maar 2% van de wereldbevolking heeft deze oogkleur. En toch heeft Alex Warren daar een nummer over gemaakt. Emerald Eyes. Onze big hit ook van deze week staat ook op zijn nieuwe album Wild Child. En die hoor je zo meteen na deze Robin S.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
7: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
8: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
9: Where was he going?
7: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
9: Hello?
8: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
7: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
10: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Knaldi.
18: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
19: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Bazaar stond afgelopen weekend op Krammerok, maar ze deden daar ook nog een surprise act bij de Londense band Stone. Ze leerden elkaar kennen achter de schermen op een ander festival en ze besloten om samen even op te treden. Mathieu Terijn is al speciaal ervoor naar Londen gereisd en ze hebben daar samen een versie van Goud gebracht. Moet je maar eens opzoeken. Er is ooit komt er een dag

0: prachtig, hè.
1: En ondertussen 86 kilometer file op de E17 richting Gent is in Destelbergen de weg wel vrijgemaakt. En ook op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot Merksem. Richting Nederland is dat 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.

is mijn schoonbroer jarig, Juri. Hey, als je luistert, alvast een hele dikke proficiat daar. En ook aan alle andere mensen die vandaag jarig zijn natuurlijk. Hè. Maar voor nu ben ik vooral op zoek naar de mensen die morgen jarig zijn op de prachtige datum 9-9-2026. 9 september. Dus als je iemand bent die morgen jarig is of je kent toevallig iemand die morgen jarig is, laat het nu even weten via de VRT Max-app. Daar even doorklikken op het M&M-kanaal, want de ochtendshow wil graag een cadeautje voor jou fixen.

0: Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Het is nu of nooit. Het is erop of eronder. En het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, je wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedata. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
18: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Gregory Truits die zegt... Vandaag is ook de enige echte legend Avicii-jarig, dus happy birthday in heaven. Oh. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ook Pink en Wiz Khalifa zijn blijkbaar jarig vandaag. Crazy. Maar bon, dus vooral als je morgen jarig bent, dan krijg je een cadeautje van ons. Dus stuur het nu even door als je jarig bent op 9 september of als je iemand kent die jarig is morgen. Nu, Miles on it.
1: Big lift,

aflevering al gehoord van 22 minuten stomme vragen. Die is met Judith. Je komt er veel te weten over haar. Onder meer knipt ze haar eigen bangs. En wie is de coolste artiest die ze al ooit ontmoette? Ze heeft het ook over haar paardenmeisje verleden. Bon, dit is ze met Judith.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaart, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Kreven.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter.
12: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
13: Oh nee!
12: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
13: Oh, Bassie.
12: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
14: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
15: Want we gaan weer terug naar school.

0: zo goed als nieuw.
1: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Hele goede middag, het is 2:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: Bij Clarabout Potatoes zijn bijna 400 jobs bedreigd. De producent van diepvriesfritten wil zijn vestiging in Moeskroen in Henegouwen sluiten. Daardoor dreigen 392 mensen hun job te verliezen. Clarabout Potatoes produceert momenteel meer dan dat er vraag is, terwijl de kosten dezelfde blijven. De vestiging in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau lezen niet. Valentina Koos van het Onderwijs voor Vlaamse Steden en Gemeenten pleit ervoor om in het beroepsonderwijs niet meer in leerjaren te werken, maar in modules waarbij leerlingen op hun niveau lessen in basiskennis volgen en de praktijkvakken op een ander passend niveau. Want nu is het verschil tussen leerlingen binnen 1 leerjaar te groot, zegt ze.
8: In diezelfde klas, in de B-stroom, komen zowel leerlingen terecht die al een diploma van het basisonderwijs hebben, maar evengoed andere leerlingen die dat niet hebben, waardoor je met grote verschillen zit. En onze vraag is toch wel om daar structureel te gaan naar kijken en misschien de school op die manier anders te gaan organiseren waar dat je daar rekening mee houdt.
7: Niet alleen voor lezen, maar ook voor wiskunde haalt 1/4 van de 15-jarigen in Vlaanderen het basisniveau niet. De burgemeester van Schaarbeek in Brussel verbiedt 2 mannen een maand lang om in de buurt van het Noordstation te komen. De 2 mannen staan bij de politie bekend voor tientallen feiten van drugs en criminaliteit. We willen de overlast in de Noordwijk strenger aanpakken en het plaatsverbod hoort daarbij, zegt waarnemend burgemeester Martin de Brabant.
9: De wijk is een enorm uitdaging, dus ik wil alle mogelijkheden die ik heb gebruiken. En deze mensen hebben geen plaats meer in onze wijk.
7: En in Duitsland is een man opgepakt die verdacht wordt van een aantal sabotagepogingen tegen hoogspanningsstations. Dat melden meerdere Duitse media en is bevestigd door de politie. De klimaatactivist van 48 werd al enkele dagen gezocht. Hij wordt ervan verdacht vorige week zeker 2 sabotageacties ondernomen te hebben, waarbij hij kortsluiting veroorzaakte in hoogspanningskabels. Hij zou opgepakt zijn bij een verkeerscontrole in de buurt van Aken, waar de politie onderzoek deed naar een nieuwe sabotagepoging gisteren. Deze namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met regen die stilaan over het hele land trekt. We halen zo'n 23 graden, morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
10: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
11: Acerta. M&M.
5: Bij deze een warme oproep om eens naar de profielfoto van Terry Swims te gaan kijken op Instagram. Een close-up met dubbele kin en een heel gek gezicht. Het is heel funny.

Last Friday Night. Ook wel bijzonder. Ze heeft haar eigen film op IMAX gekregen. Het is haar concertfilm eigenlijk van de Lifetime Tour live vanuit Parijs. Het was wel maar voor één avond in de cinema. Maar hopelijk komt die binnenkort misschien ook op Netflix of zo. Woo!

0: elke dag uren tijd verliezen?
1: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
0: Of uren tijd winnen?
1: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind wel vast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
6: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

30.000 mensen binnen kunnen. Dat is echt wel crazy. Want daarmee is ze de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artieste ooit met een solo-show in die arena. En dan wetende dat ze nog maar 21 jaar is. Hè? Echt crazy. Ook iedereen had het haar afgeraden om te doen, maar ze dacht, poeie, ik doe het toch. Ik hoop ook vooral voor haar dat ze het uitverkocht krijgt. Ik heb ze ook op Pukkelpop gezien. Het was ook wel een heel leuk optreden. Dus het zou wel echt heel cool zijn. De show is op 24 april vorig jaar. Volgend jaar liever. Amai. De show is dus 24 april volgend jaar. En voor de tickets moet je morgen om 10 uur 's ochtends klaarzitten. Dus daar zou ik zeker je wekker zetten als je erbij wil zijn volgend jaar.

Calvin Harris en Ellie Goulding. Ik vind het vooral een miracle dat het zo rustig is op de baan. Dat is relatief natuurlijk, is altijd wel een beetje file, maar het valt wel mee. Op de buitenring rond Brussel is in Jette een ongeval gebeurd, wel op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland, 25 minuutjes van Sint-Annalinkroever tot Antwerpen-Oost door een botsing op de rechterrijstrook. En nog op de R4 binnenring rond Gent is in Oostakker de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je schuift daar een kwartier aan vanaf Gent Zeehaven. M&M.

0: GOATS. Moet je maar eens kijken, dat gaat over basketbal. En dat past natuurlijk ook ideaal nu, nu dat het WK basketbal bezig is. En gisteren hebben de Belgian Cats daar een fantastische match gespeeld tegen Australië. Ze zijn ook gewonnen, daarmee hebben ze zich geplaatst voor de kwartfinales. En gisteren tijdens Club Kuiter hebben ze ook gebeld met Julie van Loo. En die zei dit over hun winst.
1: We gaan eerst gewoon recupereren. Nu zijn daar, omdat we rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de kwartfinale, spelen we geen barragematch. Dus dat is een extra 24 uur rust die wel heel welkom is. Dus we kunnen ons volledig opladen om volledig eigenlijk toe te leven aan die kwartfinale. Dus uiteraard wel waar we sowieso heel veel zin en ook extra energie aan voor hem.
0: Ja, spannend hè. Dus de Belgian Cats supergoed bezig daar. Heel benieuwd hoe ze het nog gaan brengen. Donderdag dan spelen ze terug een wedstrijd.

0: Zie het.
1: Kratzer!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu is september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

Bausang. Grote hit gescoord afgelopen zomer met Magnetic. Maar ze hebben nu ook een nieuwe song. Very disco. Goeie beat. Lose Myself heet het. Is er ook even meegegaan in Rate a Song, maar is er vrij snel uitgegaan. Nochtans, ik vind het echt wel een vrolijke song. Misschien moet hij nog een beetje rijpen. Zeer benieuwd of die het ook zo goed gaat doen als die Magnetic. Voor nu stel ik even voor dat we het even wat rustiger aandoen. Hè. Deze Calling, Wherever You Will Go uit The Nillies.

Helaas geen VRT zomerhit, maar hij heeft wel een dumpje geplaatst op Instagram met allemaal foto's van vroeger. Bijvoorbeeld zijn eerste gouden plaat was een favoriete liedje Zonder mij. Ook zijn allereerste solo zomeroptreden dat hij in espadrilles deed. Hij zei dat doen we nooit meer. En ook zijn mooiste optreden van zijn leven was in het OLT Rivierenhof. Kijk, wist ik niet, zo leren we weer iets bij over Maxim. Voor nu, voor iedereen die al een klein beetje een dippeken heeft tijdens het werken. Kom aan, jongens. Hey, het is dinsdag.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Leontis.
6: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
7: Ik gun je zeker een eigen zaak.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
0: Notities maken in het nieuwe schooljaar?
17: Let's go!
0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
19: Ja, ons broodje is gebakken.
20: Zwijg, kieken.
18: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
19: Ja, ons broodje is gebakken.
20: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
18: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
19: En lekker dat van die spijkerzucht.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
21: Goedemiddag, het is 3 uur.
22: 14 nieuws.
21: Met Melina Verbeek. Kokzijde voert een woonpremie in voor jonge kopers. De kustgemeente gaat een premie geven aan jonge kopers om zo jongere inwoners aan te trekken. Wie jonger is dan 40 krijgt een premie van €12.000 bij de aankoop van een huis of appartement in de gemeente. Je moet dan wel minstens 10 jaar lang onafgebroken in Kokzijde blijven wonen en het moet je enige woning zijn. De premie moet helpen om de gemeente te verjongen, zegt Schepen van Wonen Patricia van den Broeke.
23: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking en leeftijd, de oudere bevolking, die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
21: De gemeente Kokzijde verwacht dat elk jaar een 20-tal mensen de premie gaat aanvragen. Een onderzoeksrechter uit Brugge heeft 2 mannen aangehouden die verdacht worden van grootschalige vriendschapsfraude. Het onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Een van de mannen had haar via sociale media aangesproken, haar vertrouwen gewonnen en haar overtuigd om geld op te sturen. Ze verloor uiteindelijk bijna €120.000. De oplichters maakten in totaal meer dan €1 miljoen buit bij 8 kwetsbare slachtoffers door in te spelen op hun gevoelens. Comedian Philip Geubels krijgt de Pi Quadraat prijs voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Hij krijgt die prijs van PsycheVZ2, dat is een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg. Geubels maakte voor VRT de televisieprogramma's Taboe en Gene Paniek. PsycheVZ2 zegt dat hij daarin moeilijke thema's bespreekt met humor, empathie en respect. Geubels is vereerd met de prijs en wil die ook opdragen aan de mensen die durven te getuigen op tv.
24: Met Gene Paniek ging het over angst, iets dat mij heel nauw aan het hart ligt, omdat dat mijn leven
1: leven lang heeft beheerst. Ik wil die prijs ook vooral opdragen aan alle mensen die hebben deelgenomen aan mijn programma's. Want ik denk dat dat uiteindelijk nog het moeilijkste is om u zo kwetsbaar op tv te laten zien. Ik denk dat dat vooral de hoofdrolspelers zijn in heel deze verhaal.
21: De Britse regering maakt komende winter 116 miljoen euro vrij om Oekraïne te voorzien van luchtafweer. Het gaat om drones, luchtafweerraketten en zware munitie. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse afweerraketten, maar de Verenigde Staten gebruiken die raketten zelf in de oorlog met Iran. En de burgemeester van de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vraagt de Europese Unie dringend om hulp. Eind juli staken 80.000 migranten de grens over vanuit Marokko en volgens de burgemeester is de situatie in Ceuta nog altijd onhoudbaar. Het leven is er helemaal veranderd, zegt hij, en er zijn ook nog altijd duizenden migranten. Daarom vraagt de burgemeester dat de EU komt helpen om iedereen weg te krijgen en hij vraagt ook geld om de infrastructuur aan de grens te verbeteren. Nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt, met regen die stilaan over het hele land trekt en tot zo'n 23 graden vandaag, morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
5: Wat zou jij doen met een miljoen dollar? We kunnen

Meteor en Nooduitgang heeft ook een hele leuke zomer achter de rug. Nu heeft hij natuurlijk iets om naar uit te kijken. 10 jaar Meteor gaat op 5 mei gebeuren in de AFAS Dome volgend jaar. Straks nog een artiest die volgend jaar in ons land staat. Eerst Broken Strings.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Bebad.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

verschenen van Adela. Prima heet het. En ze komt ook meteen naar ons land. Ook naar Nederland trouwens. Dat doet ze op maandag 25 januari in Madeleine in Brussel. En dinsdag 26 januari in Utrecht. Ja, ze is echt wel de wereld aan het veroveren. Ook op TikTok gaat die heel goed. En de song gaat er een beetje over dat je niet per se in LA hoeft te wonen om perfect gelukkig te zijn. Dus dit is Adela, binnenkort dus in ons land met Ain't in LA.

tunnel. Vertragen naar Antwerpen doe je op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de buitenring rond Brussel ook nog 20 minuten filegolven van Vilvoorde tot Jette. En nog op de binnenring traag tussen Wezenbeek en Tervuren.

Ah wel, let me talk to you. Want ken je het programma Met Vier in Bed nog? Ah wel, daar is ook een Britse versie van. En sinds begin deze week gaat daar één aflevering uit viraal, omdat er een grote wraakactie gedaan wordt door een van de deelnemers. Zometeen vertel ik jou alle juice erover.

0: homewrecker komt naar België. You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
2: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.

0: nieuws, jongens. Over de Britse versie van het programma Met Vier in Bed. De bedoeling is daar dat verschillende koppels met een eigen bed en breakfast tegen elkaar opnemen. En ze moeten elkaar dan beoordelen door na hun verblijf te laten weten hoeveel ze voor hun verblijf willen betalen. En wie dan uiteindelijk in verhouding tot de echte kamerprijs het meeste geld krijgt, die wint. Een simpel concept, als je het eerlijk speelt natuurlijk. Want er was daar één koppel die dus bewust veel minder betaalde voor hun verblijf, zodat ze zelf meer kans zouden hebben om te winnen. Ja, en dat had een van die deelnemers dus door. En als wraak heeft hij dan een ander koppel, dat ook meedeed, een megasom geld gegeven voor zijn verblijf van die nacht. Hij heeft €256 meer geboden dan de echte kamerprijs, zodat dat valsspelende koppel dus zeker niet meer konden winnen. En dit was dan de reactie toen ze dat ontdekten.
1: The other reason is, there's no way I can allow you two to win.
2: Oh.
1: It was a gameplay from the start.
3: I completely misread you. And I'll actually be glad not to hear your voice ever again.
1: Great, fantastic. Same to you. The way I see it, I cheated to stop the other cheaters winning.
0: Oh my god, shots fired! Ja, de wereld smult hiervan, hè, jongens. Echt, ik hoop dat dat in de Belgische versie ook ooit is gebeurd. Dit is Dai Dai. M&M.

of Desire. Als je al naar het programma, wel, het programma Pocky gaat naar school hebt gekeken, heb je sowieso Lisse en Lou daar al gezien. Wel, ze komen zometeen langs in Club Koud. Daar veel plezier vanaf hier.

0: Vanavond op VRT1.
1: Er zijn vier man dit 50 keer gebaald. Allee, drank, duvelie. Ja.
0: Op VRT1 staat de telefoon in de noodcentrale geen moment stil. Op VRT Canvas in Drugsdelta volg je de drugsoorlog van Colombia tot bij ons. En op VRT Max kan je op stap met Arnoud in Dwars door de Pyreneeën. Alvast veel kijkplezier.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Het is 4 uur
7: 14 nieuws.
6: En hier is Melina Verbeek.
8: Twee mannen zijn aangehouden voor vriendschapsfraude. Het onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Een van de mannen had haar via sociale media aangesproken, haar vertrouwen gewonnen en haar overtuigd om geld op te sturen. Ze verloor uiteindelijk bijna €120.000. De oplichters maakten in totaal meer dan €1 miljoen buit bij 8 verschillende slachtoffers door in te spelen op hun gevoelens. Meer leerlingen in Vlaanderen krijgen gratis gezonde voeding op school. Vorig schooljaar kregen zo'n 90.000 leerlingen soep, fruit of zelfs een volledige maaltijd op school. Dit schooljaar bijna 146.000. De Vlaamse overheid betaalt een groot deel van de kostprijs, maar de gemeenten die meedoen moeten ook bijdragen. Nu moeten ze minder betalen dan vorig jaar en daardoor doen nu meer gemeenten mee, zegt minister van Welzijn Caroline Genet.
9: Bij €136 financiert de Vlaamse overheid per kind per schooljaar en de lokale besturen leggen daar nog iets meer dan €30 bij. Dat betekent dat je doorheen het schooljaar kan kiezen om bijvoorbeeld soep te voorzien, groente, fruit. Sommigen vragen een bijdrage van de ouders, anderen helemaal niet. Wat wij belangrijk vinden is dat elk kind recht heeft op gezonde voeding. Want op een lege maag kan niemand leren of zich concentreren.
8: Tijdens de zomervakantie heeft de NMBS 15 miljoen losse treintickets verkocht. Dat zijn er 9% meer dan vorig jaar. Het gaat om tickets die mensen kopen om vooral naar zee of naar een festival te gaan, zegt de NMBS.
10: Voor de festivals hebben we 130 extra treinen ingezet naar een 20-tal festivals. Deze zomer bijvoorbeeld 250.000 festivalgangers die met de trein naar het festival zijn gegaan. Daar kunnen we echt wel alleen maar tevreden over zijn, omdat het comfortabel, maar ook een veilige manier van reizen is.
8: In Roemenië heeft het gerecht een mogelijke Russische sabotageoperatie verhinderd tegen militaire basissen die door de NAVO worden gebruikt. Het gerecht heeft een 40-jarige Rus opgepakt die foto's en video's maakte van militair materieel en strategische doelwitten, zoals de militaire basissen. Dat gebeurde van februari tot juli van dit jaar. Volgens Roemenië zit Rusland achter die spionage en mogelijke sabotageplannen. En Red Flame Tessa Willard staat op de longlist voor de Gouden Bal, de grootste individuele onderscheiding in het voetbal. Die lijst bestaat uit de 30 beste voetbalsters van 2026. Thibaut Courtois is genomineerd voor de trofee van beste doelman. Vincent Kompany, hoofdtrainer van Bayern München, maakt kans om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Het gala van de Gouden Bal is eind oktober. Af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. Straks ook regen vanuit het westen en tot 23 graden. Morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
11: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 45 minuten liever van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 30 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 15 minuten daar. Naar Brussel hinder op de E19 in Machelen voor wie de buitenring rond Brussel op wil door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel hinder in Machelen door een ongeval. Verder 25 minuten filegolven van Vilvoorde tot Jette.
12: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
13: M&M's.

0: van Pitbull, Nio en nog een heleboel andere mensen. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kautar. Ik ben ongelooflijk blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Het is dinsdag en we hebben straks bezoek van de klasgenoten van Bokkie de Rapper. De jongeren die bij hem in de klas hebben gezeten tijdens de opnames van Bokkie gaat naar school. En ik ben voornamelijk benieuwd naar of Bokkie het daar wel niet een beetje heeft uitgehangen.
1: Ja, ik denk wel dat hij, want ik ken hem een beetje, ik denk wel dat hij in staat is om de klas toch wel een beetje op zijn kop te zetten. Mm-hmm. En daar wil ik mee zeggen, bepaalde leerlingen misschien een beetje aansporen om dingen te doen die niet echt door de beugel kunnen bij de leerkracht of meester of vrouw.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja. Antwoord op die vraag krijgen we natuurlijk straks. Eerst wil ik het nog even hebben over Wannes, wat is er aan de hand met jou, jongen? Je bent gewoon ziek.
1: Ik ben hons ellendig. Nee, dat is niet waar. Maar ik ben wel heel erg verkouden.
0: Ja, uw stem klinkt ook echt 10 octaven lager.
1: Morgen, ik ben Philippe.
0: Oh.
1: En als ik lach, begin ik te hoesten. Maar ik wou je niet alleen laten zitten vandaag.
0: Dat vind ik heel
1: leuk. Ik ga vandaag op het sterfbed.
0: Oh.
1: Naar Rebbenheim.
0: Oké, dat is goed. Ik ben al blij dat je niet binnengerold bent. Op een of ander bed of een rolstoel of zo.
1: Maar... Nee, maar ik denk dat ik me gisteren slechter voelde als vandaag. Gisteren had ik echt koude rillingen. En vandaag voel ik me best oké. Okay. Alleen het komt er zo uit. Zo.
0: Moet ik je een theetje zetten?
1: Wacht even.
0: Lekker gezellig zo.
1: Ja, heerlijk.
0: Moet ik je een theetje zetten?
1: Ja, dat mag eigenlijk wel.
0: Oké, dan zal ik ze meteen regelen voor jou.
1: Dat is lief.
0: Dat is graag gedaan.
2: My Body Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
3: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: spelen ze meteen opnieuw. Wat was dat? De quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Meespelen zorgt ervoor dat je kans maakt op Club Koudersokken. Je moet daar vier juiste antwoorden geven. Dat is in de voorbije drie weken eigenlijk nog maar één keer mislukt.
1: Dus, en dat was gisteren.
0: Ja, maar dus de slaagkansen liggen best wel hoog.
1: Ja, ik heb geen kritische analyse of een berekening gemaakt, maar ze zijn wel aanwezig.
0: Ja. Slaagkans. Denk ik. Als je graag meespeelt, dan stuur je nu Wat was dat? In de chat van M&M op VRT Max. En je krijgt zoals altijd ook nog een tipje van ons.
1: Ja, ik zou eens kijken... Ik zou eens kijken naar het bekendste schilderij in het Louvre. Het is toch wel... Niesde je nu net?
0: Ja.
1: Heb ik je nu net aangestoken?
0: Ja. Ik heb het gevoel dat dit live aan het gebeuren
1: is. Oh jee. Ja, dus even terug naar de tip. Ik zou opzoeken wat het bekendste schilderij in het Louvre is. Dat is niet zo moeilijk, hè? En er staan altijd heel veel mensen rond. Er
0: is gewoon,
1: ja, je weet het wel.
0: Over
1: ja,
0: okay, gaat.
1: Dankjewel.
0: Dus speel je graag mee, dan stuur je nu Wat was dat in de chat van M&M op 14 Max.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengkaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met mijn haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er ook exclusieve clubkaarten sokken mee winnen. Dus als je 4 goede antwoorden geeft, wel, dan zijn deze gewoon direct van jou. Geweldige deal, zou ik zeggen. Dus Lotte, hoe hard ga je je best doen voor die clubkaarten sokken?
1: Kaart.
0: Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel?
1: 10.
0: Oké, dat vind ik mooi. En wat is je opgevallen in het nieuws vandaag?
1: Vandaag heb ik nog niet echt kunnen kijken naar het nieuws.
0: Hoe komt dat?
1: Ik zit vast in een theater.
0: Oh, wat gezellig.
2: Ja, dan snap ik wel dat je natuurlijk druk bezig bent in de dag.
0: Ja, inderdaad. Een beetje free promo voor het theater. Waar gaat het theater over? Of het theaterstuk?
1: Het is een solovoorstelling van dinsdag.org.
0: Oh, wat leuk. Dus mensen kunnen nog kaartjes kopen.
1: Ja, dat kan. Het is wel een jeugdvoorstelling.
0: Oké. Dus,
1: vanaf het 5e middelbaar.
0: Ah, voilà. Dus als je in het 5e middelbaar zit en je luistert en denkt, ik heb zin in een theater, ga naar Lotte. Lotte, je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Lotte, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Yes.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Lotte, ik stel ook voor dat we er niet te veel woorden meer aan gaan vuilmaken en er meteen aan beginnen. Hier is jouw eerste vraag. De eerste vliegende auto's gaan tegen 2028 in de lucht vliegen. Maar welke letter staat er in het groot op de landingsplek van een helikopter? Dat is juist. Alexander Bloks is de eerste Belgische man ooit die in de kwartfinales van de US Open staat. Welke sport speelt hij daar?
1: Tennis.
2: Dat is ook juist. In Frankrijk zijn er opnieuw 4 schilderijen gestolen uit een museum. Wie schilderde de Mona Lisa? Dat is Leonardo da Vinci. Onderzoek toont aan dat de orka's die boten aanvallen op de Middellandse Zee eigenlijk gewoon willen spelen. Welke kleur heeft een orka? 2 zijn het eigenlijk.
1: Zwart en wit.
2: Dat is juist. Wacht. De hoeveelste september zijn we eigenlijk vandaag?
1: We zijn vandaag 8 september.
2: Helemaal juist. Bijna 1 op de 3 van de 15-jarigen haalt het basisniveau van lezen niet. Hopelijk gaat rekenen beter. Hoeveel is 25 plus 11?
1: Dat is 36.
2: Dat is juist. En dat is ook meteen de laatste vraag die ik ga stellen. Lotte, je hebt dat goed gedaan. Je hebt 5 juiste antwoorden gegeven. Proficiat.
0: Lotte. Dat wil zeggen dat die sokken naar jou toe komen, hè?
1: Woe.
0: Dan kan je die gezellig aan doen naar het theater en zo.
2: Terwijl je aan het werken bent. Lotte, merci om mee te spelen. Geniet nog van de avond en succes daar. Bye-bye.
1: Bye.
3: Bye. Was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: groot fan van Alex Warren.
1: Ik ook. Hij viel laatst wel keihard op de grond.
0: Ja?
1: Tijdens zijn concert. Ja, bon. Hij zal wel vaker gevallen zijn, zeker?
0: Dat gebeurt al eens als mens zijnde, denk ik.
1: Misschien valt hij wel eens voor jou als hij je ziet. Moet hem eens uitnodigen.
0: Hij is gelukkig getrouwd, hoor.
1: Is hij getrouwd?
0: Ja, denk het wel.
1: Oh.
0: Denk het wel. Ça va wel. Allee, ja.
2: Ga van.
3: Wegenwerken.
1: Naar. I don't know.
3: Ah, rustig gaan werken.
2: Met de trein.
1: Het gaat traag op de Antwerpsring richting Nederland. Verlies je 45 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten erbij. Op de E19 van Sint-Job 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartslaar nog eens 15 minuten. En op de buitenring rond Brussel 30 minuten. Golven van Vilvoorde tot Jetten.

0: jij eigenlijk een goede student van ons?
1: Ja, eigenlijk wel. In het middelbaar niet. Het ding was...
0: Ja, dan was je geen goede student.
1: Jawel, ik had goede punten. Ik kon alleen geen wiskunde. En de leerkrachten hadden een haat-liefde relatie met mij.
0: Zoals ik eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk ook wel. Maar ze zagen... Ja, born to be a star.
0: Ik ben blij dat je het ook wel zegt.
1: Oh, sorry.
0: Ja, we gaan het zo meteen dus hebben over terug naar school. En ik wil vooral weten of Bokkie de Rapper een goede student is geweest of niet.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
5: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Zie het.
2: Grazer!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: om opnieuw naar school te gaan. Ik vind het heerlijk om hem tussen al die studenten te zien. En ik heb het al tegen heel wat mensen in mijn omgeving gezegd. Maar ik denk echt dat het mijn favoriete programma van het jaar is.
1: Ja, ik heb niks anders horen zeggen van... Oh, wat een leuk show en dit en dat.
0: En ik heb al zo vaak gezegd... En
1: ze skipt er zelfs blind getrouwd voor.
0: Dat is waar, dat is waar. En dat is ook een van mijn favoriete programma's. Maar goed, hij heeft het over de struggles die we eigenlijk allemaal ooit wel gekend hebben van het middelbaar. Of als je op dit moment zelf er los in zit, ga je het ook keihard herkennen. En ik denk dat zijn klasgenoten Lisse en Lou daar wel over kunnen meespreken. Dag meisje!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Je hebt vandaag ook les gehad, toch? Dinsdag.
2: Ja.
0: Zijn jullie niet helemaal fried in jullie brein?
3: Toch een beetje.
2: Ja, het was een lastige dag, maar ja.
1: Welke vakken hadden jullie allemaal vandaag?
3: Twee keer Frans. Ah ja, Frans hebben we dan nu even wel kunnen skippen. Eentje.
1: Chance.
0: Ja, het is graag gedaan, meisje.
1: Hé, hey, mevrouw van Frans, als je luistert. Of meneer van Frans misschien.
3: Mevrouw.
0: En nog moeilijke vakken gehad?
2: Geschiedenis.
3: Ja, geschiedenis.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Niet interessant?
2: Nee.
1: Wat gebeurt er tegenwoordig in de geschiedenis? Allee, bij jullie?
0: Ik denk, je geeft ze nu heel veel paniek. Want van...
2: Ja, want onze actua-toets van net was niet zo goed.
1: Oh, hadden jullie een actua-toets?
0: Want we hebben het er niet over. We hebben het er niet over. Jullie komen allebei voor in het programma van Bokkie. Bokkie gaat naar school. Ja, Lou, hoe spannend vond je dat toen je hoorde van... ze gaan bij ons komen filmen op school?
3: Ja, ik vond dat wel echt spannend. Ik had dat ook eigenlijk niet helemaal verwacht. Omdat ik dacht van ja, er zijn zoveel scholen. Maar dat was dan wel gewoon super tof dat we te horen kregen dat... het bij ons ging gebeuren. Dus ik vond dat wel echt supercool.
0: Ja, ik ben trouwens zelf ook van Dendermonde. Ik weet niet of mensen dat weten. Maar ik herkende dus al die plaatsen waar jullie ook naartoe gingen en zo. Ik vond het heel cool om het te zien. Los daarvan. We zijn alleszins, komen wij superveel te weten ook over jullie. Want zo ging het in de afgelopen aflevering bijvoorbeeld over jullie eerste kus.
4: Oh. Ik was 14. Dat was in Frankrijk.
5: In Frankrijk, hè? De Franse kus. Ja.
3: Bij mij was dat op het festival. En ik voelde zo een beginnend baardje zo prikken. En ik was zo...
0: Is het awkward om daar dan ineens over te beginnen praten?
3: Oh, ik vond dat eigenlijk niet echt. Omdat ja, iedereen zei dat ook. Dus ik dacht van ja, ik zal het dan ook wel zeggen.
2: Op dat moment was dat ook allemaal heel spontaan en zo van... Yeah. Oh ja, ik zal eens iets vertellen.
1: Ja.
2: En dan is dat zo... Ah ja,
0: shit.
2: Dat komt ook wel allemaal goed op tv.
1: Ja, want ik denk ook wel dat je vergeet dat de camera's er zijn, of niet?
2: Ja, dat was echt zo, allee, ik zal een keer iets vertellen en dan zo... Ah ja, shit.
0: Bokkie komt met een cameraploeg, uiteraard. Zeg, en Lou, jij mocht ook mee nadenken over zowat dingen achter de schermen. Wat heb je bijvoorbeeld allemaal moeten doen?
3: Ja, ik heb dus de campagnebeelden samen met nog andere leerlingen mogen maken. En dan mochten we dat helemaal schetsen, we waren er helemaal vrij in. Dat was super cool. En dan ook zo TikTok-trends en zo de sociale media mochten wij ook bedenken. En ja, dat was gewoon super cool.
1: Amai.
3: Ja.
0: Dat is zo leuk. Vet. Ben je zo deel van het programma ook.
3: Mm-hmm.
0: Nu, we hebben het net al gehad over dingen die jullie gedeeld hebben. Misschien per ongeluk soms. Zonder dat je het door had. Maar soms gaat het ook wel echt over heel persoonlijke dingen. Lisse bijvoorbeeld, een van de mooiste momenten in het programma vond ik toch wel toen je het had over je papa. Want je vertelde dit.
6: Ik ben mijn papa verloren 4 jaar geleden. Mijn papa is er niet meer.
5: Ah, is waar? Shit.
6: Ja.
5: Hey, sorry.
6: Nee. Is dat
5: niet?
6: Dat is oké.
5: Ja. Ik heb een beetje hetzelfde meegemaakt. Mijn papa is ook gestorven toen ik jong was. Uh-huh. Als jij nog een goed contact met je papa?
6: Ik heb mijn papa eigenlijk een half jaar voordat hij overleden is niet gezien. Want mijn papa had een alcoholprobleem.
5: Amai. Maar ik zeg, amai, omdat, ja, bij mij is het ook hetzelfde. Was over van alcohol.

0: ons in de show vandaag. Lisse en Lou, het zijn twee klasgenoten van Bokkie de Rapper. Is een nieuwe programma Bokkie gaat naar school. Mm-hmm. Ja, jullie zijn dus een maand, denk ik, klasgenoot geweest van Bokkie.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Vertel.
0: Ja, was dat leuk? Was hij stout? Was het een deugdje?
2: Wat hebben jullie allemaal moeten doen van hem? Want ik zie Bokkie ongetwijfeld jullie opstoken om dingen uit te halen.
3: Eigenlijk was dat niet echt het geval. Dat was een hele flinke leerling.
2: Oh, dat vind ik wel echt heel
0: saai. Ik heb het gevoel dat hij jullie betaald heeft om dit te zeggen.
1: Ja. Nee. Ik denk dat wij eigenlijk misschien soms meer deden dan hij. En dat hij eerder zo kom, we gaan dat hier goed doen.
2: Ja, ik snap het al. Dus een beetje de nieuwe stagiair in de klas. En we gaan eens testen tot waar dat we kunnen gaan.
0: Maar ik vond ook wel, als ik zo kijk naar het programma, die praat toch veel tijdens de les.
1: Ja, soms was je zo aan het opletten en dan was dat zo opeens als hij tegen jou aan het praten. En dan werd je zo, ah ja, dat is tegen mij. Ja, oké.
2: En zat hij dan altijd bij jullie in de les? Altijd, elk lesuur?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Oh. En dan kon je goed opletten?
1: Ja, soms stond er zo eens een cameraman voor je gezicht en dan zag je het bord niet of zo. En dan was je even zo, allee, even wachten.
2: En hij heeft en nooit gezegd van, hier, gooi eens met dat papiertje naar die mevrouw.
0: Nee, dat zou Bokkie niet doen.
3: Nee.
2: Dat zou hem dat niet doen?
0: Nee, vroeger misschien, maar nu zou hij dat niet meer doen.
2: Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar.
0: Toch, dat denk ik wel. Maar wel niet zo slim van hem om te praten tijdens de les, denk ik dan.
3: Ja.
0: Ja. En de punten van Bokkie?
3: Die waren eigenlijk wel goed.
0: Ook goed?
3: Ja.
2: Hoe waren jullie punten eigenlijk? Dat wil ik ook wel eens weten.
0: Wannes, laat die jongens hier nu toch eens met rust. We moeten die toch niet exposen. We zijn hier op Bokkie.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Nee, wat me wel opvalt is hoe zot... Allee, dat ik het vind dat school eigenlijk anders is in vergelijking met vroeger. Allee, vroeger, nu lijk ik zo oud. Maar bon, in vergelijking met Bokkie zijn tijd is het al heel veel verschil. Ik ben in 2015 afgestudeerd.
2: Ja.
0: Jij in 2020.
2: Klopt.
0: En wij mochten wel tijdens de speeltijd wel gewoon op ons gsm zitten bijvoorbeeld. Maar jullie moeten hem nu propertjes wegsteken.
1: Ja.
2: Echt?
1: Ja.
2: Dus niet in de les, ook niet op de speelplaats.
1: Nee. Nee,
2: waarom is dat?
0: Dat is wetgeving, hè. Zo Haldemir heeft dat zo beslist.
2: Heeft Haldemir dat beslist?
0: Ja. Hallo, leef jij op deze plant?
2: Ja, nee, maar ik volg de politiek. Alsof ik de politiek een beetje op de volg. Ja, nee, sommige dingen, maar niet zo van die kleine... Dit vind ik kleine niche dingen.
0: Dat is geen niche ding, dat is echt geen niche ding.
2: Oh, sorry, ja.
0: Wat vonden jullie daarvan toen dat ineens zo'n regel was? Missen jullie dat soms om op jullie gsm te zitten?
3: Nee, eigenlijk ik niet, want ja, je zit nu gewoon met je vrienden en... Dat is gewoon veel leuker eigenlijk. Eerst was dat wel zo van, oei ja, onze gsm's weg. Maar nu valt dat echt wel gewoon mee.
2: Ja.
1: In het begin was dat ook zo, ja, smart school. Alles staat daarop. Uw lessenrooster, vakken, uw lokalen. Ja, zoek maar.
2: Zoek
1: maar. Dus dat was in het begin zo, ja, oei.
2: En hoe doe je dat dan nu?
1: Ik schrijf dat op.
0: Old school.
2: Ja. Old school.
0: Lekker old school.
2: Kijk, dat vind ik ook wel goed van Zoe Aldemir eigenlijk.
0: Ja, ze doet ook goed.
2: Love it.
0: Natuurlijk. Hè. We hebben ook al een sneak peek gekregen voor de volgende aflevering. Dan gaat het over stress. Hebben jullie veel last van stress op school?
3: Ja, toch wel.
1: Ik denk dat dat bij iedereen wel wat voorkomt.
0: Ja, maar Bokkie heeft daar wel een oplossing voor gevonden, dacht ik. Hij heeft iets georganiseerd.
1: Ja.
3: Ja, we mochten gaan mediteren.
0: Ja.
3: Dus dat was heel tof.
0: Hij heeft in plaats van Temptation Island, dat is wat ik heb gezien, heeft hij Meditation Island.
2: Ja. Jongens. Ja. Wat moesten jullie dan doen? Gewoon zitten en
1: yoga dingen, denk ik. Ja,
3: hoe noem je dat? Ja, yoga.
0: En heeft het geholpen vooral?
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Daarna was het wel zo even, amai, dat dit deugt.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En dan kon jullie terugfocussen.
0: Op wiskunde en Frans en Engels en zo. Ik ben blij dat het geholpen heeft. Ik ben benieuwd om de volgende aflevering te zien, om jullie daar ook weer in te zien schitteren. Merci om hier te passeren.
1: Dat is graag gedaan.
0: En Lou, ik wens jullie nog heel veel punten op school en veel minder stress.
3: Dank
0: is dat een goed ding om te wensen voor een nieuw schooljaar? Merci, bye-bye.
2: Bye.

0: En dit zijn de drie checks. We zijn op zoek naar iemand die zijn tanden poetst na het ontbijt, een blauwe broek draagt en vandaag heeft gefietst.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja. Maar ja.
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh, la la.
2: Ja. Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Leontis.
5: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
6: BTW staat voor by the way.
7: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
0: Goedemiddag, het is 6:05. En hier is Melina Verbeek.
5: Er kwamen vorig jaar weinig nieuwe ondernemingen bij. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 128.000 nieuwe bedrijven opgestart. En dat is een record. Maar er is ook een recordaantal van 117.000 bedrijven gestopt. En daardoor is het aantal ondernemingen in ons land amper toegenomen. In Vlaanderen en Brussel nam het aantal starters zelfs af. Vooral in Wallonië zijn er vorig jaar meer eenmanszaken opgericht. CEO Bart Buyssen van ondernemersorganisatie Uniso geeft een verklaring.
8: Het heeft volgens ons te maken met de beperking in de tijd van de werkloosheid. En ook het feit dat men daar de toegangsvoer waarde voor ondernemerschap, onder andere rond bedrijfsbeheer, heeft versoepeld.
5: Wereldwijd scoren 15-jarigen minder goed op de internationale PISA-toets, waarmee de kennis en vaardigheden van leerlingen worden vergeleken. Ook in Vlaanderen gaan de resultaten voor lezen en wiskunde achteruit. En ook voor doorzettingsvermogen of nieuwsgierigheid scoren Vlaamse leerlingen lager dan het gemiddelde. Deze leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Dendermonde vinden dat niet verrassend.
9: Bijvoorbeeld Frans, dat is echt niet mijn vak. En dan, ik heb echt geen zin om daarvoor te leren. Dat interesseert mij niet.
10: Tegenwoordig wordt er heel veel gewoon naar social media gekeken. Heel veel korte prikkels, echt lange boeken en zo lezen, wordt tegenwoordig niet veel meer gedaan. Niet veel leerlingen moeten zelf nog nadenken. We vragen heel veel aan AI, ook voor school. En niemand is echt geïnteresseerd om nog bij te leren.
5: De NMBS heeft deze zomer opnieuw meer reizigers vervoerd. Er werden 15 miljoen losse tickets verkocht. Dat zijn ruim 9% meer dan de zomer daarvoor. Veel mensen maakten gebruik van de extra treinen naar de kust die ingezet werden op warme dagen, zegt de NMBS.
11: Een van de populairste bestemmingen deze zomer, dat was geen verrassing, de kust. We verkochten daarvoor 1,7 miljoen treintickets, wat er 8,5% meer zijn dan een jaar eerder. Daar spelen we ook echt wel dus op in met die extra treinen naar de populairste bestemmingen zoals naar Oostende en naar Blankenbergen.
5: 12 westerse landen, waaronder Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, gaan een invoerverbod invoeren op landbouwproducten uit illegale Israëlische nederzettingen, zoals dadels, avocados en olijfolie. De maatregel komt op een moment dat Israël nieuwe nederzettingen plant op de westelijke Jordaanoever. Het geweld tegen Palestijnen blijft daar ook toenemen. Israël veroordeelt de sancties en kondigt maatregelen aan tegen Groot-Brittannië. En Red Flame Tessa Bullard is voor het eerst genomineerd voor de Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele onderscheiding in het voetbal. Ze staat op de lijst met de 30 beste voetbalsters van 2026. Ze is verrast, maar ook heel vereerd met die nominatie.
12: Aan de ene kant had ik het totaal niet verwacht, omdat als kleine Belg zijnde, ik ben er heel blij mee en ik denk dat dat ergens ook wel gewoon verdiend is. Ik denk dat met Inter vorig seizoen individueel wel echt een recordseizoen was in die zin van als aanvaller, zowel de meeste goals als de meeste assists in een top 5 Europese competitie.
5: Het gala van de Gouden Bal is eind oktober. Stilaan opnieuw droger bij temperaturen vannacht tussen 13 en 15 graden. Morgen wisselvallig met af en toe opklaringen. In het noordoosten wel meer kans op een bui en tot 19 graden morgen.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
13: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 30 minuten daarbij. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 30 minuten. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Stins-Stevens-Woluwe tot Jette. Oh, er is nog meer zelfs. Door een ongeval op de E403 richting Kortrijk is in Roeselare Izegem de linkerrijstrook dicht. Je verliest er 20 minuten vanaf Lichtervelde.

0: Ja, welkom bij Club Kautar. Je luistert nog steeds naar dezelfde show. We zijn al een uur lang bezig.
1: Ik vind het wel een gezellig uurtje. De meisjes van Bokkie gaan naar school al langs.
0: Ja, ja, het is al gezellig geweest. Ik zeg er niks van. Ik vind het helemaal prima. Ik kan wel zeggen dat we het de komende uur nog gaan hebben over de toekomst.
1: Wat?
0: Ja, ik meen het echt. Er is iets dat je... Dat gebeurd is, dat in de toekomst, in de nabije toekomst eigenlijk, gaat gebeuren.
1: Oké. Okay.
0: Waardoor het voelt alsof we echt in 2300 leven of zo.
1: Ja, ik heb de hele dag op set gestaan, dus ik zou begot niet weten waar je het nu over hebt, maar...
0: Denk aan futuristische films, daarin gaan wij leven. Het is echt... Ja, het is zot. Het is zot. Je gaat het willen horen en je gaat denken... dat kan toch helemaal niet. Bon, dat is voor straks. Eerst nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Gwendoline Boga.
0: Hey, dag Gwendoline.
1: Hallo.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het, Gwendoline?
3: Ça va, alles in orde.
0: Oké, ça va klinkt niet zo super.
1: Ja, dat klinkt een beetje gemiddeld.
3: Ja, nee, ik heb gewoon hard gewerkt, dus ça va. Het is een beetje moe.
1: Wat maakt wel werk?
3: Ja, nee, ik heb niet gewerkt. Maar ik ben verpleegkundige op intensieve zorg.
1: Oh ja.
0: Ah ja, oké.
1: Ik heb ooit een dag van de verpleging meegedaan, Gwendoline. En ik kan je zeggen, jullie mensen werken enorm hard. That's all I can say.
0: Dat is zo.
1: Echt
0: dat
1: waar.
0: Is zo. Ja, Gwendoline, jij zou ook graag lid willen worden van ons clubje. Dus ik stel voor dat we dat eventjes samen overlopen. Jij draagt een blauwe broek vandaag.
3: Ja.
0: Jij hebt vandaag ook gefietst.
3: Ja.
0: Oh. En jij poetst jouw tanden na het ontbijt.
3: Oh ja.
0: Ik voel dat daar een sterke mening aan vasthangt.
1: Ja, Gwendoline. Brandlos.
3: Nee, gewoon na het ontbijt koffie gedronken en dan blijft die geur, die smaak in mijn mond. Dus het moet sowieso na het ontbijt gebeuren.
1: Ah, ik vind dat wel gezellig eigenlijk, zo de smaak van koffie zo nog in de mond, in de auto.
3: Oh, nee.
1: Jawel, echt.
0: En poets je dan voor en na het ontbijt, Gwendoline?
3: Nee, echt alleen na het ontbijt. Voor het ontbijt echt alleen, maar als ik nog ergens naartoe moet of zoiets, of vlug ga ergens ontbijten. Maar het is altijd
0: Want
3: na het ontbijt.
0: Ik ontbijt vreemd genoeg ook wel graag met een frisse mond. Zo, ik vind dat soms wel van rechtstreeks van wakker worden en dan zo nog koffie in mijn bek gooien, dan denk ik zo...
1: Ja.
0: Ik voel me dan zo precies alsof ik de dag zo'n beetje vies begin of zo.
3: Ah ja, ik heb al veel te veel honger als ik opsta, dus ik moet direct iets kunnen eten en dan pas mijn tanden poetsen.
0: Het draait allemaal rond de efficiëntie.
1: Maar maak je je eerst klaar als je dan gaat ontbijten? Of ontbijt je eerst en dan je kleren en je tanden poetsen? Want dan vind ik het ook helemaal logisch.
3: Nee, het is eerst ontbijten en dan pas mij klaarmaken.
1: Oké.
0: Maar Gwendoline, het levert jou alleszins wel een plekje op in onze club, dus we moeten dat gewoon maar even officieel maken, hè?
2: Proficiat.
0: En Gwendoline Bogaert.
4: Jij bent nu trots lid van Club.

0: Voor je het weet, gaan wij helemaal opnieuw terug back to the future.
1: Back to the future.
0: Er is iets op komst, jongens. Er is iets aan het gebeuren. Er is
1: wat
0: aan
1: is het
0: in de wereld. En ik dacht dat het nooit ging gebeuren, maar het is aan het gebeuren.
1: Een teleportijdsmachine.
0: Nee. Fout.
1: Een automatische kapper. Het zou heel handig zijn in Megapark.
0: Fout. Ik ga het zo meteen vertellen wat het is.
1: Oh, ik weet het.
0: Niet zeggen?
1: Ik weet het.
0: Niet zeggen?
1: Nee, ik ga het niet zeggen, maar ik denk dat ik het weet. Maar ik weet het. Een glazen iPhone.
0: Waarom de hel zou ik zo dramatisch doen over een glazen iPhone?
1: Wie weet, I don't know hoe fan je bent van Apple.
0: Nee, ik zou eens goed naar de lucht kijken.
2: Zie het.
3: Grazer!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: het.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.

0: Kijk, het leek altijd een idee voor de toekomst. Maar nu gaat het dus echt gaan gebeuren. De eerste vliegende auto.
1: Oh god.
0: Zijn goedgekeurd.
1: Oh god.
0: Ik ben echt niet aan het zeven.
1: Als jij in een vliegende auto stapt, dan maak ik me echt uit de voeten.
0: Maar
1: wacht. Ik kan wel goed auto rijden, maar
0: ik kan heel goed auto rijden.
1: Maar jij in een vliegende auto, dat wil ik echt niet meemaken.
0: Maar ze zijn goedgekeurd. Het Nederlands bedrijf heeft de goedkeuring dus gekregen om die vliegende auto's te produceren.
1: Ja, te produceren, maar dat wil dan nog niet zeggen dat dat toch de lucht in gaat.
0: Jawel, er zijn er al 250 van verkocht zelfs.
1: Ja, van de Uber Riches.
0: Ja, maar dus het gaat over, het wordt een beetje een autocopter genoemd eigenlijk. En als alles goed gaat, dan gaan ze normaal gezien vanaf 2028 de lucht in vliegen. Dus dat is eigenlijk nog maar over een kleine 2 jaar. Als we daar heel eerlijk over zijn. Het ziet er eigenlijk uit als, of toch de eerste types, als een soort van kleine oranje auto / helikopter. Het is echt exact wat je inbeeldt, een soort van hybride ding. En in 2 minuten gaat die wagen van auto naar helikopter. Dus je moet gewoon een knopje indrukken en dan ineens begin je zo...
1: Oh,
0: en dan ga je ineens de lucht in. Zot, hè?
1: Dus je kan er ook mee... Oh, dat vind ik wel interessant. Dus het is niet alleen om mee te vliegen, maar je kan er ook mee rijden.
0: Nee, want dan zou het geen auto zijn, natuurlijk.
1: Ah ja, nee, maar ik dacht zo, de vliegende auto's, weet je nog, vroeger in de film...
0: Ja, ja, ja, dat is gewoon... Nee, het is een auto waar je mee gewoon kan rijden en je kan er ook gewoon los mee vliegen. Nu, er zijn wel een paar... maartjes aan verbonden.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat moet ik natuurlijk er wel bij zeggen. Ze zijn al heel lang bezig met het ontwikkelen van die autocopter, maar je hebt een rijbewijs nodig natuurlijk om de auto gewoon te kunnen besturen.
1: Ja,
0: en je hebt een vliegbrevet nodig om ermee rond te mogen vliegen.
1: Dus je moet eerst eigenlijk, want ik weet hoe lang zo'n vliegbrevet duurt, je moet daar super lang voor studeren. Dus maar enkelingen gaan met die autocopter kunnen vliegen.
0: En... het spijt me om je fantasiewereld even te doorprikken, maar het is niet zo dat je rustig op de ring van Brussel in de file staat en denkt, dit duurt te lang, ik stijg op. Dat mag niet.
1: Jammer.
0: Ja,
1: zie, dat kun je dus beter niet produceren.
0: Nee, dat mag niet. Dus je moet altijd wel opstijgen en landen vanuit een start- en landingsbaan.
1: Ja.
0: Dat moet sowieso.
1: Dan kan je beter een helikopter kopen, hè.
0: Nu heb je 2-in-1. Je hebt 2-in-1 en... ik wil gewoon even duidelijk zeggen, dit is ook heel veel geld voor mij, maar ik dacht dat zoiets echt miljoenen euro's ging kosten. Weet je hoeveel het kost?
1: Ja.
0: Tussen de 300.000 en de 500.000 euro.
1: Voor dat mensen vind ik die nog meevallen.
0: Ah, wel, voor mensen die superveel geld hebben, sorry, maar dat lijkt me echt peanuts voor hen.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ja, als je dan toch keiveel geld hebt, dan koop je toch gewoon een helikopter.
0: Ik weet het niet, ik vind het op zich...
1: Er zijn ook helikopters van 600.000 euro.
0: Maar ik vind het wel handig. Zoals je denkt van, ik moet helemaal van Wallonië in Oostende geraken. En dan vlieg je gewoon even van Charleroi naar Oostende. En dan moet je gewoon, dan land je en dan kan je gewoon verder rijden.
1: Ja, misschien ben ik te negatief, maar ik vind het toch veel gedoe voor weinig eigenlijk. Want dan land je en dan rij je verder uit de luchthaven waar je ook bent geland. Je kan net zo goed met een helikopter naar daar vliegen en dan in de taxi stappen. Hè.
0: Misschien is het zo wel beter voor het milieu.
1: Och, nu gaan we het over het milieu.
0: Ik weet niet,
1: de autocopter. Hier staat een volle tank. Met de volle tank kan je 500 kilometer vliegen. Ik denk dat dat toch op kerosine is, hoor. Ik denk niet dat dat gaat zijn op diesel of op E10 of E5 benzine.
0: Laten we zeggen, er zijn al een paar mensen die het gekocht hebben. De helft van de bestellingen is wel door hulpdiensten. Dus brandweer, politie, defensie. Die gaan het natuurlijk wel makkelijk kunnen gebruiken.
1: Ah.
0: Van A naar punt B te geraken.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook al wat rijke mensen die toch al eens diep in hun buidel getast hebben om dit aan te schaffen.
1: Die hebben met het teentje in de vijver hebben gevoeld. Als ik dan, de autocopter.
0: Ja, als ik dan toch even een kritisch ding mag zeggen, op basis van gewoon het feit dat wij ook wel graag kijken naar hoe zo'n ding eruit ziet.
1: Ja, het is archi-lelijk.
0: Het is spuuglelijk.
1: Het is echt archi-lelijk.
0: Waarom is het oranje?
1: Het lijkt op zo'n beetje een McLaren, maar dan compact bijeengestouwd en dan is er zo'n grote wiek op. Snap je wat ik bedoel? Zo'n oranje McLaren.
0: Een McLaren.
1: Dat is zo'n snelle auto.
0: Oh ja.
1: Een supercar. Maar daar lijkt het dus op.
0: Ja, en dat is zo spuuglelijk.
1: En 3 wielen. Wie wil er nu 3 wielen?
0: Als... ja, dat is de helikopter-vibe. Hè,
1: ja, nee, autocopter, 4 wielen dan. Hè. Come on, hè. Niet moeilijk doen. Ik ga eens naar dat Nederlands bedrijf bellen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Stilistisch.
0: Okay, doe jij dat en zeg je dan ook meteen bij dat je het ook gewoon absoluut niet kan aanschaffen, dan weten ze ook meteen dat jouw kritiek gewoon lekker opgeborgen kan worden.
1: Voilà. Zo hoort het.
0: En dan gaan wij met z'n allen verder dromen over de autocopters die boven ons hoofd vliegen binnenkort. M&M.

0: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: 348 kilometer file, best veel. Op de E313 richting Lummen moet je in Herentals-West over de pechstrook door een ongeval. Er staat 1 uur file vanaf Massenhoven. Maak er daar ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel door een ongeval. Op de binnenring 35 minuten extra van Anderlecht tot Machelen. Door een ongeval op de E403 richting Kortrijk is in Roeselare-Izegem de linkerrijstrook dicht. Je verliest er ook nog eens 30 minuten vanaf Lichtervelde.
0: Amai, dat is de moeite. Veel files.
3: Wauw.
4: Files, files. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, daarom heb ik bij Filespielen in het leven geroepen om die files een beetje draaglijker te maken.
3: Filespielen.
0: Het is stom, het is saai, dus we gaan gewoon even samen onze tijd wat verdoen.
3: Ja.
0: Als je op dit moment ergens in de file staat en je hebt zin om je tijd effectief wat te verdoen, dan stuur je nu Filespielen in de app van VRT Max en daar M&M in de chat van M&M.
3: Of file mag ook.
0: Ah, wat zei ik?
3: Filespielen.
0: Ah nee, file. Je mag gewoon file sturen.
3: Je moet gewoon file sturen.
0: Gewoon file. Gewoon 4 letters file en dan spelen we zo meteen misschien wel filespielen.
3: Toen moest ik gewoon file sturen in die app.
4: Filespielen.

0: Great Expectation van Sienna Spyro.
1: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Dit spel is er gewoon om jouw tijd te verdoen in de file, want in de file staan is niet leuk.
2: Nee, dat is echt saai.
0: Maar we moeten eerst nog het spelletje kiezen voor vandaag. Even kijken wat er uit ons rad komt.
2: Het is pumperkleven.
0: Ja, het spel waarbij je zo snel mogelijk woorden binnen een categorie moet opsommen. Amai.
2: Wauw.
0: Als je dus graag meespeelt, dan stuur je nu file in de chat van M&M op 14 Max.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskous gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.

0: When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland.
1: Spielen, spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ik wil vooral heel graag weten, Diante, waar jij op dit moment ergens in de file staat.
2: Op de E313.
3: Nee! Oh, jongens, we hebben een probleem. Ik zal het even voorlezen, Diante. Op de E313 richting Lummen moet je in Herentals-West over de pechstrook door een ongeval.
0: Maar is het die richting waar je uit moet? Want er zijn twee richtingen op de E313 en alles.
3: Ja, dat weet ik.
2: Nee,
3: je moet naar de andere richting. Oh.
0: Dan is er geen probleem.
3: Dan is er geen probleem. Dan is het waarschijnlijk gewoon een kleine kijkfile. Ah, jawel, vanaf Massenhoven, 30 minuten.
0: Ah, wel. Hoe lang moet je nog, Diante?
2: Ik denk dat wij nu nog een 10 minuutjes moeten rijden.
0: Oh, ça va.
3: Oh, Diante.
0: Dan gaan we gewoon de laatste 10 minuutjes een beetje vooruit laten gaan.
3: Ja, Diante. We spelen een spelletje vandaag in de file spielen. En dat is bumperkleven.
0: Ja, zo dadelijk geef ik jou en Wannes een categorie. En moeten jullie om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Zoals bijvoorbeeld fruit. En dan noem jullie om de beurt een fruitje op. Klim het altijd als voorbeeld. Je hebt peer, ja, appel, banaan, sinaasappel enzovoort.
3: Wauw.
0: De eerste persoon die niets meer kan verzinnen binnen de 5 seconden, pakken we een beetje als regel, die is verloren. Ik ben vandaag jullie jury en ik heb een categorie gekozen waarin jullie dus om de beurt een woord moeten verzinnen. Klaar voor Diante?
3: Spanning.
2: Ja.
0: Klaar voor Wannes?
3: Ja.
0: Ja. Het thema vandaag, en Diante, jij mag beginnen met een eerste, zijn desserts.
3: Desserts.
0: Ja, Diante, het is aan jou.
2: Chocomousse.
3: Moelleux.
2: Tiramisu.
3: Crème fraîche. Gewoon plain. Op een

0: crème fraîche. Gewoon plain op een bolletje ijs.
1: Fruitsalade.
0: Dame blanche.
1: Panna cotta.
0: Hoe noemt dat? Crème brûlée.
1: Oh my god. Pudding.
0: Een abrikozentaartje.
1: Fruitaart.
0: Nee.
2: Jawel, dat vind ik wel nog tellen. Ah, jawel. Verschillende soorten.
0: Kaasplankjes, ook een dessert.
2: Mm, dat is waar.
0: Heerlijk.
1: Oh man, ik weet niet meer.
2: 1, 2, 3.
0: Kom op, Diante.
2: 4.
1: Cake.
0: Wat?
1: Cake.
0: Wacht. Diante, je maakt het wat moeilijk. Donuts. Donuts, heerlijke donuts.
1: Rijstaartje.
2: Goed, ja.
0: Een rijstaartje. Pudding.
2: Dat heeft ze al gezegd.
0: Dat heb je niet gezegd.
2: Jawel.
0: Is het gezegd?
2: Ja, dat heeft ze gezegd.
0: Kut. Piep. Een Brusselse wafel.
2: Wow.
1: Milkshake.
0: Een Luikse wafel.
1: Brilpudding.
0: Een McFlurry.
2: Ja, dat vind ik niet tellen. Want
0: ja, wat?
2: Dat vind ik echt niet tellen. Dat is toch een dessert? Nee, iets anders.
0: Iets anders. Oh, Jezus Christus. Nee.
2: 1, 2...
0: Tartate!
2: Een roep zat in de
0: schie. Sorry.
2: Oké, Diante?
1: Oh man.
2: 1, 2...
1: Heb je een appelbol of zo?
2: Ja, vind ik goed, ja.
0: Appelbol?
2: Ja.
0: Want... Jante! Shit! Churros!
2: Diante, zeg, dat spel duurt niet te lang. Kom, Diante.
1: Smartenbol?
0: Nee, dat is wel een beetje in de regio van, appelbollen, vind ik.
2: Nee, dat is echt iets anders. Een smartenbol is echt hetzelfde als een appelbol. Kom, wat?
0: Ik moet hoesten van jullie. Shit, ik weet niks meer. Appelstroedel!
2: Maar is dat niet bekend, een appelbol?
0: Wat
2: dat is een appelbol, denk ik.
0: Een Berlijnse bol.
2: Dat is eigenlijk ook een smoutenbol.
0: Ja, hey, kom
2: op. Allee, dat is niet waar, dat is nog iets anders. Oké, allee, die antwoord is aan jou.
0: Berlijnse bol, ja. Die antwoord, jij mag weer.
2: Eén, twee, drie.
0: Hey, niet samenspelen daar, ik hoor het wel.
2: Die antwoord...
1: Ik weet het niet meer.
0: Het spijt van die.
2: Het is wel de eerste keer dat Wannes gewonnen heeft.
0: Yes!
2: En jullie hebben het allebei goed gespeeld, want het heeft lang geduurd.
0: Ja. Jante, je weet veel van desserts.
2: Ja.
0: Wat is je favoriete dessert?
1: Chocomousse.
2: Ja, dat was haar eerste antwoord.
0: Dacht ik wel.
2: Ik wist het. Jante, goed gespeeld. We hebben ongeveer zo'n 5 minuten verdoen van jouw tijd. Dus dat is goed, hè? Nog maar 5 minuten te gaan dan.
1: Wat lief?
0: Niet erg,
2: het is niet erg, Diante.
0: Skip deze uitleg.
2: Nog maar 5 minuten in de file dat je moet staan. En dan kan je rustig je boodschappen gaan doen in de IKEA. Diante, merci om te bellen. Yeah. En

0: van Tame Impala en Jenny. M&M. Ja, die Roxy Dekker die is toch wel ongelooflijk goed bezig, hè?
1: Ja, het is een Miss Superstar en ze is enorm druk. Laatst 4 Ziggo Dome concerten uitverkocht, uitgespeeld, platgespeeld. En ze doet er even nog iets kleins bovenop, hè?
0: Ja, ze gaat de Johan Cruijff Arena uitverkopen, kunnen we eigenlijk
1: wel zeggen. Ik denk dat ze het gaat uitverkopen.
0: Dat is een gigantisch grote zaal. Daar staan alle grote artiesten langs die naar België of naar Nederland komen, om het zo te zeggen. Beyoncé, Taylor Swift, Madonna, die hebben er allemaal al gestaan. Maar er was iemand die zo twijfelde van, ja zeg, ga je dat wel uitverkocht krijgen, zo'n Johan Cruijff Arena, jij met je 22-jarige leeftijd? En dit was haar antwoord gisteravond in een talkshow in Nederland.
2: Iedereen om jou heen zei, doe dat nou niet.
3: Klopt.
2: Ja. Doe dat nou niet. Ja. En toen heb je dat ter overweging genomen?
3: Nee.
2: Oké, dus maakt niet uit wie het was, ook in je team waar je zo dol op bent, die allemaal goede ideeën heeft.
3: Sterker nog, mijn vriend Koen, die zei echt, Rox, waar begin je aan? Wat doe jij jezelf nou weer aan? Ik zei, ik wil het gewoon.
2: Vind je dat niet eng om het advies van mensen die zoveel van je houden, die goede ideeën hebben, om dat zo in de wind slaan? Vind je dat niet spannend?
3: Nee, want ik volg gewoon heel erg mijn gevoel. Dat heb ik vanaf het begin al gedaan. En dat heeft nu afgelopen 3 jaar en de anderhalf jaar met de shows heel erg goed gewerkt. Dus ik ga dat gewoon blijven doen. En hopen dat het goed komt.
1: Ja, hopen dat het goed komt.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat het goed komt, aangezien dat de pre-sale al volledig is uitverkocht. Ik weet niet hoeveel tickets dat ongeveer zijn.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Maar ze heeft het eigenlijk makkelijk opgeteld, hè. 4 Ziggo Domes is 1 Johan Cruijff Arena. En zo heeft ze eigenlijk geteld. En ja, dat is toch een logische redenering.
0: Het is een super logische redenering. Het komt helemaal goed met onze Miss Roxy Dekker. Dus om haar nog eens te vieren, spelen we bare minimum gewoon nog eens.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja,
5: en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Het is 6:00.
9: 14 uur.
8: En hier is Melina Verbeek. Er kwamen vorig jaar maar weinig nieuwe ondernemingen bij. Vorig jaar is er in ons land een recordaantal van 128.000 nieuwe bedrijven opgestart. Vooral in Wallonië kwamen er veel eenmanszaken bij. Maar er zijn ook 117.000 bedrijven gestopt. En dat is ook een record. Daardoor is het aantal ondernemingen in ons land amper toegenomen. Ondernemersorganisatie Unizo wil dat de overheid maatregelen neemt om zelfstandig ondernemen meer te stimuleren.
10: Geen maatregelen nemen die extra lasten of verplichtingen opleggen, die ondernemerschap moeilijker maken en duurder maken natuurlijk. Het is belangrijk dat als we een start dat men die competentie voldoende onder de knie heeft. En we denken dat daar onder andere het secundair onderwijs een belangrijke rol kan spelen. Lokale besturen kunnen heel wat maatregelen nemen om starten te vergemakkelijken. Administratief, maar ook financieel.
8: Een agent van de Brusselse politie is aangehouden omdat hij geld zou hebben gestolen tijdens een huiszoeking. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man voerde vorige week een huiszoeking uit tijdens een onderzoek naar drugshandel. Daarbij zou hij €25.000 in zijn eigen zak hebben gestoken. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij krijgt een enkelband. De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reisapp Polarsteps konden maandenlang door iedereen worden ingekeken door een beveiligingslek. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse journalisten. Polarsteps is een app waarmee je vrienden of familie op de hoogte kan houden van waar je op een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van wat hij kon zien.
11: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voeten volgen waren, soms live.
8: Het beveiligingslek zou intussen gedicht zijn. In het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al zijn 4e ritzegen in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok alweer de sprint aan en Brennan maakte het knap af. Van Aert zelf werd nog 6e. De Fransman Brian Coquart werd 2e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. En om 6:45 speelt Club Brugge zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Club ontvangt thuis Aston Villa uit Engeland. Ze zoeken allebei nog naar hun beste vorm, zegt Tom Boudeweel van Sporta.
12: Club heeft hier in ons eigen land 12:15 als competitiestart. Dat zijn wel degelijke cijfers. Maar het voetbal, dat kan zeker nog veel beter. Feit is dat er in het tussenseizoen heel wat basisspelers zijn vertrokken. De internationals, die zijn wat later aan het seizoen begonnen en dat speelt mee. Maar in de Champions League kan Club vaak iets meer. Dat hebben de succes succesvolle campagnes van de voorbije jaren duidelijk gemaakt en doorstoten naar de volgende ronde. Dat is nu natuurlijk ook weer de grote doelstelling. Aston Villa heeft dezelfde problemen. Veel spelers verkocht, onder andere Yuri Tielemans. En de aanwinsten die moeten nog ingewerkt worden. Dus daar ligt ook wel de kans voor club, zeker in eigen stadion, om meteen een goede start te nemen.
8: Vanavond stil en droger. Vannacht temperaturen tussen 9 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het noordoosten meer kans op een bui. En temperaturen tot 19 graden.
9: Op de E313 richting Lummen moet je in Herentals-West over de pechstrook door een ongeval. Er staat anderhalf uur file vanaf Ranst. Maak er ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je drie kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 30 minuten erbij vanaf Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 30 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 30 minuten. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten file golven van Sint Stevens-Woluwe tot Wemmel door een ongeval. Op de binnenring 35 minuten extra van Anderlecht tot Machelen. Richting Knokke vertraag je 20 minuten op de E34 tussen Zelzaten-West en Assenede door een ongeval. Op de E403 richting Brugge verlies je ook nog eens 20 minuten tussen Oekenen?
13: Ik denk het.
9: Oh ja, Oekenen. En Lichtervelde.
14: Ga van
15: Kijkville
14: naar
15: Zerikje kijk eens, hè.
14: Met de trein
15: M&M.

0: Het is gek, maar het is echt zo. De kans is ongelooflijk groot dat Zendaya en Bruce Springsteen dezelfde pyjama delen.
1: Ja.
0: Het is echt waar.
1: Het is eigenlijk bijna bewezen.

0: I knew it. I knew you.
1: I knew it. I knew
2: it. Yeah.
1: I knew it.
0: Van Taylor Swift.
3: M&M.
0: Ik weet dat we nog maar 6:07 zijn, maar ik kijk al uit naar 6:15. Want ja, dan is Dino hier opnieuw. Dat is onze winnaar van M&M Start to DJ. Ze komt hier elke dinsdag de boel een beetje opschudden, ervoor zorgen dat we allemaal weer fris wakker zijn. Mm-hmm. Achter het stuur van thuis, zowat de bad bitch energy komen verspreiden.
4: Klopt.
0: Dat is voor straks, zo rond 6:45. Maar eerst wil ik toch wel weten hoe het komt dat Bruce Springsteen en Zendaya zowat dezelfde pyjama delen.
2: Ja, dat is voor zometeen. Maar eerst heb ik even nog een beetje nieuws over de enige echte Miley Cyrus, aka Miley. Want tegenwoordig verandert ze haar naam nogal eens graag. Er wordt dus gespeculeerd dat Miley de Super Bowl 2027
0: wat?
2: Zou doen. Ja, dat zegt Us Weekly. Dat is zo'n heel groot tijdschrift in Amerika. Die zeggen van ja, dat zou nog wel eens de mogelijkheid kunnen zijn, aangezien dat Miley uitkomt met een nieuw album. Daarna nog eens direct bewijst wat ze kan op het grote podium. Haar fairy godmother, of haar godmother Dolly Parton, is overleden. En daar zit de wereld toch wel op te wachten tot een soort van, op een soort van, ja, hoe zeg je dat?
0: Ja,
2: een
0: opvolging of zo.
2: Ja, niet echt opvolging, maar gewoon, ik denk dat ik zal het even uitleggen. Dus kijk, heel veel fans van Dolly speculeren nu over Miley dat zij via een soort van hologram Dolly terug tot leven gaat wekken.
0: Ah, toch?
2: Tijdens de Super Bowl. En ook omdat Dolly daar zelf ook al ooit over heeft gesproken.
0: Ja, ja, Dolly had gezegd inderdaad dat ze daar al mee bezig was, hè, met zo'n hologram. Het zou alleszins wel super cool zijn, vind ik.
2: Ja, en fans zeggen dan van ja, de enige persoon die dat op dit moment mag doen van ons is Miley Cyrus.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Wat op zich wel fair enough vindt. Nu, Miley heeft daar nog zelf niks over gezegd. Er is ook nog niks over bevestigd. Ze zit volop in haar promotour voor haar nieuwe album. Maar het zou natuurlijk wel het logische vervolg zijn van zo'n spetterend album.
0: Het zou super cool zijn. Ik zou er alleszins van smullen als zij de halftime show zou doen.
2: Ik vraag me gewoon af hoe dat er gaat uitzien. Zou het meer Rocky zijn? Of gaan we ook terug naar die oldschool bangers, zo Can't Stop en zo?
0: Ik denk dat ze wel een goede mix van al haar nummers zou durven doen. Maar bon, ze zit trouwens ook in onze Rate the Song. Straks met haar nieuwe nummer, Bass Persuades. Dus je mag straks ook sowieso je mening daarover wel even delen.
2: Amazing. Dan over naar andere celebrities. Want eigenlijk dragen bijna alle celebrities dezelfde pyjama's. Ze gaan die halen in een winkel in Rome die heet Skostal. Skostal? Skostal?
0: Skostal? Ja, ik heb
2: Skostal. Kijk, ik heb het opgezocht op ChatGPT hoe ik het uitsprak. Hij zei het, maar ik vond het nog altijd heel gek. Het is dus een enorme hype. Ik zal eens even zeggen welke celebrities allemaal al passeren in die winkel. Zendaya is er al geweest. Bruce Springsteen is er geweest. Dakota Johnson is er geweest. Harry Styles is er geweest. En Hathaway. Dus de whole shebang.
0: Ah, oh, cool.
2: Geweldig. Waarom vraag je jezelf nu af? Ah, wel.
0: Ja, ik vind dat dus bijzonder. Waarom gaan die allemaal op één specifieke plek hun pyjama gaan? Dat is ook zoiets random.
2: Ja, die pyjama's zijn dus kwalitatief tip, top, top, top, top. Ze zijn ook super goed gesneden. Dat is dus een soort van, ja, fabricatie van metaal ging ik zeggen. Een fabricatie van stoffen, denk ik dan, die je ook in het dagelijks leven kunt dragen. Maar de reden dat die dus allemaal naar daar gaan, is omdat die zoveel mond-tot-mond reclame hebben.
0: Mm.
2: En dat komt door een specifieke make-up artiest, Gucci Westman.
0: Oh.
2: Ja, die heel veel, blijkbaar heel veel celebrities schminkt en heeft dan gezegd van kijk, je moet naar daar gaan. Amai, mijn stem is bijna aan het wegvallen.
0: Dat is ook...
2: Maar die zegt dat dus en veel mond-tot-mond reclame en doordat die celebrities daar dus komen, is dat ook weer terug opgekomen.
0: Ja, zie, want nu kriebelt het bij mij ook en denk
2: kijk,
0: ah, ik wil ook wel dat pyjama eens van gaan voelen. Zo.
2: Ook naar Skostal.
0: Ja, Skostal.
2: Ja, en ze bestaan al sinds 1870, dus het is echt wel kwaliteit.
0: Kwaliteit.
2: Kwaliteit. Kwaliteit in die pyjama.
0: De volgende keer dat ik in de buurt ben, ga ik toch eens een kijkje gaan nemen, denk ik.
3: M&M.

0: zometeen je mening nog eens nodig over de nieuwe song van Miley Cyrus.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
1: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Love Me Not van Raven Lenae. Ik zei het, we hebben jouw mening nodig.
1: M&M. Read the
0: song. Dat is altijd het geval bij Rate the Song, natuurlijk. Je weet ondertussen wel hoe het werkt. We geven je een song, we schotelen je er eentje voor. En het is vooral aan jou om er punten op 10 aan te geven. Mm-hmm. En ook er even bij te vertellen waarom je die punten op 10 precies geeft.
2: Ja.
0: Nu, eigenlijk al sinds een paar dagen zijn we vooral bezig met Miley Cyrus en Bass Persuade. Dat is haar nieuwe single die ze uitgebracht heeft. Is ook onderdeel van haar nieuw album. En het is zo'n beetje een new era, want ze heeft eigenlijk de Cyrus laten vallen. En ja, het is nu enkel Miley geworden.
2: Ja. Waarom dat ze dat heeft gedaan, dat weten we niet.
0: Ja, dat weten we niet. Gewoon een nieuw moment voor haar of zo, ja, denk ik. Hè. Het is ondertussen al de 9e keer dat we hem spelen. Dus dat betekent dat hij toch wel bijna op zijn einde zit. Maar dat betekent ook dat je hem heel goed vindt. Zullen we zo meteen bevestigen of ontkrachten. Dus jouw mening over Bass Persuade van Miley is welkom.
1: Rate the song.

0: hoe meer ik hem hoor, hoe grotere fan ik ben van deze song. Ja, je moest jouw aantal punten op 10 doorgeven voor Bass Persuades van Miley. Heel wat reacties die in de app van M&M zijn binnengekomen.
1: Ja, zo zegt Daan bijvoorbeeld. 10 op 10, let's go. Heel toffe sound. Evelien zegt dan weer yes, yes. Komt goed binnen. Een 8. Dan hebben we nog bijvoorbeeld Lisa Broos die zegt, ik vond het supergoed. 8 op 10 en ik hoop ook dat ze op tour gaat. Emily zegt dan weer, jullie hebben het gisteren vergeleken met Dua Lipa en I can't unhear it. Younes vond de oude Miley wel beter en die geeft een 6 op 10.
0: Oké, dat snap ik. Soms is het een beetje wennen. Maar dan moeten we toch even kijken naar een gemiddelde. En dat is...
1: We komen uit op een mooie 8 op 10 voor Miley en Bass Persuades.
0: Ik vind het heel mooi. Dat betekent dat hij nog doorgaat naar morgenochtend. En daar mag je ook wel nog eens je mening geven. Maar ik denk dat dat ondertussen wel crystal clear is.

0: this is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. Het is 6:30.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Het gaat traag op de E313 richting Lummen. Moet je in Herentals-West over de pechstrook door een ongeval. Er staat 1 uur en een kwartier file vanaf Ranst. Maak er een reddingstrook en pas erop. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Centrum hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Vertragen naar Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst 15 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring 25 minuten extra van Beersel tot Machelen. En elders zijn er alleen kleine vertragingen. Qatar, Elanouche en Wannes Lacroix.

0: Animal van Cat's Eye. Zometeen nog eens even in onze emoties gaan zitten met Stuk van Meteor en Luna. En daarna lekker hard gaan met Dino.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja. Maar ja.
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
2: Ja. Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Opendeurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Goed voorbereid beginnen? Ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Met de superprijsdeals van Delijze gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delijze. Nee, met het leven.
9: Het is Donne Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespeelt. Uitdaagt, oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
17: Nog even, alles komt goed.
16: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
17: Come on.
16: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
18: Het moment van de waarheid. Het is Rob Overonder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
19: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: M&M.
4: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

0: Luna. Dit is Dino Live. Zometeen gaat Dino weer de Bad Bitch Energy verspreiden hier op de radio. Dat is de voorbije twee weken al fantastisch plezant geweest op dinsdag. Vandaag gaat dat dus gewoon ook extra energie kunnen geven. Ik verwacht hetzelfde als de voorbije weken.
1: Ik ook. Hij doet dat fantastisch.
0: Ja, dus Dino die staat op dit moment klaar. En ik zou zeggen, ja, Dino.
2: Dit is Dino.
3: Live in Club Kauta.

0: Krijg een berichtje binnen van Diana van Walligem. Die stuurt zalige set hier. Ik word super vrolijk. Je bent een topper, Dino, laat ze nog weten. Ja, Dino hoor je vanaf nu elke dinsdagavond hier in Club Koudaar de boel op stel te zetten. En vooral wat bad bitch energy verspreiden. Zometeen is het aan Louis van de regie in Robin van de Radio.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Oh, waar liggen die propdozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer.
8: Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Goedenavond, het is 7 uur.
14: 14 uur.
13: Krijg je van Melina Verbeek.
15: Club Brugge speelt de eerste wedstrijd in de Champions League. In het voetbal is Club Brugge een kwartier geleden begonnen aan zijn Champions League campagne. Het speelt thuis tegen de Engelse club Aston Villa. Tom Boudeweel, hoe doet Club Brugge het?
16: Ja, het deed het goed, maar ondertussen is het net 0-1 geworden. Een plaatsbal van de Schot McGinn in de hoek en daar komt Sommer niet bij. En meteen al een grote kans opnieuw voor Villa, nadat het niet zo goed aan het verdedigen was daarachterin bij Club. Maar Hemmings, die vond Sommer op zijn weg, dus het had op een paar minuten tijd 0-2 kunnen staan, maar die 0-1 die kwam heel onverwacht, omdat Club Brugge net aan het drukken was en na een goede beginfase verwachten we eigenlijk nog wat meer kansen voor Club, maar aan de overkant is het doelpunt gevallen via McGinn, 0-1.
15: Dankjewel Tom. Gas is opnieuw duurder geworden. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot €77. Dat is het hoogste niveau sinds eind december 2022. De aanleiding is de aankondiging van Golfstaat Qatar. Qatar zegt dat de moeilijkheden rond de leveringen van gas nog zeker tot de herfst zullen duren. Dat komt door het conflict in het Midden-Oosten. Een agent van de Brusselse politie is aangehouden omdat hij geld zou hebben gestolen tijdens een huiszoeking. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man voerde vorige week een huiszoeking uit tijdens een onderzoek naar drugshandel. En daarbij zou hij €25.000 in zijn eigen zak hebben gestoken. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij krijgt een enkelband. De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reisapp Polarsteps konden maandenlang door iedereen worden ingekeken door een beveiligingslek. Dat hebben Nederlandse journalisten ontdekt. Met Polarsteps kan je je vrienden of familie op de hoogte houden van waar je op een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van wat hij kon inkijken.
17: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voeten volgen waren, soms live.
15: Polarsteps wordt gebruikt door bijna 1 miljoen Belgen. Het beveiligingslek zou intussen wel opgelost zijn. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al zijn 4e ritzege in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok alweer de sprint aan en Brennan maakte het knap af. Van Aert zelf werd nog 6e. De Fransman Brian Coquart werd 2e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond stilaan droger, vannacht temperaturen tussen 9 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het noordoosten wel meer kans op een bui, bij temperaturen tot 19 graden.
13: Lieve luisteraars, Robin die is er niet. Dat wil zeggen dat ik, Louis van der Regie, hier zelf achter de knoppen mag staan. Dat gebeurt niet veel, dus ik dacht, profiteer ervan, Louis. De mensen die mij kennen, die weten dat ik kleine fan ben van een bepaalde groep. En aangezien jij en ik een beetje carte blanche krijgen over de playlist als Robin er niet is, had ik een idee, want iedereen gaat daar ongetwijfeld gelukkig van worden.
18: Louis!
8: Ja, kameraad.
13: Toch wel. M&M.

Ik ga een K3-kwartier doen, jongens. What else? Gewoon even om mijn eerste show van dit seizoen goed in te zetten. En ik beloof je dat na dat kwartier ook gewoon gedaan is. Anders gaan de bazen weer boos worden op mij. Dus laat ons gewoon even heel hard gaan met jouw favoriete K3-songs via M&M op VRT Max. En dan maken we er samen het allerschoonste K3.

0: maar dan een klein beetje anders vandaag.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Klopt, Louis van de Regie die staat hier achter de knoppen omdat Robin op het voetbal zit. Die denkt dat dat plezanter is. Maar hier is het feestje. Allee, het K3-feestje, maar dat is leuk. Dat wil zeggen dat wij ons goesting doen vanavond, lieve luisteraar. En dat moet je mij geen twee keer zeggen als ik mijn goesting mag doen. Want wij kiezen hier samen de muziek vandaag. Jij en ik. En we beginnen uiteraard met een K3-kwartier. Want voor wie het nog niet mocht weten, ik ben een kleine fan. Dus jij mag jouw favoriete K3-songs doorsturen via VRT Max. Thomas die heeft dat ook gedaan. Goedenavond, Thomas.
3: Goedenavond, Louis.
0: Hallo, Thomas. Hoe oyalele word jij van dit K3-kwartier?
3: Ja, wel echt enorm oyalele, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Dus we kunnen concluderen dat je een grote fan bent.
3: Nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Kan je dat eens omschrijven? Wat betekent K3 voor jou?
3: Oei, dat vind ik een hele moeilijke vraag dit. Nou ja, weet je, ik maak zo wel eens outfits na. Ik ben een aantal keer naar de Originals geweest.
0: Oké. Okay. Wat is een aantal keer? Hoe vaak ben je geweest?
3: Ja, ik durf dat denk ik niet heel hard op te zeggen.
0: Doe maar. Niemand luistert mee. Hoeveel zei je?
3: Ik zei 21 keer.
0: Okay.
3: Als ik zo hard op hoor, vind ik schaam ik me.
0: Maar het is niks om jou voor te schamen, Thomas. Absoluut niet. Ik ben 19 keer geweest. Dus we zitten aardig in de buurt.
3: Ja,
0: oké. Okay. Ja, voilà. Thomas, jij mag hier alleen in het K3-kwartier, die stevig aan het doortikken is, een K3-lied komen aanvragen als je echt grote fan bent. Dus ik dacht, misschien moet je mij dat even bewijzen met een klein intro-spelletje.
3: Oh nee, oké.
0: Het is normaal als K3-fan zou dat moeten goed komen. Dus jij hoort een intro en dan moet je eigenlijk gelijk meteen zeggen, zo snel mogelijk, welk K3-lied dat is. Gaan we dat proberen?
3: Jazeker.
0: Gaan we dat proberen. Oké, we beginnen met de eerste.
3: Tele Romeo. Nee, onder de top.
0: Oké. Nee, je hebt jezelf net op tijd verbeterd. Het was inderdaad Oma's aan de top. Oké, dan gaan we eens kijken naar de volgende. Ik heb hier deze staan.
3: Ik ben een beetje blank.
0: Oh ja, maar ik merk het. Je weet het niet, Thomas. Ik heb een vraag. Ja. Heb jij eigenlijk al wel naar de DVD's van de K3-show gekeken?
3: Dit is met Josje. Dat weet ik.
4: Ik snap niet dat je dat niet gezien
3: hebt. Nee, sorry.
0: Nee, het was Wat jij doet met mij van K3. Maar dat is niet erg, je hebt een nieuwe kans.
3: Oké. Okay. Ja, I love you baby.
0: Aha, oké. Okay. Die was juist. Oké, okay, nog eentje.
3: Ja. Wat, toen was het binnen regen?
0: Was dit als het binnen regent? Maar ja, heel goed gedaan, Thomas. Jij bent een echte K3-fan. Dat wil zeggen dat ik jou niet langer in spanning ga houden en een K3-lied voor jou ga draaien. Welke mag het zijn?
3: Ja, ik wil heel graag Dokter horen.
0: Dat vind ik een fantastische keuze. En we gaan eraan beginnen, want dat K3-kwartier is al bijna voorbij. Dus Thomas, heel fijne avond. K3.
3: Dankjewel. Magie.
2: M&M.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van der Rijen.

0: Je luistert naar het fantastische K3-kwartier.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van der Rijk.
0: We zijn bezig aan een K3-kwartier hier bij Robin van de Radio. Want dat krijg je als je Robin niet in de studio zet en mij er de boel laat overnemen. Robin die waakt daar natuurlijk over dat dat niet te veel gebeurt. En die is er niet om over te waken. Dus wij doen lekker ons zin met de playlist. Allee, toch een kwartier lang. En ik beloof er nadien mee te stoppen. Echt waar. Maar ik word er gewoon heel gelukkig van. En als ik jullie berichtjes via VRT Max zie, dan vinden jullie dat precies ook echt heel plezant. Dag Jana.
3: Hallo, dag Louis.
0: Goedenavond, Jana. Jana, ik hoor de glimlach in jouw stem.
3: Ja, omdat ik wel blij ben om K3 te horen op de radio.
0: Het zou wel zijn, er moeten meer van die K3-kwartieren zijn, hè, op de radio, op M&M.
3: Dat is waar.
0: Voilà. Oké, Jana, jij hebt een nummer aangevraagd in ons K3-kwartier. Welke mag het zijn voor jou?
3: De Drie Biggetjes.
0: Oké, dat is van een musical. Heb je die toevallig live gezien?
3: Ik denk toen ik kind was. Dat was volgens mij een van mijn eerste musicals dat ik heb gezien toen ik kind was.
0: Zie je, en dat is K3, hè? Die herinneringen die je daaraan ophaalt, de nostalgie. Ben je zelf een klein biggetje?
3: Ja, misschien.
0: We zijn allemaal een klein biggetje, denk ik. Jana, ik ga jou niet langer in spanning houden. Ik ga de Drie Biggetjes voor jou draaien. Een heel fijne avond nog.
3: Dank je.

0: Wauw, ik word hier zo blij van. Liene Michotte die stuurt... Ik tune net in op M&M en hoe zalig is dit? Graag een dagelijks K3-kwartier, alsjeblieft. Liene, ik vind dat een top idee. Sietse die zegt... Ik ben vroeger zo vaak gepest geweest omdat ik naar K3 luisterde. Maar kijk, ze hebben het toch gemaakt. Kijk, nooit inhouden om naar K3 te luisteren. Dat vind ik een zeer belangrijke boodschap. Maar we zijn wel aan het laatste nummer gekomen van ons K3-kwartier... Je kunt hier een kwartier lang K3-liedjes aanvragen en ik heb het beloofd, nadien stop ik. Ik moet mijn grenzen kennen, jongens. Mijn bazen luisteren misschien mee. Sorry, bazen, echt waar. Maar de luisteraars vinden het echt plezant. Want we gaan dat even bewijzen ook. Dag, Iana.
1: Hallo,
0: hallo.
1: Goeie avond.
0: Goeie avond, Iana. Eventjes voor de bazen. Wat vind jij van K3 op de radio? Meer of minder?
1: Meer.
0: Voilà, super neutraal, inderdaad. Ja, jij mag het laatste nummer kiezen van het K3-kwartier. Welke gaan we doen?
1: Ja, er is één nummer nog niet geweest. Allee, er zijn er veel nog niet geweest. Mm-hmm. Maar één belangrijk nummer van dit jaar toch wel. De zomer van Oyalele.
0: Ah, wauw. Wat maakte jouw zomer zo Oyalele, Iana?
1: Zon, zee, strand, feest.
0: Wauw.
1: En K3.
0: Voilà. Ik ben het er helemaal mee eens. K3 weer helemaal terug. Vrienden, nostalgie, goede vibes. Dat is wat we doen. Dat is ook wat we hier op M&M doen. Dus we gaan die gewoon draaien, Iana. De zomerhit.
1: Yes.
0: De zomer van Oyalele. Speciaal voor jou. De ideale afsluiter van dit K3-kwartier.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Nadien doen we een nieuw thema. En deze is meteen eigenlijk een heel toepasselijke.

0: Het is tijd voor een nieuw thema zometeen. De zomer is nog niet over. Summer isn't over yet. Allee, dat is toch mijn ingesteldheid. Dus we keren nog één keer terug naar de zomer samen. Jij mag jouw favoriete zomersongs doorsturen via VRT Max.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Bestel op manutan.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Lele van Movejo. Dat is echt mijn zomerschijf. En voor we terug gaan naar de zomer, gaan we eerst eens kijken hoe het staat op de weg. Want op de E40 richting Brussel is in Wetteren de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Je schuift 20 minuten aan van Merelbeke. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Strombeek tot Jetta.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Ja, summer isn't over yet vibes, daar zitten we nu in. Ik zoek jouw favoriete zomerliedjes. Ja, alles wat jou doet denken aan de zomer, dat mag je laten weten via een berichtje naar M&M op VRT Max. Katrien die stuurde bijvoorbeeld al Temperature van Sean Paul door, met al die hittegolven, zegt ze. Vreselijk, Katrien. Echt, niet de song, de song is top, maar de hitte, bah. Echt unpopular opinion. Zeker, allez, ik vraag naar zomersongs, ik haat de hitte, maar zo die hittegolven, het was te veel, het was veel te veel. Maar de song is wel goed. Dus die ga ik draaien voor jou, Katrien. En jouw suggesties mag je gewoon droppen in de app van VRT Max. Ja, juist, dat is het.

0: temperatuur is hier aan het stijgen hoor, met deze temperature van Sean Paul. Dat is de bedoeling, want we zijn zomerliedjes aan het zoeken. Die mag je altijd doorsturen in de app van VRT Max.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Summer isn't over yet, dat is zo'n beetje mijn motto deze zomer. Van Sarah Larsson. Want het was gewoon echt wel een fantastische zomer. Dus ik vind het nog een beetje moeilijk om die zomer echt los te laten. Gisteren hadden we nog zo'n warme dag. Maar vandaag begin je toch al te merken, het is iets kouder. Het was nog oké, hè. Maar we kunnen al een longsleeveke verdragen, dat soort dingen. Dus ik dacht, het is gewoon super fijn om gewoon nog eens met jou terug te keren naar die zomer. Heel wat mensen vinden dat ook heel fijn. Emmy Krop die heeft bijvoorbeeld leuke herinneringen aan het lied Sapphire van Ed Sheeran. Zegt zomerliedje van mijn vriend en ik, samen met onze liefste dochter. Heel mooi. Hanneke de Baat, haar favoriete zomersong is Plastic Paradise. Ook superleuk. Diante die zegt, niet stopt Danza Coduro. Dat is ook fantastisch. Maar er was ook de suggestie van Melissa. Goedenavond, Melissa. Hallo. Melissa, hoe heet was jouw zomer?
3: Heel warm. Heel warm.
0: Heel warm, oké. Okay. En was er een reden voor? Ben je in België gebleven? Ben je naar het buitenland gegaan?
3: Nee, ik ben in België gebleven. Ik had een verlof in de winter, dus ik werk heel de zomer eigenlijk bijna als het warm is. Dus
0: oké.
3: Okay. Het is warm gaat.
0: Ja, amai, dat snap ik. Dat snap ik, Melissa. Maar had je toch zo naast het werken een leuk hoogtepunt deze zomer?
3: Ja, ik ben veel terrasjes gaan doen en gaan lunchen op plekken waar je kan buiten zitten. Dat doe ik heel graag.
0: Dat is het beste, hè? Maar dat is gewoon de essentie van de zomer, Melissa. En neem je dan een cocktail of een mocktail als je zo op terras zit?
3: Ik zweer bij de gewone Cola Zero, dat drink ik altijd.
0: Hé, hey, voilà. Klinkt ook heel verfrissend. Ik ga altijd lekker voor de cocktails. Melissa, de zomer in 3 woorden, die wil ik graag nog even horen.
3: Warm, leuk en goede muziek.
0: Fantastisch. En die goede muziek, daar ga jij zo meteen ook nog voor zorgen. Want je hebt een liedje die jou echt helemaal de zomervibes geeft. Welke mag dat zijn?
3: Feel the Magic in the Air van Magic System.
0: Ja, dat is een fantastisch idee, Melissa. Ik ga hem speciaal voor jou draaien. Feel the Magic in the Air van Magic System. Heel fijne avond nog, hè.
3: Dankjewel, dada.
0: Draai hem een beetje luider.

0: gouden vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promokoken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja,
7: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Jamaican Bam Bam, aangevraagd door Kenneth de Wulf. Allee, Kenneth, die zijn de zomer was Bam Bam, snoeper. Summer isn't over yet. Die liedjes zoeken we. Voilà. Summer isn't over yet. Al jouw zomerse songs mag je doorsturen via M&M in de app van VRT Max. En ik ben er al heel de tijd op aan het wachten. En eindelijk is het er. Goedenavond, Janne.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Janne, ik ben al heel de tijd dit aan het zeggen. En you've got the message.
1: Ik ben aan het wachten tot als ik het hoor. Ik wil heel graag Midnight
0: Sun
1: horen van Zara Larsson.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ik wil die ook heel graag horen, Jana, want... Summer isn't over yet. Zwaar, hè?
1: Inderdaad, ja, dat is waar.
0: Oké, buiten die reden, waarom wil je die nog horen, Jana?
1: Ik was erbij toen op Pukkelpop en het was natuurlijk een fantastische show. En inderdaad, Summer isn't over yet, is nog tot 21 september.
0: We gaan een momentje nog eens beleven, hè, van op Pukkelpop.
1: Ja.
0: En dan zag je al die mensen in de lucht. En Zara Larsson die niet kon stoppen met lachen. Honderden mensen. Ongeveer die wij van Pukkelpop.

Amai, amai. Janne, jij lijkt mij iemand die het leven, het schone leven, omarmt. Dus speciaal voor jou gaan we dat vieren met deze song die ook het schoon leven omarmt. Want, we zeggen het samen. Summer isn't over yet. Fijne avond nog, hè.

Midnight Sun van Zara Larsson. Uiteraard kunnen we deze niet vergeten. Silke Everaert wil deze atlas van Pommelien Thijs, want dat staat al 2 zomers on repeat, zegt ze.

0: zon.
1: Atlas van Pommelien Thijs. Het is zomer en dat zijn de liedjes die ik zoek. Want we kiezen hier samen de playlist als Robin er niet is. We zijn begonnen met een K3-kwartier en zitten nu volop in de zomervibes. Ja, want... Summer isn't over yet. Voilà. Om nog even de laatste dingen en de laatste vibes uit de zomer te halen, dacht ik, we zoeken gewoon zomerliedjes. Ik zie best veel romantische songs binnenkomen in de app. We Found Love is een suggestie van Corneel. Dus misschien heeft hij wel de liefde gevonden deze zomer. Zou ze maar eens kunnen. Maar er is ook Hanne. Goedenavond, Hanne.
2: Hey, dag Louis.
1: Hallo Hanne. Jij hebt een morantisch nummertje doorgestuurd.
2: Ja, ik wil graag Belle Perez, haar enamorada.
1: Oho, enamorada. Enamorada boom boom, zullen we bedoelen.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet wat dat betekent, maar ik wil die wel graag horen.
1: Ja, allez. Enamorada boom boom. Ik heb maar één idee wat dat zou kunnen betekenen.
2: Ja.
1: Nee, jij niet? Allee, wacht, ik zal een kleine tip geven. Enamorada boom boom? Nee?
2: Ja, oké, dat kan.
1: Heb je zo eens enamorada boom boom gedaan deze zomer? Is dat de samenvatting van jouw zomer?
2: Hoorde erbij.
1: Oh, oké. Okay. Voilà, nee, maar top. En wie is dan jouw amore? Enamore?
2: Amore is mijn vriend.
1: Ja, het is te hopen, hè. Oké. En je hebt samen met hem een mooie zomer beleefd dan?
2: Ja, toch wel even samen op vakantie kunnen gaan naar Slovenië.
1: Oké, prachtig, naar Slovenië. En daar is niks bijzonder gebeurd en nog niet op de knieën gegaan of zo, nee?
2: Nee, beter niet, nee. Dat is te snel.
1: Oké. Gewoon bij de boom-boom gebleven.
2: Ja.
1: Oké, voilà. Nee, maar kijk, dat is, meer moet dat niet zijn. Belle Perez, Enamorada Boom Boom. Samenvatting van de zomer. Enamorada Boom Boom. En vooral van de zomer van Hanne, die samen met haar amor een mooie zomer heeft beleefd, hè.
2: Ja,

0: Die-die was nog een suggestie van Ruben. Want de voetbal was ook belangrijk deze zomer.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
3: Het is een foute redenering om te denken, oh, ik rook nu al zo lang. Het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man dat een rookstop hun kansen op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogt.
2: Op vrijdag 9 oktober houden de Socialistische Vakbond ABVV en de Christelijke Bond ACV een actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Die is op zoek naar 10 miljard om de begroting min of meer onder controle te houden. Volgens de vakbonden moeten de sterkste schouders in de maatschappij meer bijdragen. Parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar huisjesmelkerij bij Château de la Motte in Sint-Truiden. Afgelopen weekend heeft de politie daar een controle gedaan naar de leefomstandigheden van seizoensarbeiders. In een ander hotel van dezelfde eigenaar, Sint-Tongeren-Borgloon, is vorige week een grote vechtpartij uitgebroken. Daar verbleven veel te veel seizoensarbeiders. Het hotel werd ontruimd. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot €77 en dat is het hoogste niveau sinds eind 2022. De aanleiding is de aankondiging van Qatar dat zegt dat de moeilijkheden met de leveringen van gas nog zeker tot ergens in de herfst zullen duren. De oorzaak daarvan is het geweld in het Midden-Oosten. Een gaslevering met een tanker duurt zeker 3 weken. Sport in de Champions League voetbal speelt Club Brugge thuis tegen de Engelse club Aston Villa. Het is de eerste wedstrijd van de campagne. Tom Boudewijl in de tweede helft. Hoe doet Club het?
4: Het heeft de bal, maar het staat wel 1-3 achter na een moeilijke eerste periode. Het kwam al snel achter via McGinn. Dan de gelijkmaker van Vettlesen, omdat Club Brugge wel terugvocht. Maar het leed te veel balverliezen, te veel ruimte voor de tegenaanval. En Villa scoorde nog 2 keer via Buendia. En helemaal op het einde via Jackson. Dus geen makkelijke opdracht in deze tweede helft om minstens nog 2 doelpunten te maken. En vooral om geen meer tegen te krijgen. Om niet met toch een moeilijke start te komen. Of gewoon te starten, laat ik het zo zeggen. Voorlopig dus 1-3.
2: Dank je, Tom. Het weer vanavond trekt de regen naar het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.

0: Een zeer goede avond. Je luistert naar Robin van de Radio met Louis van de Regie. Robin, die is er niet vanavond, maar dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws voor ons, lieve luisteraar, want jij en Nick kiezen de muziek hier. Ik geef jou een leuk thematje of iets plezant om liedjes over te zoeken en jij stuurt ze door in de app van VRT Max. En hoppa, zo amuseren wij ons hier samen. We hebben net al zomerse liedjes gehad en we gooien het nu volledig over een andere boeg. De zomer die is gepasseerd, helaas. Maar dat betekent ook wel terug daten misschien. En om elkaar hier zo'n beetje te helpen, zoek ik liedjes die je beter niet draait op de eerste date. Wegens ongepast, schofferend, vulgair. Liedjes waar je denkt, dat gaat een beetje te snel als je mij dat nu al laat horen of zo. Het kan allemaal. Jouw ideetjes, jouw songs die je liever niet wil horen op de eerste date, mogen doorgestuurd worden via VRT Max.
1: Met Louis van de Regie.
2: Louis de Best.
0: Ik heb alvast deze voor jou, want alsjeblieft begin er niet aan als je 100 red flags ziet op date 1. Want dan wil dat zeggen dat die date van jou misschien wel heel toxic is. Niet waar, Britney?

0: Toxic van Britney Spears.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Ja, iemand toxic op de eerste date, dat vermijden we liever, hè? Want daar hebben we het nu over. Welke songs draai je beter niet op de eerste date? En we gaan transparant zijn, mensen. Allee, of ik ga dat toch zijn met jou. Ik ben er ook terug. Beginnen daten. Zeker wel. Ik heb een wilde zomer gehad. Allee, ik bedoel, ik ben veel op vakantie geweest en zo. En ik heb veel gedanst, dat bedoel ik met wild. Zeker geen andere dingen. Maar het is mooi geweest. Het is het einde van de zomer, de herfst komt eraan. Zo was snuggle season, gezelligheid. Dus ik dacht, kom, we gaan het nog eens een kans geven. Ik vind het moeilijk, maar we gaan het dateleven nog eens een kans geven. En ik moet zeggen, het gaat vrij goed. Ik ga er geen doekjes om binden. Ja, het is leuk. Ik ga geen namen noemen of zo. Dat zou misschien heel raar zijn, hè. Maar ik ben blij. Ik ben een blij man. Maar bon, alles kan nog kapot, hè. Maar nee, we blijven met een positieve mindset. Want ik wil het niet verpesten natuurlijk. En ik wil jou ook een beetje helpen, mocht je in hetzelfde schuitje zitten. Dus ik zoek wat inspiratie. Hè, welke liedjes dat we beter niet draaien. Dus hoe dat we onze date eigenlijk niet verpesten. Komen al wat goede dingen binnen in de app van VRT Max. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld dat van Alana. Die zegt Bad Romance. En een Bad Romance vanaf de start, ja, dat willen we inderdaad niet.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh,
1: wat willen we niet? Een bad romance, inderdaad. Want we hebben het over daten. Ja, de zomer is voorbij, dus dat wil zeggen dat mensen terug aan het daten zijn. Waaronder mezelf, ik geef dat eerlijk toe. Maar in de app van M&M zijn er ook wel mensen die zich terug aan het datingleven hebben gewaagd. Goedenavond, Annelies.
2: Goedenavond.
1: Hallo, Annelies. Ben je aan het daten op dit moment?
2: Momenteel eigenlijk heel weinig, want ik heb het een beetje gehad met het datingleven.
1: Oei, je hebt het ermee gehad. Oké, okay, amai. Ja. Oké. Okay. En waarom? Waarom heb je het ermee gehad, Annelies?
2: Ja, ik denk omdat ik zo'n leuke zomer achter de rug had, zonder iets van verantwoordelijkheden en verplichtingen, dat het dating, het daten zelf, dat iets, momenteel iets te serieus voor mij zal zijn. Dus voor mij, ik ben momenteel niet per se op zoek. Ik denk dat het zo is.
1: Nee, maar ik snap het, want bij mij was het ook een beetje een gelijkaardige zomer. Een zomer zonder al te veel verplichtingen. Een wilde zomer heb ik het net genoemd. Maar ik heb nu dan zo wel een beetje de drang, nu dat de zomer voorbij is, om dan zo toch die warmte en gezelligheid een beetje op te zoeken. Heb jij dat niet?
2: Nee, want ik vertrek binnenkort weer op reis.
1: Dus hopla!
2: Mijn zomer is nog niet gedaan. Summer isn't
1: over. Dat is de spirit. Oké. Maar je bent wel gewend van te daten, Annelies. Want dat las ik wel in de app van VRT Max.
2: Zeker wel, zeker wel. Ik heb al heel wat dingen geprobeerd. Online daten, speed dating event.
1: Speed dating event, oké. Okay. Hoe pak jij je dates aan?
2: Oh, ik ben gewoon mezelf op de eerste date. Ik ben eigenlijk vrij rechtuit. Dus zo ben ik transparant over wat ik verwacht. En omgekeerd zou dat ook zo moeten zijn.
1: Ja, dat zou moeten, maar dat is niet altijd het geval, hè, Annelies?
2: Nee.
1: Nee, wat is het ergste dat er kan gebeuren op een eerste date bij jou?
2: Het ergste, ik denk voor mij bijvoorbeeld als iemand... Dat is niet per se het ergste, maar als iemand mij op date vraagt en de jongen betaalt niet. Dat is iets kleins, ik weet het. Maar ergens denk ik, waarom vraagt je mij op date? En als het om een drankje gaat, we're talking about 3 euro's. Dus...
1: Oké, okay, dus jij vindt dat de jongen nog altijd in zijn buidel mag tasten?
2: Niet per se altijd, maar als ik op date zelf gevraagd word. Okay. Moest het omgekeerd zo zijn, zou ik het ook doen.
1: Oké, okay. Okay, nee, maar dat is dus een beetje een ik van jou dan? Of?
2: Nee, een ik zou ik het niet noemen. Ik heb andere ik, denk ik.
1: Nu maak je mij nog nieuwsgieriger, Annelies.
2: Ja, dus... Op zich, een ik, om je een voorbeeld te geven, is bijvoorbeeld een jongen die heel gulzig eet.
1: Ja, agree.
2: Weet? Ja, voilà. Dus als iemand met zijn mol vol zit en dan nadien nog praat ook, dan hoeft het voor mij niet meer.
1: Nee, klopt. En dan moet je zeker ook al niet naar een sushi-restaurant of zo gaan, waar met stokjes gegeten wordt. En ja, noedels en ribbetjes. Nee, ik snap het. Ja, oké. Okay. Een van mijn X is iemand met een Android-telefoon.
2: Ah, dat snap ik. Ja. En dat die dan ook nog beweren dat hun foto's beter trekken als een iPhone, dan is het helemaal klaar.
1: Exact dat. Heb je nog zo'n ik? Ik vind het leuk om daarover te praten, Annelies.
2: Ik vind bijvoorbeeld lijfgeur ook wel een ik. Ik vind dat heel belangrijk dat er goede hygiëne is.
1: Oef, ja, snap ik. Zo'n stinkende mond of stinkende voeten ook.
2: Ja, exact. Ja,
1: Nee. Daar zeggen we thank you next tegen. En amai, dat wil nu lukken, want dat is ook de song die je hebt aangevraagd, Annelies.
2: Heel toevallig.
1: Oké, alright. Dus als ik zeg iemand die niet betaalt op de eerste date, dan zeg jij...
2: Thank you, Nick.
1: Voilà. En als ik zeg een stinkende mond, dan zeg jij...
2: Thank you, Nick.
1: Een Android-telefoon.
2: Thank you, Nick.
1: Voilà. Dat is gesproken.

0: Voor Annelies en al haar X. Luisteraar Ilke stuurt nog een Griekse teen. Is echt een van mijn grootste X. Dat is specifiek, Ilke.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
1: Louis de Vuist.
2: M&M.
0: Jasmin stuurt ook, als je bye bye bye opzet tijdens date 1, dan weet

0: Mr. Know-it-all voor de bedwetters op de eerste date, stuurt Laurens. Maar vreselijk, zo iemand... De Mr. Know-it-all die het allemaal beter weet. Ach, hatelijk.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Want daar hebben we het over, over eerste dates. En eigenlijk specifiek songs die je beter niet draait op de eerste date. Waar misschien de titel een verborgen boodschap in zit of zo. Of een lied die ergens over gaat. Dat je best niet als eerste indruk geeft. En er was iemand met een suggestie. Dag Anouk, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Anouk, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Welk nummer wil jij absoluut niet horen of misschien draaien op de eerste date?
3: Whistle van Florida.
0: Oké. Okay. Ja, dat is voor interpretatie vatbaar natuurlijk. Whistle van Florida. Kan je het refrein eens even zingen, Anouk?
3: Nee, ik ben niet zo'n goede zangeres, dus ik ga dat niet doen.
0: Oké, okay. Kan je het dan misschien even zeggen wat er in het refrein te horen is?
3: Ah, wel zo. Can you blow my whistle, baby?
0: Mm-hmm. Ja.
3: Ja. Oh, ik denk dat dat nog wel wat opdringerig is, niet? Voor een eerste date?
0: Ja. Vind je dat het niet kan op een eerste date?
3: Dat laat ik in het midden, maar ik denk dat dat gewoon... Dat is voor iedereen zijn eigen keuze, hoe snel dat je wilt gaan.
0: Zeker Anouk. Ja, we zijn hier ineens een beetje beland bij bloot. Dat eigenlijk pas om 9 uur start straks. Daar gaat het over seks en al die dingen en relaties. Maar inderdaad, dat is een eigen keuze. Maar jij vindt zo whistle op een eerste date, misschien hoeft dat dan toch niet.
3: Nee, ik vind dat precies een beetje opdringerig.
0: Zou je erop afknappen?
3: Ik denk dat wel, ja. Okay. Ik wil eerst iemand beter leren kennen.
0: Ja.
3: En niet op direct op die manier.
0: Niet direct op het fluitje blazen. Dat zou ik ook niet doen. Allee. Ja, ik misschien. Maar bon, nee, dat laten we zeker in het midden. Anouk, ben je nog in het datingleven of heb je een partner?
3: Nee, ik heb een partner en een dochtertje van 7 maanden ondertussen.
0: Oké, okay. En herinner je jullie de eerste date nog van jij en je partner?
3: Ja, jawel.
0: Ja, oké. Okay. En hoe was die?
3: Wij hadden gewoon een goede date.
0: Oké, okay, maar kan je er iets meer over vertellen?
3: Ik denk dat wij zijn toen naar een sauna gegaan.
0: Ah.
3: Maar met kleren aan. Nee, met bikini en zo.
0: Oké, okay. Want anders komt dat wissel...
3: Nee, dan komt zijn verhaal niet echt. Nee, we zijn naar een sauna gegaan, maar het was wel met bakstiet.
0: Oké. En kijk, jullie zijn nog altijd samen, dus het heeft je niet afgeschrikt, toch?
3: Zeker niet. Nee.
0: Oké. Okay. Geen wissel voor Anouk, maar wel deze wissel van Florida. Speciaal voor jou. Fijne avond, Anouk.

Whistle van Florida. Speciaal voor Anouk. Zij vindt dat ongepast op een eerste date. Ik snap het, Anouk. Daar zoeken we naar, hè. Ongepaste liedjes op een eerste date. Brent Ilke stuurt afhankelijk van hoe oud mijn date is, maar Sugar Daddy kan misschien nogal verkeerd overkomen. Goh ja, Brent, naar mijn gevoel kan het ook heel handig zijn, want het leven is duur tegenwoordig, hè.

0: veel.
1: Sugar Daddy van Roxy Dekker. We zijn bezig over liedjes die je niet mag draaien op de eerste date. Of dat geen goed idee lijkt op de eerste date. En er komen heel wat dingen binnen in de app van M&M. En er was er ook eentje van Annick. Dag Annick.
2: Hallo, dag Louis.
1: Goedenavond Annick. Annick, jij had eentje dat je denkt, ah, op de eerste date doe je dat toch beter niet.
2: Ja, ik dacht aan Shout Out To My Ex van Little Mix.
1: Aha, inderdaad. Dat is altijd een gevaarlijke. Wat vind je ervan als iemand begint te praten over zijn ex op de eerste date?
2: Ja, daar word ik zelf niet zo heel gelukkig van, om eerlijk te zijn. En ook best wel onzeker, omdat ik dan denk, ja, maar hoe ziet zij er dan uit? En misschien is het ook knapper.
1: Ja, onzekerheid. Daar heb ik zelfs nog niet aan gedacht. Dat dat ook naar boven kon komen. Ja, ik vind dat het dus eigenlijk soms wel kan, persoonlijk. Maar het mag er zo niet over zijn. Maar ja. Waar ligt de grens bij jou, Billy? Ik vind het een moeilijke, dit.
2: Nee, ik heb eigenlijk... Praat er niet over, dat is verleden tijd. Ik ben er nu. I'm the prize.
1: Hela. Je weet het. Ja. Ben je aan het daten op dit moment, Billy?
2: Nee, ik ben eigenlijk een beetje aan het focussen op mezelf. En ik ben eigenlijk supergelukkig op mezelf.
1: Oké.
2: Dus ik ben nu niet aan het daten.
1: Oké, nee, maar dat vind ik... minstens even belangrijk, een focus op jezelf. Absoluut. Dat wil wel zeggen, aangezien dat je niet aan het eten bent, Billy, dat jij misschien wel een shout-out naar je ex kan doen. Heb je er een?
2: Ja, ik heb er wel eentje. Ik vind het wel super spannend. Wil jij niet eerst een shout-out doen naar uw ex, als je een ex hebt natuurlijk?
1: Oei! Ja, ik heb zeker een ex, maar om daar nu een shout-out naar te doen...
2: Louis, ik moet dat dan doen en jij niet.
1: Ja, ik heb het eerst gevraagd. Oké. Nee, maar als ik het doe, doe jij het ook.
2: Ja, beloofd. Oké.
1: Oké, bij deze... Lieve A... Ik ga hem niet bij een volledige naam noemen, maar hij begint met de A. Ik ben nog altijd een beetje boos op u. Ja, ik heb eigenlijk heel veel bijgedaan, stoemerik. Maar ik ben in de vergevingsgezind fase. Dus als ik u nog eens tegenkom, dan kunnen we het er misschien eens over hebben. Goed, voilà. Dit was mijn shout-out. Oh my god. Oké, maar nu vind ik wel dat het dat aan jou is.
2: Ja, oké. Maar ik ga dan ook wel gewoon maar de eerste letter zeggen. Dus, hallo, A.
1: Oh, ook een A. Die A's,
2: ja,
1: echt waar.
2: Ja, kunt ze,
1: het is verschrikkelijk. Voor geen aard te vertrouwen ook. Dat is toch iets anders. Oh,
2: dus, hallo, A. Ik weet dat je me hoort.
1: Die luistert.
2: Ik hoop dat je me hoort. Ah. Ik hoop het. Want ik wil heel graag mijn favoriete rode trui terug. Dus je mocht je eigenlijk... Zo snel mogelijk op de post doen. En dan hoop ik dat ik die snel terug heb. Want dat is mijn trui. Mijn lievelingstrui. En ik heb die nog steeds niet terug. En ik vertik het om hem ervoor te sturen.
1: Oh, je bent gelijk. Amai, the word is out. Goeie shout-out. Echt goeie shout-out. Ik stel voor dat we dan misschien nu gewoon de echte shout-out voor onze A allebei draaien.
2: Yes.
1: Jawel, we gaan dat doen. We gaan dat doen. A... Deze is voor u.
3: Robin van de Radio.
4: Met Louis van de Regie.
3: Louis de Vuist.
4: M&M.
5: Het is

nooit een goed idee. Toch niet op de eerste date. En van een shout-out naar de ex gaan we naar de suggestie van Lisa. Want ze zegt, ja, dit zeg je beter ook niet tegen je eerste date.

0: fuck you zeggen op de eerste date. Dat is nooit een goed idee. Was een suggestie van Lisa. En er komen nog andere suggesties binnen.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Ik ben nog altijd op zoek naar liedjes die je best niet draait op je eerste date. En we hebben daar heel wat juicy dateverhalen binnengekregen. Van de eerste date over X en alles en nog wat. Maar nu is er wel zo'n specialke. Er is iemand die een berichtje heeft gestuurd via VRT Max dat hij vanavond op date gaat. Ja, daar wil ik natuurlijk alles over horen. Goedenavond, Ruben.
3: Hey, goedenavond, Louis.
0: Hallo, Ruben. Jij gaat vanavond op date, je hebt dat gestuurd. Vertel mij alles.
3: Ja, ik weet eigenlijk nog niet met wie ik op date ga vanavond. Oh. Ik heb mij ingeschreven voor een singles-event. Okay. Waarbij dat je in het begin van de avond een paar vragen gaat moeten invullen. En dan ja, kun je babbelen met de mensen die er zijn. En op een bepaald moment ga ik een melding krijgen met wie mijn match is die avond.
0: Oh my god.
3: En dan ga ik die persoon daar kunnen gaan zoeken tussen het volk.
0: Wow, dus is dat een beetje Tinder in real life dan?
3: Ja, misschien wel. Het is de eerste keer dat ik dat doe en ik vind het heel spannend ook eigenlijk.
0: Maar dat is...
3: Maar ja.
0: Ja, dat is super spannend. Dan hoop ik vooral dat daar op de achtergrond niet M&M op staat vanavond. Want wij zijn alleen maar songs aan het draaien die je niet mag draaien op een eerste date. Zeg maar Ruben, heb je bepaalde verwachtingen van de avond?
3: Nee. Weet je, ik heb altijd heel veel stress voor dates en zo'n events en zo. Dus ik probeer gewoon in mijn hoofd gewoon no pressure te krijgen en geen verwachtingen daarvoor in te stellen.
0: Okay.
3: En dan gaat het wel leuk zijn, denk ik.
0: Oké. Maar ben je iemand met veel date-ervaring? Want ik hoor jou het woordje ik heb altijd stress zeggen, dus date jij vaak?
3: Het laatste jaar is het minder, maar ik ben wel al op heel veel dates geweest in mijn leven, ja.
0: Oké. Wat is jouw type, Ruben?
3: Goeie. Mijn vrienden zeggen mij dat ik val op vrouwen met donkere haar.
0: Okay.
3: En die mij aan het lachen kunnen krijgen. Dat doe ik toch wel.
0: Prachtig, prachtig. Dan hoop ik dat je die vanavond zeker tegenkomt, Ruben. Een man met date-ervaring die weet ongetwijfeld ook welke song je dus beter niet draait op die eerste date. Welke is dat bij jou?
3: Bij mij is dat mag ik je foto van de computer scoren.
0: Schatje, mag ik je foto van de gebroeders scoren? Oké, dan moet je me toch wel even uitleggen, want wat is er zo negatief aan een foto vragen? Waarom heb jij die song gekozen?
3: Ja, een tijdje geleden organiseerde ik zoals elk jaar een feestje voor mijn kat. En er was een meisje die mij volgde op Instagram, dat ik had uitgenodigd op aandringen van mijn vrienden, die zeiden van Ruben, doe dat gewoon. En we hebben dan samen de dag geknutseld, plaatjes en bordjes versierd en zo voor mijn kat.
0: Okay.
3: Dat leek mij een leuke dateactiviteit.
0: Mm-hmm.
3: Ja, zo klinkt mijn kat ook. En ik heb dan nog een foto van haar samen met mijn kat genomen.
0: Mooi.
3: Ja, dat was analoog, dus ik heb die pas maanden later gezien, die foto. Ik was al helemaal vergeten. Maar het bleek toch niet echt een match tussen ons. En het is dan ook bij die ene knutselmiddag gebleven.
0: Oh, en nu zit je daar. Ja, nu zit je daar met die analoge foto. Heb je hem opgehangen aan je koelkast of zo, Ruben?
3: Hij is digitaal ingescand en hij zit ergens diep in mijn foto.
0: Top. Alright, Ruben. Ik vind het een prachtig verhaal. We leren daaruit dat we best misschien inderdaad niet op de eerste date het volgende vragen.
4: Schatje, mag ik je foto?
0: Veel succes hè, vanavond, Ruben.
3: Bye.
0: Ik hoop dat ze er tussen zit. En geen foto vragen, hè.

0: Schatje, mag ik je foto speciaal voor Ruben, die op date night gaat vanavond. En als hij het niet vindt, dan kan hij altijd zoeken naar de nooduitgang.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: heel veel plezier met Blot zometeen.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. De aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en met vuurwerk. Burgemeester John Cambé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
2: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd aan het Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
1: Het samenscholingsverbod geldt al zeker 3 maanden. In Baarle-Nassau, net over de grens in Nederland, is een ezelsveulentje van amper 2 weken oud mishandeld en doodgeschoten. Het dier was gisteren verdwenen uit een weide waar ook de moeder stond. Vanmorgen is het kadaver gevonden. Dat vertelt een aangeslagen eigenares Marlijne.
3: Tot 2:30 vannacht hebben we gezocht, alles afgezocht, in de bossen nergens kunnen vinden. Vanmorgen zijn we nog aan het zoeken geweest en ik ging toen straks de wei in en dan lag ze neergeschoten. Ze is terug de wei in gegooid. Ze is mishandeld aan haar hals, ze is mishandeld aan haar pootjes en haar ogen hingen eruit. Ze is 2 weken oud. Veel verdriet. En waarom?
1: Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op vruchtbaarheidsproblemen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. En bij mannen tast roken de spermakwaliteit aan en kan het onder meer erectiestoornissen veroorzaken. Dat roken een belangrijke risicofactor is, is al langer geweten. Toch zijn er nog altijd koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling willen starten en toch roken, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
4: Ik denk dat de meeste mensen het wel weten, maar ja, het blijft een verslaving natuurlijk en het blijft moeilijk om te stoppen. Dus we proberen daar echt op in te zetten om mensen ook te ondersteunen, hè, dat ze effectief kunnen stoppen met roken, omdat ze ja, gemakkelijker zwanger worden, gezonder zwanger zijn en omdat het kind nadien dan ook in een betere leefomgeving terechtkomt.
1: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Tegen het Engelse Aston Villa werd het 2-3. Tom Boudeweel.
5: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettelsen gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Trezoldi. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start Club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
1: Vanavond regen in het zuidoosten, vannacht stilaan droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
7: Ik heb jou nog nooit zo'n grote ogen zien trekken.
8: Jij hebt een brood nodig, Lotte van Wezenmaal.
7: Ja, maar toch, je bent een goede hulp.
8: Bedankt.
6: Bloot. Door Jan Ausers.
8: Hallo.
6: En Lotte van Wezenmaal.
7: Hi.
9: Met vanavond
8: is tongkussen passé.
7: Dat gaan we zo meteen onderzoeken hier in Bloot.
8: Blijkbaar is het daarmee over en out. Dat zou toch wel jammer zijn eigenlijk. Zo weg met de tong.

0: Madonna is live. Hoe vaak ik die opzet? Amai, hang up om 7 over 9.
1: Bloot. Door Jan Ausums en Lotte van Wezenmaal.
0: Wel ja, goedenavond. Wij heten u welkom in dit programma over seks en relaties. Mocht al eens gaan beginnen, hè, zo op de dinsdagavond in het laat. Ik wil jou even meenemen. Lotte, jij weet het al wat ik ga zeggen.
2: Oh,
0: naar
2: Nee,
0: het is heel oké. Naar een moment dat ik aan het scrollen was. Lekker doelloos als altijd. Tot ik op een bepaald moment een video tegenkwam die mij in het oog sprong. En daarop volgend heb ik hem meteen gewhatsappt in de blootgroep die we allemaal hebben op WhatsApp. En ik dacht, ik ga hem vanavond ook delen. Hij gaat over tongzoenen.
2: Lukt het?
0: Ja, het is net gelukt. Here we go.
2: Wat gebeurt hier nou? Is tongzoenen voorbij? Bijvoorbeeld één meid die was aan het zoenen met de gozer. Toen zei hij, nou jij bent echt een uitzondering dat jij zoent met tong. Iedereen waar ik mee zoen doet het niet meer met tong. Een ander meisje zei ook, niemand wil weer met tong zoenen waar ik mee aan het zoenen ben. En toen dacht ik, dit gaat toch niet waar zijn? Het gaat toch niet zo zijn dat nu de aankomende generaties, dus laten we zeggen vanaf 14 jaar dan nu of zo, dat die niet meer gaan tongzoenen?
0: Ja.
3: Trouwens, echt een goed nummer op de achtergrond. Heb je het gehoord?
0: Ja, je was helemaal aan het gaan. Oh, wat was dat?
3: Lekker dingen van, ik kan je niks aan doen.
0: Isabella A.
3: Nee, is een Nederlandse meidengroep. Ik ga het je zo laten horen.
0: Oké, is goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat gezegd zijn, niet alleen het nummer, maar ook de content van de video was zeer belangrijk voor de liefhebbers. Het was in de ochtendshow in Nederland op NPO 3FM. Ze hadden de show vanaf 6 uur dus bij Wijnand en Jamie. En die waren daar dus over bezig. En het hele principe is, tongzoenen is passé. Ik vind vooral dat woord passé. Hè. Laten we
3: het kwam er wel vlot uit net opeens.
0: Ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. Ja. Meestal zeg ik ook wel echt tong kussen.
3: Tong kussen.
0: En liefst nog kussen met tong.
3: Ja.
0: Maar het wordt raarder met de seconden als ik
3: eraan denk. Ja, ik zeg soms wel tong zoenen, want ik heb een Nederlandse vriend en die gebruiken zoenen in plaats van kussen.
0: Nooit kussen.
3: Nee, eerder zoenen. Ja.
0: Okay. Maar dat is wel liever, vind ik, zoenen.
3: Zoenen? Ja, een zoentje geven. Maar ik vind die woorden nog meevallen ten opzichte van wat er allemaal is.
0: Ik weet wat je gaat doen.
3: Ja, maar, ja ik heb de vraag een beetje gesteld op onze community op Instagram. Kan je ook altijd lid van worden trouwens. Is bloot als M&M, kan je vinden op ons profiel. En daar kwamen heel veel dingen uit, maar ik heb er zelf ook nog een paar toegevoegd. Ik ga ze gewoon overlopen.
0: Nee, maar oké. Rustig, geef me even wat verwerkingstijd.
3: Oké. Bekken of lekken. Mm-hmm. Hè, bekken, even lekker bekken.
0: Maar lekken in de plaats van tongkussen.
3: Ja,
0: lekken. Kan toch niet.
3: Lekken. Ja, oké. Een pakkert of een smakkert, maar dat is nog...
0: Nee, dat vind ik eerder iemand tegen je aandrukken en een kus op de wang geven.
3: Okay.
0: Dat is voor mij een pakkert of een smakkert.
3: Oké, iemand klem zetten.
0: Dat is erover.
3: Oké.
0: Dat is er echt over. Dat is bijna, harassment.
3: Ja, maar sommigen vinden dat leuk.
0: Ah ja, oké. Ja, maar dan gebruik je toch wel even een andere zin graag.
3: Deze ken ik niet, maar kopkluiven. Dat lijkt zo'n middeleeuws woord. Kopkluiven.
0: Dat snap ik zelfs niet.
3: Kopkluiven.
0: De kop, daar ben ik mee, want ja, je gaat met je kop ergens naartoe, naar een andere kop, maar de kluiven heb ik niet.
3: Nee, oké, moeten we even dadelijk in de dikke vandalen opzoeken.
0: Ja, maar, staat die nog?
3: Dat weet ik niet. Toten. Toortje.
0: Maar dat is zo heftig.
3: Ja, lebberen. Mm-hmm. Dat zeiden wij vroeger altijd.
0: Maar echt.
3: Lebberen.
0: Dus jij zegt, ik ga zo meteen met jou lebberen.
3: Natuurlijk
0: zeg je
3: daar mee gelebberd?
0: Gewoon echt nooit.
3: Heb je daarmee gelebberd?
0: Zeiden jullie dat?
3: Ja, vroeger denk ik, toen ik puber was of zo.
0: Wat blieft?
3: Ja.
0: Ah, nee.
3: Oké.
0: Zo waren wij niet.
3: Paletten.
0: Paletten?
3: Paletten.
0: Vind ik heel leuk met een balletje op het strand.
3: Ja, en wij zeggen palettenkop. Dus Oké. Nou, binnendraaien of binnen doen? Ook in een populair.
0: Dat zeiden wij vroeger. Heb je die binnen gedaan?
3: Heb je die binnen gedaan? Mm-hmm. Ja, doe me een keer binnen.
0: Vind ik ook een beetje zo over de grenzen gaan.
3: Ja, het is zo...
0: Heel dominant.
3: Invasief.
0: Ja, invasief. Okay. Nederlandse vertaling.
3: Maar het komt nog erger. Ja, plekken. Even plekken. Plekken met elkaar.
0: Plakken.
3: Ja. Deze laatste twee ga je grafisch voorstellen, denk ik. Ik mag dat niet doen. Maar amandeltennissen, amandeljoggen of de achterkant van de amandelen checken.
0: Maar dat zegt toch niemand?
3: Ja, en nog eentje, de slokdarm met nat doen.
0: Oh, save the best for last.
3: Nee.
0: Dat is hem dat zeg, amai. De eerste die dat gebruikt, je kan het vergeten, hè. Dat gaat niks worden. Gaan we even, wat is het?
3: Slokdarm met nat zetten.
0: Allee, dat is eigenlijk gewoon echt boertig. Ah ja, ik had nog een vraagje.
3: Ja.
0: Want we hebben nu allemaal synoniemen de hele tijd zitten gooien. Hè? Maar de vraag is ook aan jou. Is tongkussen, tongkussen, kussen met de tong,
3: tongzoenen,
0: passé of niet? Wat vind jij?

excuseer Tempers City, maar een belangrijke melding. Want als je onderweg bent, er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E40 in de richting van Oostende, dan kan je in de ruime omgeving van Zwijnaarden een spookrijder tegenkomen. Je moet uiterst rechts houden en niet inhalen. Dus er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E40 in de richting van Oostende, dan kan je in de ruime omgeving van Zwijnaarden een spookrijder tegenkomen. Uiterst rechts houden en niet inhalen.

0: is het officieel voorbij met iemand kussen en je tong gebruiken.
1: Nog een belangrijke vergeet, muilen.
0: Ja, ik had daar onlangs, weet je met wie ik daar een discussie over had? Met Kautar Elalou. Vorige week toen we langs gingen bij Wannes en Kouter, dat is bij Club Kouter natuurlijk altijd tussen 4 en 7 yes, was het ding ook van, we kwamen op het onderwerp kussen en zei Kouter, ja, ik gebruik eigenlijk altijd muilen. En dacht ik, oh nee.
1: Echt? Ik zie Kouter niet muilen gebruiken.
0: Ja, ze zei toch dat het een woord was dat voor haar heel common was. Zo.
1: Oh.
0: En Wannes trad bij en ik dacht, oef.
1: Ja, maar Wannes, daar verschiet ik niet van.
0: Ik vind dat heel, opnieuw zo een beetje boertig klinken.
1: Ja, maar het dekt meteen ook wel de lading van wat er gebeurt. Zo.
0: Ik weet het. En ik weet dat heel veel mensen nu aan het luisteren en zeggen... Ja, ik ook. En wat is er mis met muilen? Ja, ik weet niet. Voor mij is dat te plastisch. Ja. Ik zie dan echt muil aan muil. En ik zie happende mensen.
1: Ja, het klinkt ook onrespectvol.
0: Ja, ik heb gemuild. Dat is van, wat heb je gedaan?
1: Maar wij hebben ook geen muil. Ezels hebben een muil.
0: Daarom. Weg met dat woord. Gewoon weg.
1: Okay.
0: Ja, dan kunnen we van veel woorden zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dag, Paulien.
2: Hey, goedenavond, Orian en Lotte.
1: Hallo. Hi,
0: we zijn hier in een totaal andere discussie eigenlijk verzeild geraakt.
1: Ja,
0: wat is
1: sorry.
0: Het mooiste synoniem voor tongkussen? Wat is dat volgens jou, Paulien?
2: Wij zeggen lebberen.
0: Ook lebberen?
1: Ja?
0: Jij komt van Antwerpen?
2: Ja, provincie Antwerpen, ja, klopt.
0: We hebben dat nooit gezegd. Ik kom ook van Antwerpen. Ik heb dat nooit gezegd.
1: Ja, maar Antwerpen is groter dan Antwerpen.
0: Ja. Ja, wat wil je zeggen? Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, maar vroeger gebruikte je dat. Wat zeg je dan nu, Paulien?
2: Nu zeg ik eigenlijk gewoon tong zo.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ja, nee, het kan. Het is gewoon wat het is. Dus, maar vooral, Paulien, de vraag. We hebben dus effectief online gespot dat meer en meer mensen tongkussen voorbij vinden. Niet meer leuk vinden, niet meer doen. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, op zich zelf vind ik dat niet erg. Ik vind het eigenlijk nog wel fijn, maar ik merkte zelf ook wel uit mijn eigen ervaringen dat dat soms toch wel wat moeilijker lag. Ik heb bijvoorbeeld zelf twee ex-partners gehad die dat echt totaal niet fijn vonden, die zich er eigenlijk niet comfortabel bij voelden.
0: Ah, ja.
2: Dus ik merk ook wel dat dat iets is dat denk ik er zo meer en meer wat begint uit te gaan. En algemeen vind ik het ook wel jammer om te merken dat kussen zo vaak iets heel vluchtig wordt.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb het gevoel dat daar zeker onder de jongere generaties niet altijd nog heel veel tijd en aandacht aan geschonken wordt, dat iets is dat eigenlijk heel snel moet gaan. Dat vind ik wel jammer dat zo die beleving zo wat verdwijnt.
0: Ja, maar en jouw ex-partners die waren ook jong? Of allez, omdat je zegt die jongere generatie heeft dat vooral?
2: Ja, dat was dan begin 20, ja, inderdaad.
0: Ja, en aan wat merkte je dan? Of wat was het gesprek over tongkussen? Want ik kan me voorstellen, jij vindt het wel fijn, zij niet. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, ik denk dat het vooral, zoals ik het dan kon begrijpen, dat vooral de onzekerheid was. Zo heel veel schrik van, ja, ga ik het wel juist doen? En
0: ah ja.
2: Ga dat niet te veel of niet te weinig of zo? Hè? Ja, van wat vindt de ander daar leuk in? En ja, die onzekerheid houdt dan denk ik sommigen tegen om het dan te doen. Omdat ze zoiets hebben, ja, we zullen het maar gewoon veilig spelen.
0: Uh-huh.
2: Dus, maar dat is eigenlijk wel jammer.
0: Ja, want dan zou ik denken, Paulien, als jij het leuk vindt, dan neem je die persoon gewoon mee. Allee, je kan het toch, als je intiem bent, elkaar leren, om het zo te zeggen?
2: Ja, klopt, inderdaad. Ik vind dat ook wel. Maar ik vind, ja, het is vooral ook in een relatie belangrijk om daar samen comfortabel en veilig
0: zeker
2: in te zijn. Dus dat is voor mij nu nooit echt een drempel geweest.
0: Ja.
2: Maar ik vind algemeen dat er eigenlijk een pleidooi moet komen om gewoon terug daar echt wat meer tijd aan te spenderen en gewoon iets meer aandacht en niet zo snel. Want ik heb het gevoel dat dat nu toch wel iets is dat gewoon heel vluchtig wordt. En dat is jammer.
1: Ja, en ook, het brengt ook heel veel voordelen mee, hoor, kussen. Het is niet alleen iets leuk, maar het kan ook inderdaad maar je brengt de hormonen over ook via speeksel, testosteron, waardoor je misschien een beetje
0: meer krijgt.
1: Ook oxytocine, dat is het knuffelhormoon, dus je hebt veel meer verbinding als je met elkaar kust. Je verbrandt ook nog eens calorieën eigenlijk met kussen.
0: Oh ja.
1: 6 calorieën ongeveer per minuut.
0: Ook zonder tong.
1: Omdat je in je gezicht 34 spieren gebruikt.
0: Holy
1: als je tong kust. Dus op zich, het is zeker een voordeel om te zoenen.
0: Oké. Okay. Ah, dat wist ik niet, dat die echt hormonen ook uitwisselt.
1: Ja, zeker.
0: Zo.
1: Ja. En het is ook goed voor je immuunsysteem, want eigenlijk je stresshormoon verlaagt ook doordat je kust.
0: Ja.
1: Dus je voelt je beter.
0: En wat je zegt, ja, er tijd voor maken. Het maakt het kussen zelf maakt ook dat het intiemer wordt. Hè. Je je spendeert aandacht aan elkaar. Terwijl als de kus er niet is, gaat het meer soms om de handelingen of zo. En ik denk het kussen maakt het, ja, vertraagt de tijd wat tussen elkaar. Misschien moeten we het zo.
1: Ja, maar het is ook nog iets extra wat je doet met je partner in plaats van met een gewone broer, zus, vriend of weet ik veel wat. Hè, het vluchtige rap een kus geven op de wang of op de mond bij sommigen ook nog. Ja, dat is toch iets anders dan dat je inderdaad tijd neemt om inderdaad echt je tong intiem bij iemand binnen te steken.
0: Maar ik begrijp wel, Paulien, wat je zegt, hè, dat sommigen daar ook gewoon onzeker van werden. Niet weten van, als ik daar dan aan begin, doe ik het dan wel goed? Want dat houdt ook wel wat... Ja, Lotte, dat houdt wel wat in.
1: Ja, ja,
0: je draait niet met je ogen.
1: Nee, maar...
0: Ja, want jij denkt weer... van, laat het gewoon gebeuren. Maar ik snap... Ja, je mag niet gaan nadenken tijdens het kussen. Ik denk dat dat dan een probleem is. Maar ik snap wel de drempel.
1: Ja, maar elke kus kan toch ook anders voelen? En ook de eerste is toch ook altijd een beetje wennen van, oké, hoe gaat dat hier? Welk tempo neem aan? Maar je kunt toch aanpassen met elkaar? Het is toch nog niet dat de andere persoon met wie je kust altijd de beste kusser is of zo.
0: Ja, ja,
1: snap je?
0: Ja.
1: We leggen onze lat misschien ook altijd heel hoog.
0: Ja, dat kan.
1: En je kunt dat ook leren met elkaar, elkaars tempo een beetje zoeken. Ik weet nog mijn eerste kus met mijn lief, dacht ik, oh, oei, nee, dit is niet de beste kus, want onze tanden botsen tegen elkaar de hele tijd. En nu denk ik, ja, we kunnen kei lekker kussen.
0: Ja,
1: dat vind ik echt fijn.
0: Echt wel, inderdaad, je moet erin geraken met
1: je. Ja.
0: Maar Paulien, is bij jou echt een ontbreken als het niet met de tong is? Vind je dan kussen echt oprecht minder fijn?
2: Nee, dat is voor mij nu niet echt een must.
0: Ja.
2: Want ik vind het vooral belangrijk dat die connectie er inderdaad is. En dat kan op heel veel andere manieren natuurlijk ook. Hè.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is nu niet per se dat bij mij enkel met tongkussen kan. Maar inderdaad, als je daar samen je daar veilig en fijn in voelt, dan is dat alleen maar een meerwaarde, absoluut.
0: Ja, wel, vanavond dus in bloot over tongkussen, hoe belangrijk is het? Of, nog zotter gezegd, is het misschien voorbij? Vinden we andere dingen leuker en hebben we het een beetje gehad met de tong? Blijkbaar heerst dat idee. Dus ik vraag me heel hard af wat jouw mening, jouw gevoel daarover is. Dat mag je delen via VRT Max. Daar zitten we op M&M op de live-uitzending. Als je op bloot klikt, dan kan je gewoon een bericht sturen en kan je jouw mening droppen. Dus doe dat zeker vanavond. Paulien, dankjewel om even te bellen. Dank u.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Bye.
0: Voor jou ook,
1: bye. Wat voor mij sexy is om te dirty talken, is daarom niet iets sexy voor iemand anders.
0: Het kan soms raar zijn.
1: Maar het hoeft helemaal niet raar te zijn. M&M.

0: Fred Agendy is nu eens altijd welkom in de avond. Delilah, om 9:30. Jelle is even hard gegaan in de app van VRT Max. Bloot.
1: Ja, hij stuurt als vader van 3 dochters, hoop ik oprecht, dat tongzoenen absoluut niet verdwijnt. Stam ik nu echt af van het stenen tijdperk of is tongzoenen zowel voor meisjes als voor jongens toch nog altijd de eerste waardemeter? Als iemand nog niet eens weet hoe zijn haar tong te gebruiken, hoe de fuck gaat hij dan de rest kunnen gebruiken? Swat, het zal wel weer aan mij en mijn rare gedachtegang liggen zeker.
0: Nee, geen rare gedachtegang, nee, gewoon een mening. Een gevoel. Ja, voilà. Tot van Weesma. Zit een streepje erachter.
1: Yes.
0: Dankjewel Jelle om mee te praten. Vanavond gaat het effectief over tongzoenen. Nu hebben we wel ontdekt dat zonder tong populairder en populairder aan het worden is, dat het misschien zelfs met uitsterven bedreigd.
1: Oh, zeg, overdrijven.
0: Ja, het is zo wel. Minder mensen vinden het fijn. dat is een ding. Maar het ding is wel, als je het dan toch doet met de tong, doe het dan vooral niet in het openbaar. Dat blijkt uit een video die we tegenkwamen op Instagram van Yesin.
2: Gisteren man en vrouw op straat, tongend, elkaar betastend, midden op straat. En dan dacht ik van ja, echt waar we de slaapkamer voor hebben, toch?
0: Yesin, hallo!
3: Hi, hi, Dorian en Lotte.
0: Hi. Eerst en vooral, ik vond het heel fijn hoe je ze daar zo over uitliet. Je hebt dat gewoon heel rechtdoor gezegd. Prachtig dat gewoon kan. En ik vraag mij meteen af, wat gaat er dan in godsnaam in je om als je mensen dat ziet doen op straat?
3: Nou ja, ik denk dan, jij bent volgens mij niet op de hoogte van waar je bent nu. Dit hoort waar ik nu ben. Ik ben in mijn slaapkamer. Dit is waar je hoort te tongzoenen, niet op straat. Dat is wat bij mij in mijn hoofd omgaat. Ja.
0: Oké, meteen zicht effectief in jouw slaapkamer. Je kan meevolgen via VRT Max, via het beeld. Met mooie bruine gordijnen en blauwe lakens. Goeie keuze, Yesin.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, dus gewoon niet op straat. Je noemt jezelf daarbij ook trots preut, denk je, want we zijn hier nu al een 30 minuten over bezig, dat mensen veel jouw mening volgen en dat er meer mensen zoiets hebben van, voor mij hoeft dat allemaal niet.
3: Nou ja, ik heb gemixte meningen gezien van zowel mensen die er heel erg op tegen zijn, net als ik eigenlijk. Maar ook mensen die zeggen van ja, je hoeft er toch niet naar te kijken en laat mensen lekker hun ding doen. En ik begrijp die mensen, maar ik denk ook van ja, sommige dingen zijn nou eenmaal wat meer intiem, wat meer privé. En die mogen dat best blijven. Dat hoeft niet publiekelijk te zijn voor iedereen, vind ik.
1: En vind je dat voor iedereen hetzelfde? Want ik heb bijvoorbeeld, ik snap het wel tot een bepaalde grens. Maar bijvoorbeeld als ik dan zo jongere tieners of zo zie zoenen, tongzoenen op straat, dan denk ik wel van, oh ja, doe maar. Maar ik weet niet hoe jij er tegen... Vind je bij alle leeftijden dat het niet oké is?
3: Nou, ik zou juist zeggen dat hoe ouder, hoe meer ik het misschien door de vingers zou kunnen zien. Dat ik denk van, wat fijn dat die liefde er nog is en dat jullie zo veel passie voor elkaar voelen. Ga er vooral voor. Maar juist die jonkies, die zouden moeten denken van, oké, dit doen we op een bepaalde plek en niet in het openbaar.
0: Omdat je dan ook aan het leren bent en goed de grenzen moet weten die er bestaan in het openbare leven. Oké.
3: Ja.
0: Yesin, in die video had je zelf ook aangegeven, ik denk dat ik dat ook wel mee heb gekregen van mijn opvoeding. Wat was daar dan vooral wat er heerste? Wat heb je meegekregen exact?
3: Nou ja, sowieso dat zoenen, tongzoenen en alle andere eigenlijk seksuele handelingen, dat is iets voor tussen man en vrouw in privé eigenlijk. En dat werd überhaupt niet heel veel over gesproken, maar er werd wel duidelijk gemaakt van oké, dit is tussen jou en je vrouw, of tussen jou en je man, of wat je ook wil. Mm-hmm. En dat is niet iets voor in het openbaar. Omdat, dat is gewoon op in het openbaar gedragen we ons op een manier die voor iedereen plezant is. En privé mag je lekker doen wat je wil, maar privé.
0: Stel dat je met, ik weet niet of je een partner hebt, maar stel dat het zo is of iemand die je leuk vindt, die jou, en je bent onderweg en jullie hebben een hele leuke namiddag of avond en plots kust hij jou met de tong, zou het jou echt bruskeren? Zou je echt denken van, absoluut hier niet?
3: Nou, ik zou wellicht de passie waarderen en wellicht er ook in meegaan even. Maar daarna zou ik wel zeggen van oké, weet je wat, laten we dit op een later moment op een betere plek voortzetten en niet hier.
0: Ja,
1: Okay. In de slaapkamer daar.
3: Effectief.
0: Ik ga het ook eens in de groep gooien. Hè. Mensen die vanavond mee aan het luisteren zijn naar blote tongkussen in het openbaar. Vind je het kunnen? Of vind je totaal van niet? Zoals Jessen ook zegt, hou dat voor in de slaapkamer. Reageer even mee op VRT Max bij M&M. Wel nog een vraagje, Jessen. Wat vind je van tongkussen eigenlijk? Want we krijgen dus overal maar mee dat het voorbij is. Dat mensen het niet meer willen. Wat wil jij?
3: Nou ja, ik zag tongzoenen eigenlijk ook in films altijd als de actie die je doet voordat je echt verder gaat.
1: Naar seks
3: dus
1: gaat.
3: Zo kijk ik er ook naar, ja. Ja. En een kus is oké, okay. Dat geef je elkaar gewoon midden op de dag. Maar tongzoenen, dat is echt een hele passievolle handeling. Mm-hmm. Die je niet zomaar doet, denk ik.
0: Ja, en die wel fijn kan zijn als het in de setting is van we gaan naar meer, bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. En dat is gelijk ook het punt waarom ik denk dat het niet echt plek heeft in het publiek.
0: Ja.
3: Omdat ga je nu verder in het publiek ook? Of?
0: Ja, ik snap het wel hoor.
1: Heb je dan schrik dat mensen opeens orgies in het openbaar gaan hebben?
0: Ja, maar dat is nu overdreven. Maar ik begrijp, soms, ik heb echt ook al wel koppels zien gaan dat die denken, ja, alsjeblieft.
1: Ja, zo mensen in het park die dan elkaar half liggen op te vreten op zo'n dekentje.
0: Voor mij hoeft dat niet. En ergens denk ik, je mag je wel een beetje bewust zijn van je omgeving. Dat mag echt wel. Dat is wel op zijn plaats.
1: Maar even op een leuk moment. Ja, oké, kijk.
0: Ja.
1: Het is moeilijk om daar een grens in te trekken.
0: Dat is waar. Ja, soms mag het gebeuren, maar hou het dan kort. En andere momenten denk ik van, nu mocht je echt wel een beetje beter rondkijken.
1: Ja. Allee, wat is dat? Wat ja, Max. Yes.
0: Jessen, we willen jou bedanken om ook even hier in bloot langs te komen. Appreciëren we heel erg. En hopelijk ook nog eens tot de volgende keer. We hebben veel aan jouw mening, dus see you soon.
3: See you soon.
0: See you. Bye. Bye.

0: Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden.
1: Ik vind dat echt al een lot.
0: Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben.
1: Ah, wel ja, Lotte, wat is daar nu zo leuk aan? M&M. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment om bijna 9:15. Stel, je bent op straat met je lief of iemand die je leuk vindt. En je voelt de drang om die even heftig te kussen met de tong. Allee, heftig kan ook zacht met de tong zijn natuurlijk.
1: Zacht?
0: Ja, dat kan toch?
1: Ja.
0: Heftig is niet... Het is niet omdat je met de tong kust dat het altijd heftig is.
1: Nee, nee.
0: Soms kan het ook sensueel.
1: Gewoon sensueel zijn.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook heftig zijn.
0: Dat is waar.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Dankjewel, Lotte. Heb je dan zoiets van, ik ga dat inhouden, we gaan het hier niet doen, want er zijn mensen bij? Of vind je dat allemaal al good? Dan denk je, ja, tuurlijk wel, doe het dan toch gewoon. Wat maakt die omgeving uit? In die discussie zijn we beland na het bellen van Yassin, die je trouwens kan kennen van het format Who Dan? Dat is van NPO Start Next, dat is van Nederland. En daar hoor je vaak en zie je vaak meningen en video's van. Dus zeker volgen als je daar meer van wilt. Dag Michael.
2: Hallo, goeie avond.
0: Hallo. Wat vind jij? We zitten in die openbare situatie.
2: Oh, ik vind iedereen vrij preut vanavond.
0: Ja.
1: Ah. Ons ook?
2: Nee, het is jou niet, Lotte. Okay. Dorian misschien wel.
0: Dat is nog nooit tegen mij gezegd. Ah, moet ik even verwerken. De micro's gaan zelfs oversturen ervan. Maar kijk, omdat ergens... Kom aan, Michael. Allee, er zijn echt... Weet je, ik was onlangs op vakantie. Ik was onlangs op vakantie in Spanje. En we waren een Tinto de Verano aan het drinken. En we waren maar tapas en tapas en tapas aan het eten. En ik keek naar achter en er was een koppel. En die waren elkaar aan het binnen doen. Maar echt waar, dat ik echt dacht... Nu hoeft dat laatste tapasbordje met die patatas bravas voor mij niet meer.
1: Sorry, maar ligt het dan aan de personen die daar zitten? Of ligt het gewoon aan het zoenen? Want als er nu Kate Blanchett had gezeten en die was daar aan het zoenen...
0: Dan had ik dat ook heel jammer gevonden dat dat met iemand anders was.
1: Ja, maar dan had je het niet erg.
2: Maar...
0: Ja, Michael, oh, zeg maar,
1: Michael, zeg het.
2: Op een weekend had ik een discussie op het feestje van Amelie Lens.
0: Bij het KMSKA.
2: Op het, ja, hier met allemaal gays onder elkaar.
0: Ja.
2: Island, zoals ze dat dan noemen. Beeld er wat bij in.
0: Oh, ben je mijn kapper tegengekomen, Flavio?
2: Oei, dat weet ik niet.
0: Ah ja, ja, als je geen Flavio... Mijn kapper Flavio ging daar ook naartoe. Allemaal friends. Dus ja, het is maar even tussendoor. Ja?
2: En er stonden allemaal... Er stond een vrij preut groepje naast ons. En dan waren ze weer, ga, moet dat nu? En wij hadden zoiets van, laat ons gewoon lekker even doen. We zijn gewoon plezier aan het hebben. En er waren allemaal mooie mannen. Ik vond het leuk om naar te kijken.
0: Oh, dat vind ik wel heel raar dat er een groepje tegen jullie zegt, moet dat nu? Dat vind ik nu ook wel echt niet te doen.
1: Ja, en zeker in een feestomgeving is dat normaal iets anders.
2: Natuurlijk, mijn avond is niet geslaagd dat ik niet heb gemeld op het einde van mijn avond.
0: Maar, oké, maar wacht. Ik probeer na te denken. Maar hoe... Want ja, als je natuurlijk elkaar half ziet op te eten, naast aan de zijde van iemand... Kijk, ik ga even zeggen, dus in Spanje, dat was echt... Die staken een tong in de lucht naar elkaar uit en dan begonnen die te draaien aan elkaars tong in de lucht. Dus je zag alles maar gebeuren.
1: Maar dan gaat het er toch niet om dat tongzoenen naast jou niet oké is, maar de manier waarop dat iemand kust,
0: ja,
1: dat iets doet. Als iemand echt heel mooi... De typische filmkus of zo, weet ik veel wat, dingske daar, Notebook, heb je vast wel gezien. Als je die kust ziet naast jou, dan denk je toch, oeh.
0: Ja, ja.
1: Dan zou je denken, oh, wil ik ook.
0: Nee, voor mij hoeft het zelfs geen notebookkus te zijn. Ik vind gewoon, als het
1: geen
0: echt inderdaad...
1: Kus.
0: Ja, soms heb je mensen die elkaar echt zitten volledig op te eten. Michael, snap je wat ik bedoel?
2: Het hangt van de context af.
0: Ja,
2: ik denk dat het
0: ook
2: heel belangrijk is waar en wat. En je past je natuurlijk wel een beetje aan in de omgeving.
0: Ja.
2: Maar kussen of tongen, muilen, whatever... Dat is toch het begin van alles ergens. Het begin van de opwinding, van de erotiek.
0: Ja. En ik vind op een feestje, zeg alsjeblieft,
1: maar
0: jongens,
1: moet je
0: dan moet je maar thuis blijven.
1: Ja, of ga dan even achter een hoeksken of zo.
0: Ja, nee.
1: Maar dan
0: ja,
1: nog niet met gezegd, kussen, vind ik.
2: Ik heb gevraagd om ze ergens anders te gaan staan. Dat ze zich vooral niet aan ons moesten opjagen.
0: Ja, voilà.
1: Ja.
2: Ik vind het ook gewoon... Ja, dus kussen is voor mij het begin van intimiteit. En ergens ook wel belangrijker dan seks.
0: Oh, belangrijker, waarom?
1: Ja.
2: Omdat dat is het begin van de intimiteit ook al gewoon. En als het kussen niet goed zit, dan denk ik dat de seks ook niet goed gaat meevallen. En seks zonder tongen is ook geen goede seks. Dus
3: hangt er vanaf wat de handelingen zijn natuurlijk. Want bij sommige seksuele handelingen kan je ook gewoon niet kussen.
1: Nee.
3: Dus ja.
2: Nu, maar het hoort er wel bij, hè?
3: Ik snap het wel.
1: Voor
3: de opwinding en het tot elkaar versmelten, om het zo te zeggen. Ja, maar snap ik wel. En ook wel echt om... Ja, het is echt seks hebben met elkaar als het met kussen erbij is. Dat is echt met elkaar.
1: Nog intiemer.
3: Ja. Ja, dat volg ik. Dat volg ik echt.
1: Ja, ja. Maar dus wel kussen belangrijker dan seks. Dus zou je zeggen, als het dilemma is, nooit meer kussen of nooit meer seks?
3: We wezen het al, hè.
2: Nooit meer kussen, nooit meer seks, nooit meer seks, nooit meer seks.
1: Oké.
3: Het blijft wel een heftige uitspraak, vind ik, maar ik snap het wel. Je wilt het belangrijker...

0: 80 miljoen bacteriën, Michael. Hoeveel zijn het er bij jou geweest zaterdag?
1: No comments.
0: Oh, echt waar. Ik vind het heerlijk dat je ervan geniet. En echt dat de mensen dan inderdaad maar eens om het hoekje zelf gaan staan.
1: Exact.
0: En Michael, ik ben niet preuts. Dat wou ik nog even meegeven.
2: Toch een beetje.
1: Nee, maar het is fijn om te horen.

0: zin om te kussen nu.
1: Amai, Lotte. En heb je daar vanavond de kans toe?
0: Nee.
1: Dat is jammer.
0: Mijn hond kan wel.
1: Ik heb nu in heel veel dingen zin, maar het is niet dat mijn zin voor kussen per se is opgevoerd in deze uitzending. Nee. Nee, niet.
0: Ik heb dat wel door daarover te spreken.
1: We zitten maar te bekken en te lebberen woorden te gebruiken. En dan denk ik, ha, al het gehap hier.
0: Allee, bevestiging van Michael dat je preuts bent.
1: Niks te preuts. Ik presenteer dus wel een programma over seks en relaties. Oh ja, we willen Laurens nog bellen. Gaat dat lukken? Oh, fantastisch. Dat zou echt goed zijn. Laurens had ons iets gedeeld over zijn nachtelijk ritueel. En het heeft alles te maken met tongzoenen. Dag, Laurens.
2: Hey, goeie avond.
0: Hallo.
1: Laurens, vertel de mensen eens wat jij altijd doet voor je gaat slapen.
2: Iedere avond voor het slapen gaan geven wij elkaar nog een tongzoen.
1: Dat is echt, dat maar is echt volledig binnen doen. Ja, ik ga het nog eens zeggen.
2: Ja, binnen doen. Ja, wij zeggen niet binnen doen, maar ja, het is iets vanzelfsprekend voor het slapen gaan.
1: Maar is dat dan van, we doen het even in een bepaald ritme?

0: of één keer die tong en slaap wel?
1: Meestal een keer of drie, vier.
2: Drie keer ronddraaien en dan...
3: Ongelooflijk. Zeg, en neemt, is het altijd zo dezelfde structuur dat de ene begint en de zich omdraait? En, of wisselt dat ook af? Zo,
0: ja, wie initiatief neemt.
3: Ja,
0: wie,
3: ja.
1: Ja. Ja, dat wisselt af eigenlijk. Meestal is ik op tot ik heb een vrouw. Ik ben zo staan dat ik het zaalste ritme nou, maar mijn vrouw zegt soms... Ja, gisteren was het anders, zegt ze soms.
3: En komt er dan soms ook meer van? Want ik kan me inbeelden... Hè, voor jullie is het een ritueel voor het slapen gaan, maar ik kan me ook wel inbeelden dat je soms denkt... Oeh, nu voel ik iets.
1: Ja, er komt soms wel meer van. Maar ja, het gebeurt overdag ook. Allee, s'avonds is het altijd vanzelfsprekend in tongen. Maar overdag gebeurt dat ook. En toen gebeurt het wel regelmatig dat er meer van komt.
3: Oké,
0: ik ga even... Ja, Laurens, maar heb je daar nu altijd zin in? Als ik zo in bed lig, dan denk ik echt om nu zo helemaal in die tongzoensfeer te gaan. Heb je altijd... Of denk je soms ook van... Goh, het zou niet moeten, maar het is nu wat we doen als ons slaapritueel.
1: Ik heb er wel altijd zin in, maar mevrouw denkt er anders over. En ja, ze... Op het moment dat we in bed liggen, wil ze zo rap mogelijk slapen. Maar ik ben van principe, ik zei, oh nee, nog niet. Ik zei, eerst die tong doen nog.
3: Dus eigenlijk ben jij het die het wil, Laurens.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Maar misschien moet je voor vanavond eens voor een compromis gaan, Laurens, dat het ook gewoon een kus op de mond mag zijn. Of niet?
1: Ja... Ja, het valt over te discussiëren.
0: Oké.
3: En wat als het niet gebeurt?
1: Ja, dat is ook geen probleem. Ja. Okay.
3: Ik dus niet dat je dan niet kan slapen of zo?
0: Ja
3: kan hè?
1: Nee. Ik slaap altijd goed.
3: Oké.
0: Voilà. En zolang iedereen ook gewoon maar doet wat hij echt wil doen en
3: absoluut
0: dat hij doet wat hij niet wil doen, dat blijft ook altijd belangrijk.
1: Bijvoorbeeld dat ik te veel gedronken heb, of ik een avond op café zitten en mijn maat en kruip in mijn bed, ja, dan is het meestal niks. Maar voor anders wel.
3: Oké.
0: En zit het er vanavond in, Laurens?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Oké, dan wens ik je daar veel plezier mee. En een hele fijne, zachte nacht.
1: Ja, dank u wel.

0: spellen.
1: Het is moeilijk hoor.
0: No. Tongkussen is niet passé. Het is maar dat je het weet. Een volgende blot, nu donderdag, met Donna van Brakel over je hebt je lief niet online ontmoet, maar waar dan wel? Praat mee, 40 Max.
2: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
3: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
4: People got sick. Because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
3: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
2: In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. Aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en vuurwerk. Burgemeester John Crombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
5: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd aan het Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
2: Verbod geldt al zeker 3 maanden. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
6: Het is een foute redenering om te denken, ik rook nu al zo lang, het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man, dat een rookstop hun kansen op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogt.
2: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen de Engelse club Aston Villa. Tom Boudeweel.
7: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettelsen gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Tris. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start de club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
2: Ja, nog verdediger Brendan Mechelen weet dat club met een valse noot is begonnen aan het kampioenenbal.
8: Het is geen ideale start natuurlijk. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En het kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
2: Vanavond nog regen in het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvalliger met zon, wolken en enkele buien. Vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De afgelopen dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte al eens in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
1: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
2: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
1: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren, maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
0: Het plan van Clarabout Potatoes om de fabriek in Moeskroen te sluiten is een ramp voor de stad, dat zegt burgemeester Ann Kloet. Clarabout verwerkt aardappelen tot diepvriesproducten en is volgens de burgemeester een van de grootste werkgevers in Moeskroen. Met de aangekondigde sluiting dreigen bijna 400 jobs verloren te gaan. In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Verdediger Brandon Mechelen beseft dat de club met een valse nood is begonnen aan het kampioenenbal.
3: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden, zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En kan alleen maar verbeteren, dus we moeten niet te negatief zijn.
0: En op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales en dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrage Zuid-Korea met ruime cijfers, het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: past your street.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Bricht Schabries. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost moeten zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. En naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte al eens in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. In Nederland ligt morgen een groot deel van het openbaar vervoer plat. Er is een 24-uren staking uit protest tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Afgelopen vrijdag is er al gestaakt in de havens en de komende dagen zijn er acties in heel wat andere sectoren. Dat gebeurt allemaal in aanloop naar Prinsjesdag. Volgende week dinsdag is dat. Dat is de start van het parlementaire jaar in Nederland met de troonrede van de koning en vooral de plannen van de regering Jette voor het komende jaar. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren, maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
1: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De reactie in de tweede helft was wel goed.
4: It was so much cadeaus. Second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
1: En de balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet perfect, zegt Leko. De andere uitslagen in de Champions League vanavond. Real Madrid met Thibaut Courtois versloeg Inter met 2-1. Manchester City zonder de geblesseerde Jeremy Doku ging winnen bij Porto met 0-2. Borussia Dortmund versloeg Villarreal met 3-2. Lille met Nathan Ngoy verloor thuis van Real Betis met 2-3. En AEK Athene won met 1-0 van LASK Linz. Op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales. En dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrage Zuid-Korea met ruime cijfers. Het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Het weer heb ik nog vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag bij temperaturen tot 19 graden. Zo dinsdag 8 september zit erop een goede nacht. M&M.

0: Een goeienacht, het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman en bij het eiland Karg. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Het is al de tweede keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio waarschuwt dat de VS elke aanval op zijn marine zal beantwoorden met nieuwe acties tegen de Iraanse vloot. Iran zegt dan weer dat het als reactie een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aangevallen heeft. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers werden getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Ook elders in Europa is er hinder. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Elise Mertens staat op de US Open bij de laatste vier in het dubbelspel. Samen met de Russin Diana Schneider won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al een keer. In 2019 was dat. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Vettelsen en Trisoldi van op de stip zorgden voor de Brugse goals. Vooral in de eerste helft had club het moeilijk. In de tweede helft kwam Brugge beter voor de dag. Dat ziet ook speler Brendan Mechelen.
1: De tweede helft was wel veel beter. Was er veel meer scherpte in de duels. Meer agressiviteit aan de bal ook. Maar helaas konden we het niet meer rechtzetten wat we in de eerste helft gedaan hebben. Toen hebben we een goede reactie gehad na de rust. Dus daar moeten we ons aan optrekken. En lessen trekken we het eerste helft.
0: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een interview van Courtois in een Spaanse krant. Courtois heeft overlegd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel over zijn situatie. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zouden zijn, kan Van Bommel hem uitzonderlijk nog oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK wil Courtois wel weer aansluiten. Maar hij beseft dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats en dat het Van Bommel vrij staat om toch door te gaan met een andere eerste doelman. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Argentijnse regering neemt gerechtelijke stappen tegen 15 bedrijven en personen die betrokken zijn bij olieprojecten voor de kust van de Falklandeilanden. Argentinië erkent de vergunningen die het Verenigd Koninkrijk voor die projecten uitreikte niet. Volgens een Argentijnse wet moeten oliebedrijven vooraf toestemming vragen aan de Argentijnse overheid om actief te zijn in het gebied. Wie die wet overtreedt, riskeert een werkverbod.